Deuteronomium, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 21. Wanneer de Heer uw God de volken van het land dat hij u schenkt heeft uitgeroeid, wanneer u hen verdreven hebt en in hun steden en hun huizen woont, dan moet u 3 steden aanwijzen in het land dat de Heer uw God u in bezit geeft. U moet de afstand opmeten en het grondgebied van het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft, in 3 verdelen. Dan kan iedereen die doodslag heeft begaan, daarheen de wijk nemen. Door daarheen de wijk te nemen, kan iemand die doodslag heeft begaan zijn leven redden, als hij tenminste zijn naaste zonder opzet heeft neergeslagen en hem tevoren geen haat heeft toegedragen. Als hij bijvoorbeeld met zijn naaste het bos is ingegaan om hout te hakken, met zijn bijl zwaait om een boom te vellen en het ijzer schiet van de steel, zodat hij zijn naaste dodelijk treft, dan kan hij zijn leven redden door naar een van die steden de wijk te nemen. Anders zou de bloedvreker hem in woede achtervolgen, hem vanwege de grote afstand kunnen inhalen en hem neerslaan, ofschoon hij onschuldig is. Hij droeg het slachtoffer immers tevoren geen haat toe. Daarom gebied ik u 3 steden aan te wijzen. En als de Heer uw grondgebied groter maakt, zoals hij uw vader gezworen heeft, en u het hele land schenkt dat hij hun heeft beloofd, u moet dan natuurlijk al de geboden die ik u heden opleg stipt volbrengen, en de Heer uw God beminnen en altijd zijn wegen gaan, dan moet u nog 3 andere steden aanwijzen. Zo zal er in het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft geen onschuldig bloed vergoten worden dat op uw hoofd zou neerkomen. Wanneer iemand echter zijn naaste haat, hem heimelijk opwacht, aanvalt en doodslaat en daarop de wijk neemt naar een van die steden, dan moeten de oudsten van zijn woonplaats hem terughalen en aan de bloedvreker uitleveren, zodat hij niet aan de dood ontsnapt. U mag geen medelijden hebben met zo iemand. En degene die onschuldig bloed vergiet, moet uit Israël verwijderd worden. Dan zal het u goed gaan. Op het grondgebied dat u krijgt, als de Heer uw God u het land in bezit heeft gegeven, mag u bij uw buurman de grensstenen, opgericht door de voorouders, niet verleggen. Bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als 1 persoon tegen de dader getuigt. Alleen een verklaring van 2 of 3 getuigen is rechtsgeldig. Wanneer een valse getuige iemand van een misdrijf beschuldigt, moeten de 2 partijen voor de Heer verschijnen, bij de priesters en de rechters die op dat ogenblik het ambt bekleden. Blijkt na een zorgvuldig onderzoek door de rechters dat de getuige inderdaad onbetrouwbaar is en een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan moet hij hem aandoen wat hij zijn broeder dacht aan te doen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Als de mensen dit vernemen, zullen zij met vrees vervuld worden en nooit meer een dergelijk kwaad bedrijven. U moet met niemand medelijden hebben. Het is een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet.

Deuteronomium, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 20. Als u tegen uw vijanden ten strijde trekt en ziet dat zij veel meer paarden, wagens en soldaten hebben dan u, dan moet u toch niet bang voor hen zijn, want de Heer uw God is met u, Hij die u uit Egypte heeft geleid. Voordat u de strijd begint, moet een priester naar voren treden en de soldaten toespreken. Hij moet tegen hen zeggen: luister, Israël, binnenkort begint u de strijd tegen uw vijanden. Laat u niet ontmoedigen. Wees niet bang. Sla niet uit angst op de vlucht en heb geen schrik voor hen. Want de Heer uw God trekt met u mee, om voor u tegen uw vijanden te strijden en u te redden. Dan moeten de schrijvers aan de soldaten vragen: is er iemand die een nieuw huis heeft gebouwd, maar er nog niet ingetrokken is? Laat hem naar huis gaan. Want als hij in de strijd sneuvelt, zou een ander in zijn huis trekken. Is er iemand die een wijngaard heeft geplant, maar er nog niet van geplukt heeft? Laat hem naar huis gaan. Want als hij in de strijd sneuvelt, zou een ander er de eerste vruchten van plukken. Is er iemand die zich met een vrouw heeft verloofd, maar nog niet met haar getrouwd is? Laat hem naar huis gaan. Want als hij in de strijd sneuvelt, zou een ander met haar trouwen. Bovendien moeten de schrijvers de soldaten vragen: is er iemand die bang is of zonder moed? Laat hem naar huis gaan, want hij zou ook zijn broeders kunnen ontmoedigen. Als de schrijvers deze vragen gesteld hebben, moeten zij over de soldaten aanvoerders aanstellen. Wanneer u op het punt staat een stad aan te vallen, moet u haar eerst voorstellen zich over te geven. Gaat de stad op uw voorstel in en opent zij haar poorten voor u, dan moeten alle inwoners arbeid verrichten en u dienstbaar zijn. Geeft de stad zich niet over en gaat zij de strijd met u aan, zodat u ze belegert, en de Heer uw God levert ze aan u uit, dan moet u de hele mannelijke bevolking uitmoorden. Alles wat de Heer uw God u in de stad buit laat maken, de vrouwen en kinderen, het vee en alle goederen, kunt u houden en voor uzelf gebruiken. Het voorgaande geldt voor de steden die zeer ver verwijderd liggen en niet behoren tot de steden van de volken hier. Maar in de steden van de volken die de Heer uw God u in eigendom geeft, mag u niemand in leven laten. U moet Hethieten, Amorieten, Canaanieten, Perizieten, Chiwieten en Jebusieten aan de vernietiging wijden, zoals de Heer uw God u bevolen heeft. Anders brengen zij u ertoe mee te doen met al de gruwelen die zij voor hun goden hebben bedreven en te zondigen tegen de Heer uw God. Wanneer u een stad lange tijd moet belegeren, voordat u die kunt innemen, dan moet u de bomen om die stad niet vernielen door er de bijl in te slaan. U mag er wel van eten, maar ze niet omhakken. De bomen buiten de stad zijn toch geen mensen die u ze in het beleg zou betrekken. Alleen de bomen, waarvan men naar uw beste weten niet eet, mag u vernielen. Die kunt u omhakken om er belegeringswerktuigen van te maken, totdat de stad die met u in oorlog is, bezwijkt.

Deuteronomium, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 23. Wanneer men op de grond die de Heer uw God u in bezit geeft, in het open veld iemand vindt die vermoord is, zonder dat men weet wie hem heeft neergeslagen, dan moeten uw oudsten en rechters erheen gaan en opmeten hoe ver de vermoorde van de steden in de omtrek verwijderd ligt. Van de stad, waar de vermoorde het dichtst bij ligt, moeten de oudsten een jonge koe, waar nog niet mee gewerkt is en die nog niet in een juk gespannen is, naar een dal brengen, waar altijd water staat en waar men dus niet ploegt of zaait, en daar de koe de nek breken. Dan moeten de Levitische priesters naar voren treden, want de Heer uw God heeft hen uitverkoren om in zijn dienst te staan en met zijn naam te zegenen. Bij hen berust de beslissing in ieder geschil over geweldpleging. De oudste van de stad waar de vermoorde het dichtstbij ligt, moeten boven de jonge koe, die men in het dal de nek gebroken heeft, hun handen wassen en verklaren: onze handen hebben dit bloed niet vergoten. Onze ogen hebben het niet gezien. Reken dit uw volk Israël, dat u verlost hebt, niet aan, Heer, en laat geen bloed van een onschuldige op uw volk neerkomen. Dan zijn zij vrij van bloedschuld. U moet dus alle schuld om dit vergoten bloed uit uw midden verwijderen. U moet handelen volgens de wil van de Heer. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden, de Heer ze aan u uitlevert en u krijgsgevangen maakt, en wanneer u dan bij de gevangene een mooie vrouw ziet en verliefd op haar wordt, dan mag u met haar trouwen. Als u haar binnenbrengt in uw huis, moet zij haar hoofdhaar scheren, haar nagels knippen en het kleed afleggen dat ze als gevangene droeg. Zij moet een volle maand de gelegenheid hebben om haar vader en haar moeder te bewenen. Dan pas mag u tot haar gaan en haar bezitten, zodat zij uw vrouw wordt. Mocht zij u niet meer bevallen, dan moet u haar laten gaan waarheen zij wil. U mag haar in geen geval verkopen of als slavin behandelen, want u hebt omgang met haar gehad. Wanneer een man die twee vrouwen heeft van de een meer houdt en van de ander minder, en wanneer zij hem beiden een zoon geschonken hebben, en de eerstgeboren een zoon is van de minder geliefde vrouw, dan mag die man, als hij zijn bezittingen aan zijn kinderen vermaakt, de zoon van zijn geliefde vrouw niet als eerstgeborene behandelen, ten koste van de zoon van de minder geliefde vrouw, die rechtens de eerstgeborene is. Hij moet de zoon van de minder geliefde vrouw als eerstgeborene erkennen en hem het dubbele deel geven van alles wat hij bezit. Want die zoon is de eersteling van zijn mannelijke kracht. Hem behoort het eerstgeboorterecht. Wanneer iemand een opstandige en koppige zoon heeft, die weigert naar zijn ouders te luisteren en hen ondanks alle straffen niet gehoorzaamt, moeten zijn ouders hem vastgrijpen en naar de oudste van de stad brengen bij de poort van de stad en tegen hen zeggen: onze zoon is opstandig en koppig. Hij luistert niet naar ons. Het is een losbol en een dronkaard. Dan moeten zijn medeburgers hem doodstenigen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Als de Israëlieten dit vernemen, zullen zij allen met vrees vervuld worden. Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, moet u hem na de voltrekking van het doodvonnis aan een paal hangen. Begrafenis van een ter dood veroordeelde. Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, moet u hem na de voltrekking van het doodvonnis aan een paal hangen. Maar 's nachts mag u zijn lijk niet aan die paal laten hangen, u moet het dezelfde dag begraven. Want de gehangene is door God vervloekt, en u mag de grond die de Heer uw God u in eigendom geeft niet verontreinigen.

Deuteronomium, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 29. Wanneer u een rund of een schaap tegenkomt dat bij uw broeder is weggelopen, mag u niet toekijken zonder een hand uit te steken. Het is uw plicht het dier terug te brengen. Als uw broeder niet bij u in de buurt woont, of als u hem niet kent, moet u het dier mee naar huis nemen en bij u houden tot uw broeder het komt zoeken. Dan moet u het teruggeven. Hetzelfde geldt voor zijn ezel en voor zijn kleed en voor alles wat uw broeder verliest en door u gevonden wordt. Het mag u in geen geval onverschillig laten. Ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, mag u niet toekijken zonder een hand uit te steken. U moet hem helpen het dier weer op de been te brengen. Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Van iedereen die zoiets doet, heeft de Heer uw God een afschuw. Wanneer u onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan mag u het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten. Het wijfje moet u laten wegvliegen. De jongen mag u meenemen. Dan zult u gelukkig zijn en lang blijven leven. Als u een nieuw huis bouwt, moet u om het dak een muurtje maken. Dan komt er geen bloedschuld over uw huis als iemand er afvalt. U mag in uw wijngaard geen ander gewas zaaien. Anders vervalt de hele oogst aan het heiligdom. Zowel hetgeen u gezaaid hebt als de opbrengst van uw wijngaard. U mag een os en een ezel niet samen voor de ploeg spannen. U mag geen kleren dragen die tegelijk uit wol en linnen geweven zijn. Aan de vier uiteinden van het kleed dat u draagt,

En nu beschuldigt hij haar en beweert: ik heb ontdekt dat uw dochter geen maagd meer was. Wel nu dan, hier is het bewijs van haar maagdelijkheid. Daarbij spreidt zij het kleed voor de oudste van de stad uit. Dan moeten de oudste van die stad de man straffen en hem een geldboete van 100 zilverstukken opleggen, die zij aan de vader van het meisje geven. Want hij heeft een Israëlitische maagd in opspraak gebracht. Zij blijft zijn vrouw. Zijn leven lang heeft hij niet meer het recht haar te verstoten. Blijkt de beschuldiging waar te zijn en stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen. Want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Wanneer een man op heterdaad betrapt wordt terwijl hij gemeenschap heeft met een getrouwde vrouw, moeten beide sterven. De man die gemeenschap had met die vrouw en ook de vrouw. Zo zult u het kwaad uit Israël verwijderen. Wanneer een man in de stad een maagdelijk meisje ontmoet dat verloofd is en gemeenschap met haar heeft, moet u beide naar de stadspoort brengen en doodstenigen. Het meisje, omdat ze niet om hulp heeft geroepen, hoewel ze in de stad was, en de man, omdat hij de vrouw van zijn naaste verkracht heeft. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Ontmoet de man het verloofde meisje echter buiten de stad, overweldigt hij haar en heeft hij gemeenschap met haar, dan moet alleen de man sterven. Het meisje moet u ongemoeid laten. Zij heeft geen schuld waar de doodstraf op staat. Dit geval staat gelijk met dat van iemand die een ander overvalt en vermoordt. De man heeft haar immers buiten de stad ontmoet. Ook al zou het meisje om hulp geroepen hebben, niemand had haar kunnen helpen. Wanneer een man een maagdelijk meisje ontmoet dat nog niet verloofd is, haar vastgrijpt en gemeenschap met haar heeft, en wanneer zij op heterdaad betrapt worden, moet de man die gemeenschap met dat meisje heeft gehad aan haar vader 50 zilverstukken betalen. Hij moet haar huwen, omdat hij haar verkracht heeft. Zijn leven lang heeft hij niet meer het recht haar te verstoten.

Deuteronomium, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 26. Een man mag niet trouwen met een vrouw van zijn vader. Hij mag het dek van zijn vader niet opslaan. Iemand die door kneuzing is ontmand, of van wie het lid is afgesneden, heeft geen toegang tot de gemeente van de Heer. Een bastaard heeft geen toegang tot de gemeente van de Heer. Zelfs zijn nakomelingen tot de

in de generatie hebben er geen toegang. Ammonieten en Moabieten hebben geen toegang tot de gemeente van de Heer. Zelfs hun nakomelingen tot in de 10e generatie hebben er geen toegang, nu niet en nooit. Want toen u uit Egypte bent getrokken, zijn zij onderweg niet met eten en drinken naar u toegekomen. En zij hebben Bileam, zoon van Beor, uit Petor in Aram-Naharaim, gehuurd om u te vervloeken. Maar de Heer uw God heeft niet naar Bileam willen luisteren en de vloek tot een zegen gemaakt, omdat hij u lief had. Zolang u leeft, mag u geen vriendschap of vrede met hen zoeken. Edomieten mag u niet verafschuwen, want zij zijn uw broeders. Egyptenaren mag u niet verafschuwen, want u bent vreemdeling geweest in hun land. Hun nakomelingen hebben in de 3e generatie toegang tot de gemeente van de Heer. Wanneer u tegen uw vijanden optrekt en een kamp opslaat, moeten zich hoeden voor alles wat onbehoorlijk is. Iedereen die ten gevolge van een nachtelijk gebeuren onrein is, moet het kamp verlaten en buiten blijven. Bij het vallen van de avond moet hij zich wassen en na zonsondergang mag hij het kamp weer betreden. Buiten het kamp moet er een gelegenheid zijn waar u heen kunt gaan. Bij uw uitrusting moet u een schop hebben. En als u buiten het kamp uw behoefte doet, moet u daarmee een kuiltje graven en uw uitwerpselen bedekken. Want de Heer uw God gaat rond door uw kamp om u te beschermen en uw vijanden aan u uit te leveren. Uw kamp moet dus heilig zijn. De Heer mag niets onbehoorlijks bij u opmerken, anders zou hij zich van u afwenden. Een slaaf die bij zijn Heer is weggelopen en bij uw bescherming zoekt, mag u niet aan zijn Heer uitleveren. Hij mag in uw land blijven wonen, in de stad waaraan hij de voorkeur geeft. U mag hem niet uitbuiten. Een Israëlitische man of vrouw mag zich niet lenen voor ontucht. Bij het inlossen van uw gelofte mag u geen hoerengeld of hondenloon in het huis van de Heer uw God brengen, want van beide heeft hij een afschuw. U mag van uw broeder geen rente eisen, niet van geld, niet van levensmiddelen of van iets anders waarvoor men rente zou kunnen vragen. U mag wel rente vragen van een buitenlander, maar niet van uw broeder. Dan zal de Heer uw God u zegenen bij al uw onderneming in het land dat u in bezit gaat nemen. Wanneer u een gelofte doet aan de Heer uw God, mag u die inlossing daarvan niet uitstellen, want hij eist die toch van u op en dan rust er schuld op u. Als u geen gelofte aflegt, rust er geen schuld op u. Maar als u eenmaal iets beloofd hebt, moet u die belofte ook nakomen en volbrengen. Want u hebt die belofte aan de Heer uw God gedaan uit vrije wil en met eigen mond. Wanneer u door een wijngaard van uw naaste komt, mag u druiven eten zoveel u wilt, maar er geen meenemen. Wanneer u door een korenveld van uw naaste komt, mag u wel aren plukken met de hand, maar niet de sikkel slaan in het te velden staand gewas van uw naaste.

Deuteronomium, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 22. Wanneer iemand die een vrouw gehuwd heeft niet meer van haar houdt, omdat hij iets onbehoorlijks bij haar heeft ontdekt, zodat hij een scheidingsbrief voor haar schrijft, haar die ter hand stelt en haar zijn huis uitstuurt, en als die vrouw, nadat zij zijn huis verlaten heeft met een ander is gehuwd, en ook die tweede man houdt niet meer van haar, zodat hij voor haar een scheidingsbrief schrijft, haar die ter hand stelt en haar zijn huis uitstuurt, of die tweede man met wie zij gehuwd is, komt te sterven, dan kan de eerste man die haar verstoten heeft niet opnieuw met haar trouwen, aangezien zij voor hem onrein is geworden. Daar heeft de Heer een afschuw van, en u mag geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u schenkt. Iemand die pas getrouwd is, hoeft niet in het leger te gaan of andere verplichtingen op zich te nemen. Een jaar lang is hij vrij om voor zijn huis te zorgen. Hij zal vreugde brengen aan de vrouw met wie hij getrouwd is. Een handmolen of een bovenste molensteen mag men niet in pand nemen, want dan neemt men het leven zelf in pand. Wanneer iemand een van zijn broeders, een Israëliet, rooft en betrapt wordt als hij hem als slaaf behandelt of verkoopt, dan moet die rover sterven. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. In gevallen van huidziekte moet u zich met de grootste nauwgezetheid houden aan de aanwijzingen van de Levitische priesters. Wat ik hun heb voorgeschreven, moet u nauwgezet volbrengen. Bedenk wat de Heer uw God met Mirjam gedaan heeft bij uw uittocht uit Egypte. Wanneer u aan uw naaste iets leent, mag u zijn huis niet binnengaan om een pand van hem te innen. U moet buiten blijven staan, en de man op wie u een vordering heeft, moet het pand buiten bij u brengen. Is die man arm, dan mag u zich niet in zijn pand ter ruste leggen. U moet het hem bij het vallen van de avond terugbezorgen. Dan kan hij in zijn mantel slapen. Hij zal u daarvoor zegenen en de Heer uw God zal het u als verdienste aanrekenen. Van een arme en behoeftige dagloner, een volksgenoot of een vreemdeling die in uw stad of in uw land woont, mag u het loon niet inhouden. Iedere dag moet u hem voor zonsondergang zijn loon uitbetalen, want hij is arm en ziet er verlangend naar uit. Anders roept hij de Heer aan tegen u en rust er schuld op u. Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet om hun vader. Ieder zal ter dood gebracht worden vanwege zijn eigen schuld. U mag de rechten van een vreemdeling of een wees niet schenden, en het kleed van een weduwe niet als pand aannemen. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte, en dat de Heer uw God u daaruit verlost heeft. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij het binnenhalen van de oogst een schoof op uw akker vergeet, mag u niet teruggaan om die te halen. U moet die overlaten aan vreemdelingen, weduwen en wezen. Dan zal de Heer uw God u zegenen bij al uw werk. Wanneer u de olijven hebt afgeslagen, mag u de takken niet opnieuw gaan afzoeken. Dat is het deel van vreemdelingen, weduwen en wezen. Wanneer u de oogst van uw wijngaard inzamelt, mag u geen nalezing houden. Dat is het deel van vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.

Deuteronomium, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 19. Wanneer twee mannen die oneenigheid met elkaar hebben voor het gerecht verschijnen, en men velt een vonnis over hen door de onschuldige vrij te spreken en de schuldige te veroordelen, dan moet de rechter de schuldige, als hij tot stokslagen is veroordeeld, voor zich op de grond laten leggen en hem in zijn tegenwoordigheid een aantal stokslagen laten toedienen, overeenkomstig de aard van het misdrijf. 40 slagen mag je hem geven en niet meer. Als uw broeder meer slagen toegediend krijgt, dan zou hij voor uw ogen al te zeer vernederd worden. U mag een dorsende os niet muilbanden. Wanneer twee broers bij elkaar wonen en een van hen komt te sterven zonder een zoon na te laten, dan mag de vrouw van de overledene niet huwen met een man buiten de familie. Haar zwager zal gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en het zwagerhuwelijk met haar sluiten. De eerste zoon die zij hem schenkt, zal op naam van zijn overleden broer staan, zodat zijn naam niet uit Israël verdwijnt. Is de man niet van zin zijn schoonzuster te huwen, dan moet hij naar de oudste in de poort gaan en zeggen: mijn zwager weigert de naam van zijn broer in Israël te laten voortleven. Hij wil met mij geen zwagerhuwelijk sluiten. Dan moeten de oudsten van de stad hem ontbieden en hem over de zaak spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: ik ben niet van plan haar te huwen, dan moet zijn schoonzuster ten overstaan van de oudsten naar hem toe gaan, hem zijn sandalen van de voeten trekken, hem in het gezicht spuwen en daarbij zeggen: zo wordt er gedaan met de man die het huis van zijn broer niet in stand houdt. En in Israël zal hij heten barrevoeters gespuis. Wanneer twee mannen met elkaar vechten en de vrouw van de een komt haar man te hulp en grijpt de aanvaller met de hand bij zijn schaamdelen, dan moet u haar onverbiddelijk de hand afkappen. U zult in uw buidel geen twee soorten gewichten hebben, zware en lichte. U zult geen twee soorten eva in huis hebben, grote en kleine. Uw gewichten moeten vol en zuiver zijn en uw eva's eveneens. Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Want de Heer uw God heeft een afschuw van iedereen die zoiets doet, van iedereen die onrecht doet. Blijf denken aan wat de Amalekieten u op uw tocht uit Egypte hebben aangedaan, hoe zij onderweg op u afkwamen en toen u doodop was van vermoeienis, zonder enige vrees voor God alle zwakken die waren achtergebleven, neermaaide. Als de Heer, uw God, u in het land dat hij u in eigendom geeft, rust heeft verleend van alle vijanden in uw omgeving, dan moet u de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvagen. Vergeet dat nooit.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten we samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit doen wij voor al jullie intenties, beste luisteraars. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog 3 maal het Jezusgebed met een vers uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 12, vers 27. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Zaterdag 13 augustus. Over het algemeen is het vandaag beter gegaan dan de andere dagen. Toch is er nog niet die verbondenheid met Jezus en Maria door middel van schietgebeden, zoals dat zou moeten. En bovendien heb ik ook het rozenkransgebed en het officie een beetje verwaarloosd. Vervolgens moet ik vermijden om met bepaalde personen over bepaalde onderwerpen te spreken die hem prikkelen, omdat men op die manier oorzaak wordt van ongeduld met betrekking tot allerlei aangelegenheden die niets met deugd te maken hebben. O moeder Maria, als gij mij, nu ik u zo nodig heb, niet te hulp komt, wat voor een seminarist, wat voor een priester zal ik dan worden?

Maandag 15 augustus. Vandaag is alles in de war gelopen. Meditatie, geestelijke lezing, bijzonder onderzoek, bezoek aan het sacrament. In één woord, alles. Maar och, het was moeilijk anders te doen. Maria zal het mij vergeven, want eigenlijk heb ik niets anders gedaan dan ook zelf mijn bijdrage leveren aan het dierbare feest van Maria ten hemelopneming dat men ieder jaar met pracht en praal hier in mijn arme dorp viert.

Dinsdagavond, 16 augustus. Vandaag heb ik door eigen toedoen gezondigd. Of stond ik althans op het punt dit te doen, ten gevolge van die tekortkoming waarvoor ik jongstleden Pinksteren bijna een berisping opliep, doordat ik over dingen wilde spreken die een seminarist niet passen. Het is echter waar dat ik, naar het mij toeschijnt, van mijn kant de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht heb genomen en slechts heb gesproken over die eenvoud, gehoorzaamheid, gehechtheid aan de superieuren en het verlangen naar het werkelijk goede dat men van een priester eist. Het is waar dat ik er slechts met de pastoor over gesproken heb en dan alleen maar toen hij het onderwerp te berde bracht, ofschoon ik mij eerst had voorgenomen te zwijgen. Maar ik ben mijn eigen rechter niet. Deze dingen gaan tegen de wens van de superieuren in en daarmee uit. Derhalve moet ik ervoor zorgen mij zoveel mogelijk buiten deze kwesties te houden en slechts bidden dat de handelingen van de priesters mogen dienen tot Gods eer. Het is waar, het is altijd de maaltijd van de pastoor, de bijeenkomst van de priesters op het feest van Maria ten hemelopneming die dit vuur in mij ontsteekt. Maar meer dan iets anders is het de trots. Dus weg ermee. Des te meer omdat deze zaken een ontreddering teweeg brengen in mijn godsdienstplichten, zoals vandaag het geval was, toen ik ze deels oversloeg, geestelijke lezing, en mij er deels te gemakkelijk van afmaakte, meditatie, altaarbezoek, rozenkransgebed. O Jezus, wanneer zal ik er nu eens eindelijk mee beginnen u inderdaad tevreden te stellen?

Donderdag 18 augustus. Ik moet eraan denken dat ik niet alleen de plicht heb om het kwaad te ontwijken, maar eveneens om het goede te doen. Overigens mag ik vandaag helemaal niet zeggen dat ik niet gezondigd heb, omdat het altaarbezoek en het rozenkransgebed nog weinig aandacht kregen. En bovendien stel ik het altaarbezoek altijd tot op het laatste moment uit. Tegenover Jezus mag men zo niet handelen. Hem altijd te laten wachten tot het laatst. O Jezus, wanneer zal ik wat ijveriger worden? Vrijdag 19 augustus. Ik moet er mij op toeleggen om overdag wat minder nodeloos te praten, zoals vanmorgen beneden in de keuken het geval was, en ook op grotere aandacht tijdens de godsdienstoefeningen en de studie, in het bijzonder op het bidden van het officie van de Heilige Maagd en van de Rozenkrans, omdat ik mijn arme moeder eindelijk eens tevreden moet stellen. Mogen dit mijn eerbewijs zijn voor morgen, de zaterdag die aan haar is gewijd. Mijn God, wat een schande te bedenken dat ik, die krachtens de genade die de Heer mij verleend heeft, een heilige zou moeten zijn. Integendeel, slechts een grote zondaar ben. Zaterdag 20 augustus. Ook vandaag was het een verloren dag. Voor de middag was ik bijna voortdurend bij de pastoor en daarna bij de dokter. En derhalve heb ik weinig of niets kunnen doen wat goed was. Ik merk alleen twee dingen op. 1. Ik moet ijveriger zijn en grotere aandacht schenken aan de voorbereiding op de heilige sacramenten, speciaal op de Eucharistie. 2. Ik moet mijzelf heel erg op de achtergrond houden, zoveel als ik maar kan. En, zoals ik al eerder gezegd heb, bepaalde kwesties die mij niet aangaan, zelfs niet aanroeren. En ook niet tegenover iedereen voor een geleerde willen doorgaan, door de weg te wijzen die men ogenschijnlijk in dergelijke omstandigheden zou moeten volgen. Laten we dit kleine offer brengen waarnaar mijn goede Jezus zo innig verlangt. O Jezus, neem mijn onverschilligheid weg.

Zondag, 21 augustus. Heer, Heer, ontferm u over mij, die een groot zondaar ben. Wat kan ik u nog meer zeggen? Mijn voornemens breng ik in het geheel niet ten uitvoer. Mijn God, hoeveel zonde heb ik niet en hoe groot is niet de liefde van Jezus? Hoe dikwijls heb ik mijn gelofte gebroken? O, heilige Alexander, die ik morgen tijdens een pelgrimstocht wil bezoeken, sterk mij om niet te kort te schieten bij de plichten die ik als goed seminarist heb. Dinsdag 23 augustus. Bij het zien van zoveel nalatigheden van mijn kant in de dienst van God, kan ik geheel beschaamd tegenover hem slechts deze woorden zeggen. Mijn Jezus, barmhartigheid. Woensdag, 24 augustus. Het gaat minder slecht dan gisteren, maar nog steeds slecht. Vooral het zeggen van mijn gebeden. Ik laat mij te veel afleiden door de gedachten aan de feesten ter ere van de heilige Alexander. Ik moet mijn enthousiasme beteugelen, dat af en toe aan het overdrevene grenst.

Woensdag 31 augustus, afzondering. De toebereidselen, de novenen, de buitengewone plechtigheden ter ere van de heilige Alexander hebben mij belet alle godsdienstoefeningen naar behoren te vervullen. Of beter gezegd, ze hebben mij er totaal van afgehouden. En nu, teruggekeerd van de feesten, kom ik tot rust en houd ik mijn afzondering. Ik zal mijn tijd niet verspillen door opnieuw te zeggen hoe slecht ik deze maand heb doorgebracht. De weinige aantekeningen die ik tot heden gemaakt heb, zijn hiertoe ruimschoots voldoende. Wat mij het meest bedroeft, is mijn onstandvastigheid in de dienst aan God. Duizendmaal zeg ik met de heilige Augustinus dat ik wil verrijzen, maar in tegenstelling tot de heilige Augustinus val ik steeds terug. Het ergste is dat ik de laatste tijd, deels door mijn onachtzaamheid, deels door andere oorzaken, gedurende meerdere dagen niet heb gebiecht. En dan te denken dat de heilige Carolus 2 maal per dag biechtte. Maar genoeg. Wat ik ook zeg, het is nooit voldoende om te beschrijven hoe verachtelijk ik ben, aangezien de hoogmoed mijn verstand benevelt. Aangezien de Heer mij weer aanneemt en zich over mij ontfermt, herstel ik opnieuw mijn fouten. Speciale vrucht van deze afzondering zal, behalve al het andere, dit zijn. 1. Ik zal iedere dag het sacrament bezoeken, alvorens mij naar de pastoor te begeven. Dit wil zeggen, tegen 3 uur. 2. Ik zal mij nooit, maar dan ook nooit, in kwesties mengen die verband houden met kranten, bisschoppen of gebeurtenissen. En ik zal partij kiezen voor degene die ten onrechte aangevallen wordt en die het mij passend lijkt te verdedigen. En als ik door anderen in zulke gesprekken word betrokken, moet ik alles te baat nemen om er op de juiste manier vanaf te komen. En ik moet altijd bij alles de naaste liefde tonen. 3. Ik moet schietgebeden zeggen, voornamelijk tot Maria, wier noveen ik gisteren begonnen ben. Woensdag 31 augustus. Weinig schietgebeden. Het bezoek aan het sacrament en het rozenkransgebed vragen om meer ijver. Vandaag was ik bijna, maar gelukkig niet helemaal, tot die fout vervallen die ik door mijn tweede speciale voornemen van de retraite heb trachten te vermijden. Ik moet dus opletten en voorzichtig zijn, want de duivel is slimmer dan ik. O, mijn goede Jezus.

Donderdag, 1 september. Er valt niet veel kwaads te melden, maar er is toch eigenlijk ook niets dat helemaal goed gaat. Ik ben nogal onverschillig en bovendien vragen het altaarbezoek en het rozenkransgebed om meer toewijding, te meer daar ik nu in de novene van de Heilige Maagd ben. O arme Heilige Maagd, hoe weinig heb ik haar lief. Bij het minste of geringste vergeet ik haar geheel en al. Wel nu dan, voor de dag van morgen hernieuw ik voor de 100ste maal de eerbiedige gelofte aan Maria. Dit wil zeggen dat ik stipt zal zijn en zeer ijverig in mijn altaarbezoek en het rozenkransgebed. Wie weet of bij het nakomen hiervan het overige niet vanzelf komt. Laten wij het hopen en erop vertrouwen. O, mijn moeder. Vrijdag 2 september. We gaan enigszins vooruit. Ik heb evenwel behoefte aan grotere zorgvuldigheid en oplettendheid bij het bidden van het officie van de Heilige Maagd. En in het algemeen altijd wanneer ik in de kerk ben. Verder moet ik dikwijls schietgebeden zeggen, omdat deze veel goed kunnen doen. O Jezus. Zaterdag 3 september. Ik vind dat ik alles te kalm opneem. Ik zou niet willen dat het mij overkwam dat ik mij te gemakkelijk bij deze toestand zou neerleggen. Het rozenkransgebed en de vespers laten nog te wensen over. Wat is zo'n kleinigheid toch soms moeilijk? Alles is een gevolg van mijn heiligheid. O, mijn beste, je moet nederig zijn. Zeer nederig. O Maria, te midden van de eer die Turijn u in deze dagen ter gelegenheid van het Maria-congres bewijst, moet gij mijn arme hart niet vergeten dat zich als het allernederigst verenigt met de harten van uw talloze toegewijden en uw genade afsmeekt voor de kerk en de zondagen. 4. Dit is wat ik nodig heb. Grotere aandacht in de kerk wanneer de openbare godsdienstoefeningen plaatsvinden. Vaker aan Maria denken. Nooit vergeten het altaarbezoek goed te verrichten en vooral veel schietgebeden en speciaal die waarmee ik tegelijkertijd een daad van nederigheid kan verrichten. Maandag 5 september. Ik heb grotere kracht nodig bij het overwinnen van de slaap die mij helaas soms overmand, vooral 's morgens, zelfs wanneer ik de communie ga. Overigens ben ik nog verstrooid bij dat moeilijke rozenkransgebed. Ik moet er een eind aan maken. Wanneer zal ik nu eindelijk de Heilige Maagd eens tevreden stellen? In deze dagen van vreugde en triomf om haar wil ook ik mij aansluiten, hoe onbelangrijk ik ook ben bij de gevoelens van de vele prelaten en de vele katholieken die de Turijn, de grote hemelkoningin, hun hulde betuigen. En ik sluit mij bij hen aan met schietgebeden en speciaal met het mooiste eerbetoon, het rozenkransgebed. O Maria.

Dinsdag 6 september. Het lijkt eigenlijk ongelooflijk, maar hoe meer ik mij voorneem, des te minder breng ik tot stand. Ik breng het niet verder dan woorden en nog eens woorden. Ik beloof gouden bergen en verder niets. Was ik tenminste maar in staat mij te vernederen? Soms laat ik mij mijn gesprek met de pastoor te veel gaan en misschien zal daarom het gezegde bewaarheid worden: in veel spreken zal licht een overtreding voorkomen. Bovendien geef ik te veel toe aan de neiging overmatig fruit te eten. Wee mij, pas op jij, kom tot inkeer en ontzeg je iets speciaals bij het eten van datgene wat de tong streelt. Dat is de beste medicijn voor de ziel en het schoonste geschenk voor Maria in deze laatste dagen van de noveen voor haar geboorte. O Maria. Woensdag, 7 september. Ik heb behoefte aan nog meer schietgebeden, speciaal bij de studie. Deze zullen mij stellig sterken bij de moeilijkheden die ik dikwijls door gebrek aan verstand ondervind. En zij zullen mij een groter uithoudingsvermogen geven. Bovendien moet ik opmerken dat ik mij na het avondmaal te lang in de keuken met mijn familie ophoud om te praten, te meer dat men altijd over moeilijkheden spreekt. Derhalve zou het, aangezien deze dingen mij de moed in de schoenen doen zakken, niet te verwonderen zijn wanneer deze moeilijkheden mij af en toe de grote wet van de naastenliefde zouden doen vergeten. Dus zal ik na het rozenkransgebed nog even blijven praten en mij dan terugtrekken. Er zijn inderdaad moeilijkheden, en heel veel ook. Maar de mijne zijn van een heel andere aard dan die van mijn verwanten. De hunne hebben betrekking op het lichamelijke, het materiële. De mijne hebben betrekking op de ziel. Dit is wat mij het meest bezwaart. En bovendien kwelt mij nog de gedachte dat de beproevingen van mijn dierbaren in plaats van ten goede, ten kwade leiden. Mijn God, gij die dit hebt ondervonden, gij weet hoezeer mijn hart hieronder lijdt. O Maria, schenk mijn familieleden de ware naastenliefde die van ganse harte doet vergeven en met berusting het kruis doet dragen dat afkomstig is van diegene in wie zij hun vijanden menen te zien. Genoeg, laten we bidden. Donderdag, 8 september. Een mooie, maar tevens.

Een tijd verspillen. Laten we dus weer tot kalmte komen. Ik moet de inkeer betrachten en schietgebeden bidden. Heer, ontferm u over mij die een groot zondaar ben.

Vrijdag 9 september. Vandaag is het maar matig gegaan. Zonder twijfel had het beter gekund. Van het altaarbezoek mag ik wel zeggen dat ik het niet gebracht heb. De meditatie heb ik te laat en met voldoende aandacht gehouden. Ik heb weinig gestudeerd en niet al te veel schietgebeden gezegd. Ten slotte heb ik mijn gulzigheid zoveel mogelijk bevredigd. Er is dus echt niet veel om tevreden te zijn. Morgen zal ik, ter ere van Maria, al het mogelijke doen voor mijn geestelijke groei en herstel, terwijl ik mij tevens in materieel opzicht iets zal ontzeggen, door bijvoorbeeld de hele dag geen fruit te eten. O Maria, help mij dit te bereiken. Zaterdag, 10 september. Vandaag heb ik gebiecht. En ik heb nu al in mijn voornemens gefaald. 1. Aandacht bij het rozenkransgebed. 2. Geen tijd verliezen met nutteloos gepraat. Laten we hopen dat morgen de communie alles goed zal maken en mij in staat stellen deel te nemen aan het ware leven van Jezus, zoals Hij zo vurig wenst. Heer, genees mijn ziel.

Zondag 11 september. Ik ben haast bang mij in de toestand te bevinden van die arme bisschop, tot wie de Heer door de heilige Johannes liet zeggen dat hij hem uit zijn mond spuwde, omdat hij nog koud, nog warm was. En dit zou een zeer betreurenswaardige toestand zijn. Bevind ook ik mij daar werkelijk in? Maar dat zou helemaal niet zo verwonderlijk zijn. Ik neem mij van alles voor en ik blijf steeds in dezelfde tekortkomingen steken. Moet ik dus uit de mond, uit het hart van Jezus geworpen worden? Kan ik dit zomaar aannemen zonder te beven? Kan ik dit zomaar aannemen zonder mij genoodzaakt te voelen hier iets tegen te ondernemen? O mijn God, maak dat ik werkelijk uit deze situatie geraak. O Maria. Maandag 12 september. Vandaag ben ik naar San Gervasio gegaan om een vriend van mij op te zoeken. En zodoende zijn de meditatie en de mis erbij ingeschoten. De overige dingen heb ik wel gedaan, maar op de wijze waarop ik dat onder dergelijke omstandigheden pleeg te doen. Intussen lijdt Maria en misschien brandt er in haar hart een diepe smart waarvan ik de oorzaak ben. O mijn God, wat schaam ik mij. Eén ding heb ik vandaag opgemerkt en dat is dat ik in bepaalde omstandigheden het stilzwijgen verbreek en misschien een beetje te veel praat. Zonder er mij in het minste rekenschap van te geven, begin ik te preken. Ook dit is een offer dat ik mij moet opleggen. Namelijk, letten op wat ik zeg en karig zijn met woorden.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius-vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze contreille en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contrareformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden en speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige Pater Petrus Faber, een van de eerste jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven."
In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de Jezuïtenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifatius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het Jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 Jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 Jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was ook Bone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius' schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerde als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswaken en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit:
Beter gebed samen met waarheid en aalmoeze samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoeze redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde, juist voor zachtheid en vriendelijkheid.
Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. En schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik u.

De heilige Cyrillus van Alexandria en van de heilige Leo de Grote. De brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolas van Floe. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord. Kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die men verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Op een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen. De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat Gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt Gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Chartreuse of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Chartreuser mystici, Johan Langsperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolas von Hesche, of Hessius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius.
Zijn intense devotie tot het Heilig Hart van Jezus.

Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden. Vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voortbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later terecht de tweede apostel genoemd zou worden. Die geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die u in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit drie delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaias gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in het sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles is. Het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God, die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg
voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden? En inderdaad is. Het is waar, soms toornt Hij, slaat en straft Hij de zondaar, maar juist daardoor toont Hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt Hij en Hij geestelt elke zoon die Hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht. Als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trento. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren, naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerst de hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597,
maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige Jezuïte-provincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze dag waar wij het hoogfeest vieren van het heilig hart van Jezus. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne, bladzijde 581, en de psalmen die vindt u terug op bladzijde 578. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Jezus is uit liefde tot ons gewond in zijn hart. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak: zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus is uit liefde tot ons gewond in zijn hart. Komt, laat ons hem aanbidden. Uw hart is als de ark van God. Zijn wet bevat het, zijn gebod. Maar niet de wet van toen ter tijd, van dienst en onderdanigheid. De nieuwe wet die liefde is, genade en vergiffenis,

daarin tweevoudig offer wordt geplinkt, dat gij als hoge priester brengt. Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn voor zoveel liefde, zoveel pijn? Wie zou niet hartelijk en oprecht voorgoed aan Christus zijn gehecht? U, Jezus, zij de lof gewijd, uw hart is vol barmhartigheid. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Bij u ontspringt de bron die leven geeft, gij dringt ons aan de stroom van uw geneugten. De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen. Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust, dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt. De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen. Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet. Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken. Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel. Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels. Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drinkt hen aan de stroom van uw geneugten. Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen. Bestendig uw genade voor uw dienaars, voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid. Verhoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vrede handen mij te pletter slaan. Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Gij drinkt ons aan de stroom van uw geneugten. Toen de angst mijn hart beklemde, hebt gij mij omhoog geheven op de rots. Luister God naar mijn roepen, schenk aandacht aan mijn gebed. Uit verre landen roep ik tot u, wanneer ik beklemd ben van hart. Hef mij op de rots die te hoog is voor mij, want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn. Mijn God, gij hebt mijn geloften gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd aan uw dienaars. Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn. Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen, mijn dankoffers brengen iedere dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toen de angst mijn hart beklemde, hebt gij mij omhoog geheven op de rots. De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer, onze God. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden.
De

van zijn heilige arm. De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken. Hij bleef zijn erbarmen indachtig. Zijn trouw jegens Israëls huis. De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God. Verheerlijk de Heer alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt. Zingt voor de Heer bij de citer. Met citer en psalterspel. Laat schallen trompet en bazuin. En juicht voor de Heer uw koning. De zee stemt in met al haar gedierte. De aarde met al wat daar leeft. De beken klateren bijval. De bergen jubelen mee. Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde. Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met billijkheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God. Ik kan de werken van de Heer niet vergeten, de wonderen die Hij voorheen heeft verricht. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, wij weten dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Indien God voor ons is, wie zal dan tegen zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zulke gaven ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen oordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht, of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard. Er staat immers geschreven, om uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag. Wij worden behandeld als slachtvee. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig wezen in het heelal, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus, onze Heer.

Hoewel wij dood waren door onze zonden, heeft God ons met Christus ten leven gewekt, wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. Om de naderbijkomende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen. Wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. Uit de geschriften van de priester Thomas van Kempen, gestorven in het jaar 1471. De dienaar Gods, Mozes, heeft eens in de woestijn op een rots geslagen en toen stroomde er rijkelijk water. Het volk en alle vee heeft uit die frisse beek gedronken en het volk hield op met morren. De dappere soldaat, Longinus, heeft met een lans in zijn vuist ook op een rots geslagen, toen hij de rechterzijde van Christus doorboord heeft. Onmiddellijk kwam er bloed en water tevoorschijn, en daaruit heeft onze heilige moeder de kerk de sacramenten van ons heil geput. Deze wonde van Christus is groot en kostbaar, met een betekenis groter dan alle andere wonden, een diepe wonde. Open en toegankelijk voor alle gelovigen, een wonderbaarlijk vloeiende wonde, een rijkelijk vloeiende bron. De betekenis van deze wonde is geleidelijk aan zeer opvallend en overduidelijk geworden. Wie uit deze heilige goddelijke bron gedronken heeft en ook slechts eenmaal verzadigd is, zal alles vergeten wat hem verdriet heeft aangedaan. Hij zal genezen van de drift van kwalijke verlangens. Hij zal belang hechten aan alles wat ons dagelijks leven overstijgt. Hij zal van Gods geest ten diepste bezield worden. Hij is daar gelukkig mee en in hem ontspringt een bron van levend water dat tot eeuwig leven voert. Kom maar binnen, mijn geliefde, in de rechterzijde van Jezus Christus die voor u aan het kruis gestorven is. Kom door deze belangwekkende wonde naar het liefdevolle hart van Jezus Christus dat doorboord is uit liefde. Daar, in de holte van de rots, kun je op verhaal komen van alle drukte. Kom naar het binnenste van dat hart van Christus dat ten diepste verborgen is en grote geheimen bevat. Kom naar het hart van God dat open staat voor allen. Waarom blijf je op afstand staan? Kom toch tot God, jij die uitverkoren bent. Toegankelijk is toch voor jou de levensader, de weg ten heil, de ark van het verbond waaruit zoveel goeds tevoorschijn komt. Dit hart is een plaats van bescherming tegen bekoringen en vijanden, een plaats van verzoening waar je veilig bent voor het naderend oordeel. Hier stroomt een bron van voortdurende goddelijke welwillendheid en genade. Als zondige mensen berouwvol en van harte naar deze bron komen, zal hun steeds weer barmhartigheid toegewenst en gegeven worden. Dit is een bron van goddelijk water dat uit het midden van het paradijs stroomt om de hele aarde te besproeien, om ons uitgedroogd gemoed vruchtbaar te maken, om onze fouten en zonden af te wassen, om ons verhit gemoed af te koelen en onze opvliegendheid en buitensporigheid tot rust te brengen. Drink uit de levensbeker, gevuld vanuit deze bron van onze zaligmaker. Vind hier troost en bemoediging, zodat je niet meer in jezelf opgaat, maar in hem die voor jou gewond is. Geef jouw hart aan hem die zijn hart voor jou geopend heeft. Ga door deze open wonde tot in het binnenste van onze Verlosser. Hij nodigt je uit om plaats te nemen in zijn hart. Hij vraagt je om daar te blijven. Hij verlangt dat je eensgezind en één van hart bent met hem. Kind, zegt hij, geef jouw hart aan mij.
Meer verlangt God niet van jou. Als je hem je hart geeft, heb je het mooiste gegeven dat je geven kunt. Geef jouw hart aan Jezus en aan niemand anders. Geef dit aan Christus en niet aan de wereld. Zet je zinnen niet op menselijke spitsvondigheden, maar op de eeuwige wijsheid.

Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken, zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Een van de soldaten doorstak Jezus zijde met een lans, en terstond kwam er bloed en water uit. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En laten wij dan allen, dierbare luisteraars, het Te Deum Laudamus bidden en God loven en prijzen.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij gedenken vandaag dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten aan die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze tweede aflevering die ons naar de Antwerpse binnenstad zal brengen. U weet, vorige keer zijn wij begonnen met onze tocht in Antwerpen-Berchem. We hebben naar daar de trein genomen en dan in het natuurdomein Wolvenberg even een opname gedaan, ontdekten daar ook een beetje meer over de naam van Antwerpen-Berchem en wat Antwerpen-Berchem te maken heeft met de heilige Willy Brordus. Het was voor ons de aanzet ook om een beetje de route die voor ons ligt wat uit te stippelen. En dan gaat het natuurlijk richting het centrum van Antwerpen. Het Stadspark was eigenlijk de eerste halte, zeg maar, waar we naartoe trokken. En dat betekent dat we voorbij de wijk Zurenborg gaan. En dat heeft ook te maken met de gemeenschap die, zoals we vorige keer hebben ontdekt, onlosmakelijk verbonden is met het straatbeeld van Antwerpen. En dan hebben we het natuurlijk over de Joodse gemeenschap. Nu, vorige keren hebben we zeg maar de aflevering besloten met een beetje in vogelvlucht de geschiedenis van Antwerpen aan u te schetsen en hoorden we ook het officiële lied, zeg maar het Antwerpse volkslied van The Strangers. Maar alvorens we het stadspark intrekken, wil ik toch heel graag nog even stilstaan bij een monument dat we voorbij komen als we richting het stadspark wandelen. Op het einde van de Belgielei, vlakbij de Mercatorstraat en de spoorweg, staat namelijk een erg bijzonder monument. Het is het herdenkingsmonument voor de gedeporteerde Joodse bevolking. En het herinnert ook specifiek aan de brandstichting in 1941 van twee vlakbij gelegen synagoges. Op 27 mei 1997 wordt het monument officieel onthuld in de aanwezigheid van zo'n 1000 mensen. Het doel is het collectief geweten alert te houden. Dat zegt de initiatiefnemer, het Forum der Joodse Organisaties. Het monument zelf is van de hand van kunstenaar Willem Bierwerts. En naast een sprekend beeld bevat het ook opschriften en verschillende symbolen. Bovenop het monument staat een familie. Een man, een vrouw en een kind worden van elkaar gescheiden gehouden door prikkeldraad. En de voorstelling symboliseert natuurlijk hoe families in de kampen uit elkaar

0: 200 mensen de straat op na de vertoning van de propagandafilm Der ewige Jude. De meute vernielt het huis van een rabbijn en sticht brand in de twee synagoges. De brandweermannen worden gehinderd bij het blussen. De letters op de Torah-rollen wijzen erop dat het Joodse volk nooit zal verdwijnen. En in de sokkel van het monument bevindt zich een urne met assen van de twee synagoges en ook uit de gaskamers in Auschwitz. Om die reden botsen verhuisplannen in 2017 trouwens op verzet. Een graf mag volgens de Joodse traditie niet zomaar verplaatst worden. Dat gebeurt dan ook niet. En na 25 jaar bevindt het zich dus nog steeds op dezelfde locatie. Elk jaar organiseert de Joodse gemeenschap op deze plaats een herdenking naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is zeker een uitnodiging om even te gaan kijken op de website antwerpenherdenkt.be. U kan op die website een hele tijdlijn vinden van hoe de Tweede Wereldoorlog zich heeft afgespeeld in Antwerpen, maar zeer zeker ook hoe de Joodse gemeenschap van Antwerpen het slachtoffer werd van het nazi-regime. Het is belangrijk om deze monumenten in de aandacht te plaatsen, om deze monumenten te blijven eren en niet zomaar eraan voorbij te wandelen. Op het monument staat in het Hebreeuws en ook in het Nederlands een tekst uit Psalm 78. Al wat wij ervaren hebben, al wat wij vernomen hebben van onze voorvaderen, laten wij het niet weerhouden voor het nageslacht. Wij zijn eeuwige dank verschuldigd aan allen die, op gevaar van hun eigen leven, ons uit de gruwel der nazi's hebben gered. Zo staat er ook te lezen op dit aangrijpende monument. Ook kunnen we er lezen waar boze geesten heersen en het mensenvolk geen naam meer heeft. Ter nagedachtenis aan de Joodse gedeporteerde burgers. Op initiatief dus van het Forum der Joodse Organisaties en de stad Antwerpen. Het is een aangrijpende geschiedenis die inderdaad al ruime tijd achter ons ligt, maar we mogen niet vergeten dat de mogelijkheid tot zulk een haat en zulk een antisemitisme, en we zien dat vandaag de dag ook, steeds om de hoek loert. En we moeten daar blijven aandacht voor hebben en voorzichtig voor zijn. Het is dan ook nodig om onze jonge mensen, mensen in het algemeen, te onderhouden en educatie aan te bieden over wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zeer zeker ook om de Joodse gemeenschap in ons land beter te leren kennen. Recente televisieseries bijvoorbeeld, die hebben daar toch een stukje in kunnen helpen en dat is ook zeker iets om dankbaar voor te zijn. We gaan dat vandaag ook omzetten in daden. Maar eerst gaan we naar het Stadspark van Antwerpen. Dat is onze volgende halte en we trekken zo richting het Maagdenhuis.
1: Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten, mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden, want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen, mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad, mijn stad, mijn stad, mijn hart.
0: Zo, we houden even halt in het Stadspark. Het is 14 hectare groot en ligt in het centrum dus van Antwerpen. Het heeft de vorm van een driehoek, waarvan de basis naar het zuiden en de top naar het noorden.

is gericht. Het wordt omzoomd door de Quinten Matjeslei in het oosten, de Van Eycklei in het zuiden en de Rubenslei in het westen. Het stadspark neemt de plaats in van de vroegere schans Herentals, die een onderdeel vormde van Antwerpen. En dat is eigenlijk dus een oud verdedigingswerk, meestal gemaakt van afgegraven aarde. En zo'n schansen kunnen gebouwd zijn als kleine vestingswerken door en voor militairen of door de lokale bevolking voor hun bescherming. En dus dat vormde een onderdeel van de vesting van Antwerpen, een militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen bestaande uit twee ringen van forten. Deze fortengordel diende de stad te beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting en werden gebouwd tussen 1859 en 1914. Opmerkelijk is het door architect Edouard Keilig tussen 1867 en 1869 gebouwde brug over de in het stadspark gelegen vijver. Via de Plantin en Moretuslei bracht de Herentalse vaart vers water van de Bovenschijn aan het terrein Ternesse in Wommelgem naar de parkvijver, dat verder via een buis onder de Maria Henriëttalei en het Blauwe Torenplein aan de oude vaartplaats in de Antwerpse Ruijen afwaterde. Een andere buis, de Brouwersbuis gegeten, leidde water van de noordelijke arm van de parkvijver via de Maria Theresialei, de Frankrijklei en de Italiëlei noordwaarts naar de Houwer aan de Rode Poort en de Brouwerskelder waaruit de brouwerijen aan de Brouwersvliet tot 1931 hun water bekwamen. Nu, vandaag de dag is die toevoer van schijnwater afgesloten en is de vijver van het stadspark een grondwatervijver. Tijdens en na de werken aan de leien trouwens zakte door het wegpompen van water uit de nieuwe tunnels het grondwaterpeil, waardoor de vijver bijna helemaal droog kwam te staan. Maar ondertussen zijn pompen geïnstalleerd die het waterpeil opnieuw kunstmatig hoog houden. Een leuk weetje als u voorbij het stadspark trekt. En dus via de Maria Theresialei, Louisa Marialei en Maria Henriëttalei is het stadspark westwaarts verbonden met de Frankrijklei en daardoor een onderdeel van de Leien. En dat zijn een reeks straten die het zuiden met het noorden van de stad verbinden. Zij volgen eigenlijk grotendeels het tracé van de Spaanse omwalling, zoals die werd aangelegd in de 16e eeuw. Ook dat is zeker iets om over na te denken wanneer men over deze straten in Antwerpen wandelt richting onze volgende bestemming. Trouwens, in het stadspark kan u ook verschillende kunstwerken zien. U ziet de Sint-Josefskerk gemakkelijk op de achtergrond en is zeker een mooie plaats om even te verpozen. Zeker wanneer het wat mooier weer is, in de lente, in de zomer, een favoriete plaats waar vele Antwerpenaren komen verpozen. Tijd voor ons om verder te gaan en wij gaan richting het Maagdenhuis. En dat Maagdenhuis is een getuige van jeugdzorg in Antwerpen door de eeuwen heen.

0: We staan aan de poort van het maagdenhuis en gaan zo meteen naar binnen. Van in de vroege middeleeuwen tot en met de 11e eeuw was de opvang van arme mensen, zieken, wezen, weduwen en bejaarden het werk van de kerk. Behoeftigen, maar ook pelgrims en zwervers, kregen voedsel en onderdak in de verschillende kloosters. Armen waren een normaal onderdeel van de maatschappij. Ze konden er niets aan doen. En door aan de armen te geven, werd op die manier door zij die meer hadden tegemoet gekomen aan hun christelijke plicht. Vanaf de 12e eeuw kwam hier stilaan verandering in, echter. Meer en meer van de plattelandsbewoners die trokken naar de stad. En dat kwam bedreigend over bij de rijkere stedelingen. Om onder meer sociale onrust en epidemieën te voorkomen, richten rijke burgers opvanghuizen op, waarin behoeftigen tijdelijk een onderkomen konden vinden. De 14e eeuw was een periode van catastrofale hongersnoden en tot overmaat van ramp brak ook nog eens de pest uit. En vooral arme mensen waren daar het slachtoffer van, door ondervoeding en slechte of geen huisvesting. Wel, het is in die tijd, in die woelige tijden, omstreeks 1350, dat Hendrik Zuderman, een vermogend Duits koopman, een tehuis zal oprichten voor arme meisjes en vrouwen, op de plaats van het Sint-Elisabeth-gasthuis. Het Vrouwkenshuis. De huidige Lange Gasthuisstraat was toen nog landelijk gebied, buiten de stadswallen. En hij zorgde ervoor dat het Vrouwkenshuis ook na zijn dood kon blijven bestaan. Alleen, er waren slechts 7 bedden. En de vrouwen konden er met hun kinderen 1 nacht terecht en kregen er elk een schotel potagin. Een druppel op een hete plaat dus. Het waren gevaarlijke tijden. Horden vluchtelingen waren op de dool. Er was geen werk. Er was ook geen eten. De steden werden overstelpt met bedelaars. En dat bracht moeilijkheden met zich mee. Halverwege de 15e eeuw werd bedelarij dan ook bij wet verboden en zelfs gelijkgesteld aan een misdaad. Werken was verplicht, maar het aanbod aan werkkrachten was veel groter dan de vraag. En daardoor kelderden de lonen en konden zelfs werkenden amper het hoofd boven water houden. Wie bedelde, ging aan de schandpaal of kreeg zweepslagen en werd de stad uitgestuurd. Of nog erger. Dat maakte de zaken er niet beter op, want zo ontstonden er hele troepen arme mensen die van de ene stad naar de andere trokken op zoek naar een beetje eten, op zoek naar een beetje werk. Arme ouders die stuurden vaak zelfs hun kinderen weg omdat ze niet konden voeden. Jan van der Meren, dat was een kruidenier die fortuin had gemaakt en die zag hoe vooral arme weesmeisjes, maar ook meisjes met ouders, maar die dus werden weggestuurd omwille van het feit dat ouders gewoon niet konden voorzien in de basisbehoeften, bloot stonden aan allerlei gevaren. Toen zijn derde vrouw stierf en hem met 11 jonge kinderen achterliet, kwam hij op het idee om een weeshuis op te richten voor arme weesmeisjes, een maagdekenshuis. Met zijn geld werd in 1552 een nieuw gebouw opgetrokken naast het Vrouwkenshuis. Dankzij een jaarlijkse rente konden de aalmoezeniers, de bestuurders, de werking bekostigen, maar dan wel op zijn voorwaarden, met goede verzorging en onderwijs, of met zijn woorden, tot eerlijk onderhoud van meiskens kleine. En dat was het begin van het maagdenhuis. Later werden de gebouwen van het Vrouwkenshuis aan het maagdenhuis toegevoegd. En ook de volledige nalatenschap van Gilbert van Schoonbeke, We spreken hier over de periode 1519 tot 1556, kwam door de vrijgevigheid van zijn erfgenamen in 1633 volledig bij het maagdenhuis terecht. Geld, gronden en huizen. En daardoor kon het ook sterk uitbreiden. Tijdens deze grote verbouwing kreeg het maagdenhuis zijn huidige uitzicht, met de kenmerkende voorgevel in witte natuursteen, waar we nu voor staan. Een bijzonder initiatief, want 100 kinderen konden hier terecht. Ze kregen onderdak, voeding en onderwijs. Ze leerden lezen, schrijven, ja, zelfs Frans, en rekenen. Ze leerden naaien, kantklossen en spinnen, wassen en koken. Iedere zondag gingen ze naar de heilige mis. En als ze genoeg geleerd hadden, konden ze aan het werk als dienstmeid in een goed burgergezin. Later zal voor jongens ook een gelijkaardig weeshuis worden opgericht, het Knechtjeshuis op de Paardenmarkt. En zij leerden er allerlei ambachten. Ten tijde van Napoleon ging het Franse leger er zelfs jongens recruteren voor de Franse Militaire Academie in Versailles. Het maagdenhuis kende echter ook moeilijke tijden. In sommige periodes werden de meisjes vooral als werkvolk gebruikt. Hun naai- en kantwerk diende om de kosten te betalen. Vooral in de 18e eeuw was alles op productie toegespitst, zodat er geen tijd overbleef om iets anders te leren. Ontspanning of plezier was er helemaal niet bij. Al dat naai- en kantwerk was bovendien hoogst ongezond. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zaten de meisjes binnen opgesloten, voorovergebogen te zwoegen in het werkhuis. Gelukkig kwam daar in de 19e eeuw terug verandering in en kreeg onderwijs de bovenhand op productie. En dat dankzij de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Namen. De instelling was een toonbeeld van orde en netheid. In 1882 sloot het maagdenhuis echter definitief de deuren als meisjesweeshuis. Het pand kwam leeg te staan. De wezen kregen een nieuw onderkomen in twee grote, modernere instellingen om het oude maagdenhuis en het knechtjeshuis te vervangen. In de loop van de 20e eeuw zijn deze twee traditionele weeshuizen stilaan vervangen door nieuwe instellingen. Kleiner, gezelliger, met meer aandacht voor het individuele kind. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de verandering van de tijden. Het aantal weeskinderen is dan ook sterk gedaald en zijn vaker opgenomen in pleeggezinnen. In de loop der eeuwen verzamelden de liefdadigheidsinstellingen heel wat kunstvoorwerpen via erfenissen en schenkingen. En dat is ook een van de functies die het maagdenhuis later zal bekleden. Zij die het konden bekostigen, die lieten zelfs hele kerken en kapellen inrichten. En halverwege de 19e eeuw diende een onafhankelijke commissie, waar trouwens ook Hendrik Conscience lid van was, al deze kunstwerken van de provincie in kaart te brengen. De rijke collectie schilderijen van het Antwerpse Maagdenhuis en Knechtjeshuis viel al heel snel op. Het bestuur van de twee weeshuizen, het zogenaamde bestuur van burgerlijke godshuizen, bracht 84 schilderijen onder in de voormalige kapel van het Maagdenhuis en opende in 1884 de deuren als museum. Enkele jaren later gaat een nieuwe kunsttempel open, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het huidige KMSK, en de meeste kunstwerken zullen daarheen verhuizen. Het bestuur van de burgerlijke godshuizen gebruikt de vrijgekomen ruimte om zijn administratie in onder te brengen. In de tweede helft van de 19e eeuw, samen met de versnelde industrialisatie, zal de armoede een triest hoogtepunt kennen. De stad wordt opnieuw overspoeld met mensen op zoek naar werk en voedsel. Zo gaf het bureel van weldadigheid, dat reeds in het leven werd geroepen onder Napoleon, om de werkloze armen te controleren, te helpen en opnieuw aan het werk te krijgen, in 1849 steun aan niet minder dan 39% van de Antwerpse bevolking. We gaan nog een beetje verder in de tijd om het overzicht compleet te maken. In 1925 zal door de fusie van het bestuur van burgerlijke godshuizen, dat is onder meer de weeshuizen beheerde, en het bureel van weldadigheid, de commissie van de openbare onderstand worden opgericht. De voorloper, zeg maar, van het huidige OCMW. Daarmee komt de commissie van openbare onderstand, of het COO, in het bezit van een grote kunstcollectie. En ze besluit de kapel opnieuw als museum in te richten. In 1930 is het zover, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Antwerpen en van een internationaal congres over liefdadigheid, opent de commissie van openbare onderstand de deuren van het nieuwe Maagdenhuismuseum. Het publiek kan er werken bewonderen van onder meer Jacob Jordaens en Antoon van Dijk, maar krijgt ook belangrijke historische documenten over de openbare armenzorg te zien. En sindsdien is de werking van het Maagdenhuis steeds uitgebreid. En zullen ook enkele unieke stukken terugkomen van het KMSK naar hier. 8 juli 1976 zal de COO omvormen tot OCMW, of Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. En dus kunnen we zeggen dat het Maagdenhuis inderdaad onder de paraplu van OCMW Antwerpen valt. Een historische ontwikkeling, zoals u heeft kunnen horen. En dus in het kader van die prachtige collectie die in de loop van de eeuwen verzameld is, kan men hier deze ook bewonderen. Een bijzondere aandacht dienen we toch ook te geven aan een bijzondere expo die u heeft kunnen bewonderen, mocht u in Antwerpen geweest zijn van in die periode van 10 september 2023 tot 7 januari 2024. We waren er nog op de valreep bij. Werd er een expo georganiseerd, Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen, 3 locaties. Eén verhaal waar dus het mogelijk was om bezoeken te brengen aan het Maagdenhuis, het Knechtjeshuis en ook aan het voormalige Vondelingenhuis. En het is ook in het kader daarvan dat het boek werd geschreven dat we hebben voorgesteld in het programma De Leeswijzer. Goed, we gaan ons helemaal laten binnenleiden, een bezoekje brengen aan het Maagdenhuis en we gaan nog in gesprek met een van de medewerkers. En ja, beste luisteraars, ik ben zo net van het Stadspark richting het centrum van Antwerpen gewandeld en het eerste wat op mijn weg lag is het Maagdenhuis. Maagden, verwijzend naar de meisjes die in dit huis zijn opgevangen en dat gedurende vele, vele jaren. Ik ben de directeur, bijzonder erkentelijk dat we de mogelijkheid hebben om een van de medewerkers even te mogen interviewen. Joke, die staat hier aan de balie, aan de receptie van het Maagdenhuis. Joke, kan je jezelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hallo, ik ben Joke en ik werk hier aan het onthaal van het Maagdenhuis. Dus ik onthaal jullie graag hier zo, ik heet jullie graag welkom. En daarnaast heb ik nog wat administratieve jobs daarnaast. Want we zijn hier allemaal wat multi-zet-inbaar.
0: Dat is iets wat we zelf ook kennen. Multi-inzetbaar, dat is nodig. Zeker als je met een kleiner team werkt natuurlijk. Hè. Het eerste wat je hier ziet als je binnenkomt, zijn prachtige schilderijen. Religieuze kunst. Alle thema's zijn religieus getint. Dus als we kijken naar de geschiedenis van het Maagdenhuis, we komen hier binnen, we zien onmiddellijk ook die religieuze kunst. Kunnen we zeggen dat de oorsprong van het Maagdenhuis op een of andere manier toch te maken heeft met het christelijke geloof? Wie is eigenlijk degene die het concept heeft bedacht om hier meisjes op te vangen?
1: We hadden een almoezenier van de Meire en hij had al 3 vrouwen verloren en hij had 11 kinderen zelf. En hij trok het zich aan van al die kindjes en zeker de meisjes op straat te zien. Dus hij had het idee van toch een huis te maken waar de meisjes terecht zouden kunnen en zouden kunnen opgeleid worden en dat ze kunnen studeren. Dus hij heeft op het einde van zijn leven heel zijn huis met heel zijn inboedel laten verkopen, plus 600 gulden om dit huis te kunnen bouwen. En dan spreken we van 1552. Dit weeshuis is tot 1882 opengebleven als weeshuis en bracht ongeveer 100 kinderen tegelijk hier. Van de leeftijd beginnende soms van 12 jaar of dan tot bijna 21 jaar. Dus die meisjes, natuurlijk, als ze 0 jaar waren tot 12 jaar, wat gebeurde er daarmee? Wat is de tussenfase? Dus de eerste station waar een kind eigenlijk terecht kwam, was eigenlijk het Vondelingenhuis. En het Vondelingenhuis is hier een paar straten verder, nu het Tropische Instituut. En daar was ook ten tijde van Napoleon een vondelingenschuif. Mm-hmm. Omdat de stad meer dan 100.000 inwoners had. Dat was Napoleon altijd installeerde. Dus een kindje komt daaraan, een baby, wat zoeken ze dan eerst? Dat is een min. Iemand die borstvoeding kan geven. Die vrouw die wordt dan eigenlijk betaald daarvoor, totdat de baby sterk genoeg is. En dan gingen de kinderen buiten de stad naar arme gezinnen die dan subsidies kregen voor dat kindje te zorgen. En soms kwam het kindje terug op de leeftijd van 12 tot 18 jaar naar hier. Of meestal bleef het ook bij de familie Ginder. Dus wij hebben dikwijls nu bezoekers hier aan de balie die hun voorouders in de vondelingenschuif hebben gelegen. En die dan eigenlijk heel veel kunnen vinden. Heel veel bewijzen wie dat de borstvoeding gaf, welke gezinnen dat die opvangt. Als die de zoektocht doen, komen die heel verder. Natuurlijk weten ze niet van waar dat ze afstammen. Maar daar hebben we nu soms een beetje DNA dat je kunt gaan zoeken van welke afstammelingen dat je zou kunnen zijn. Maar dat is het fascinerende hieraan.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat reeds vanaf de middeleeuwen sprake is van echt zorg, niet alleen voor kinderen in het algemeen, maar ook voor meisjes, om hen echt een opleiding te geven. We staan hier in de inkomhal van het meisjesweeshuis, maar het was niet enkel het meisjesweeshuis dat hier te vinden was.
1: Je had ook het jongensweeshuis op de andere kant van de straat, ook van midden 16e eeuw. Daar gingen de jongens ook van de leeftijd vanaf 12 tot 21 verbleven ze daar. En de jongens, wat dat zo speciaal was aan dat weeshuis, is dat de jongens in een dag een stiel gingen leren. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk na het verblijf in het weeshuis eigenlijk ook dikwijls een job hadden om naartoe te gaan. En zij hadden dan ook wel heel veel een feeling van hoe dat de wereld in elkaar zaten. Want ze zaten echt tussen het volk en het werkvolk en zo. Dus dat was wel heel speciaal aan dat weeshuis. Zo.
0: Nu, ik moet zeggen, dierbare luisteraars, zo meteen ga ik rondgaan in het Maagdenhuis. Niet alleen om de prachtige schilderijen te bewonderen, maar ook de bijzondere geschiedenis die eigenlijk past in een expo die net is afgelopen. 6 eeuwen, 3 locaties, 1 verhaal. 600 jaar van kinderen van de zorg. 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen, die natuurlijk zijn wortels kent in het christelijke gebied, zeg maar, omwille van het feit dat in die tijd de voorloper van OCMW en dergelijke meer, waren het vooral, denk ik, katholieke of gelovige organisaties die zich bezighielden met de opvang van kinderen in nood.
1: En daardoor hebben wij ook een boek uitgebracht. Dus Dirk Luiten is samen met Erik Swijze en Siske van de Wijngaard hebben heel deze boek geschreven met heel veel details en heel veel foto's om jullie zo echt mee in te zoomen in het verhaal van hoe zat het nu eigenlijk allemaal in elkaar. Dus een hele interessante compilatie helemaal samen. Hè? Ja, die dan ook wel helpt en u een idee geeft terwijl je het leest. Omdat daar niet zoveel boeken zijn. Er zijn wel boeken over vondelingen of dat. Maar deze geeft toch detail ook met alle cijfermateriaal en zo. Mm-hmm. Dus
0: u vertelde mij in ons voorgesprek dat tot een tijd geleden de focus van het Maagdenhuis vooral stuk lag toch op de schilderijen die hier te zien zijn. Prachtige kunst, absoluut. Maar met deze expo is het eigenlijk ook de bedoeling dat de focus een beetje sterker op de echte geschiedenis, zeg maar, van het gebouw en van de jeugdzorg in die tijd komt te liggen.
1: Absoluut, absoluut. Daar zijn we helemaal over het. Dus dat is een hele andere richting dat we zo uitgaan. Natuurlijk zijn die schilderijen en die kunstwerken ook nog heel belangrijk, want er zijn een paar echte pareltjes tussen. En dat je soms denkt van, amai, hoe komt dat hier eigenlijk, die mooie pareltjes? Maar het verhaal van de kinderen vinden we ook het belangrijkste. Mm. Dus, en de opvang daarvan, wat hebben we 600 jaar die opvang gedaan, hè, voor die kinderen?
0: Ja, ik vind het een zeer indrukwekkend verhaal. Het is ook een indrukwekkend gebouw. Ik kijk er naar uit om hier eens rond te lopen en de sfeer op te snuiven. Ik dank u voor de tijd die u hebt willen geven aan onze luisteraars en om ons even te woord te staan. Ik wens u nog heel veel zegen met uw werk hier. Mooi werk dat u doet. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen in een andere gelegenheid.
1: Graag gedaan. En jullie alle, wees welkom.
0: En vlak na mijn interview met Joke kwamen er twee mensen binnen die een klein cadeautje kwamen overhandigen, omwille van het feit dat Joke zo vriendelijk was geweest om hen kort daarvoor te helpen met een klein technisch probleem met de museumpas. Ze zagen de microfoon en het was voor ons de gelegenheid om even in gesprek te gaan, jawel, met luisteraars van Radio Maria. Ja, beste luisteraars, ik sta hier net na het interview met Joke. En de microfoon die lag hier nog op de balie en sta ondertussen bij Robert en Maria, die trouwens de expo ook hebben bezocht en luisteraars zijn van Radio Maria. Robert, u vertelde dat u af en toe wel eens hebt geluisterd naar de radio.
2: Ja, dat klopt, bij gelegenheid. En vooral in Italië, omdat we daar Italiaanse vrienden hadden. En ja, een van die vrienden was een Jesuite pater en die sprak ons daarover. En dus op die manier zijn we daarmee in contact gekomen.
0: Vandaar. En luister je dan ook echt naar Radio Maria in het Italiaans?
3: Ja, en luisteren we in het Italiaans, want we hebben het Italiaans geleerd, speciaal om met onze vrienden te kunnen communiceren.
0: Schitterend, zeg, ja. En u had hier een heel mooi cadeautje mee. Antwerpse handjes, hoe kan het ook anders natuurlijk. om Joke te bedanken, omwille van het feit dat ze jullie gisteren met een technisch probleem geholpen heeft. U heeft recent de expo eigenlijk rond de jeugdzorg, 600 jaar jeugdzorg in Antwerpen, bezocht. Bezoekt u vaak dergelijke dingen? En waarom vindt u dat eigenlijk belangrijk?
2: Wij zijn Antwerpenaren, dus het is normaal dat je. Waarom in verre streken, zoals Italië, de musea platlopen en hier je eigen zaken niet kennen, dat kan toch niet? Er is zoveel moois te zien. Maar ja, natuurlijk, als jonge mensen ga je op verkenning in het buitenland. Hè? Dan leert je mensen kennen, ook Italiaanse vrienden, en dan begin je de taal te leren. Want voor mij is nog altijd Italië gastronomie, gastvrijheid en
3: cultuur. Hè?
0: Ja, cultuur is belangrijk en daarvoor zijn jullie ook hier. Maar als ik het goed heb begrepen, doen jullie ook nog vrijwilligerswerk?
2: Ja, we hebben geen kinderen. Dus, en we hebben altijd als leerkrachten tussen de kinderen gestaan. Dus als je gepensioneerd bent, heb je veel vrije tijd. En eerst begint het natuurlijk met de ouderen in uw eigen familie.
0: En waar doet u nog vrijwilligerswerk?
3: In Sint-Bavo, Wilrijk, en in het Kantershof in Hoven.
0: En waaruit bestaat het vrijwilligerswerk eigenlijk?
3: Ja, mensen begeleiden, bezoekjes afleggen, is meenemen op een wandeling. Meestal in de zomer is het dan met de rolwagens wandelen in Kantershof.
2: En in Kantershof is het ook de mensen gaan halen op de kamer voor naar de viering.
0: Speelt het geloof een rol in uw leven?
2: Altijd, alle dagen. Maria is Nooit ver weg.
0: Dat vind ik prachtig. Ja, we staan hier dicht bij onze lieve vrouw. Hier met die prachtige schilderijen hier in de buurt. En ook voor u, Maria. Ja, u draagt natuurlijk de naam van onze lieve vrouw. Ja. Is het geloof voor u ook belangrijk?
3: Ja, altijd geweest. Ik ben zo opgevoed thuis. Ik had heel christelijke ouders. Niet pilarenbijters voor alle dagen in de mis te zitten. Maar wij hadden een goede geloofsbeleving thuis. Werd samen gebeden. Mijn vader was in het Maria-legioen.
2: Ik ook.
3: En de missen samen in de vaste. Naar de mis alle dagen.
2: College hier, Sint-Jan Bergmas. En tijdens de middag. Tijdens de middag in vijfde en zesde, dus voor de laatste jaren. Dan gingen we tijdens de middag op bezoek bij oudere mensen in Sint-Andrieskwartier.
0: Maar dat is prachtig, hè?
2: Boodschappen doen of... Dan kwamen soms mensen getuigen van Jehovah tegen en er waren eeuwige discussies. En dan kwamen we te laat en kregen we naar ons voeten.
0: Ik zie uw ogen twinkelen als je eraan terugdenkt. De naam van onze lieve vrouw roept bij u een emotie op. Waarom is onze lieve vrouw belangrijk voor u?
2: Als ik haar leerde kennen, was haar verloving eigenlijk verbroken. Met de man die volgens haar moeder niet voor haar geschikt was. De moeder heeft alle engelen uit de hemel gebeden om dat te zorgen. En dat is gelukt. En als ik haar leerde kennen, ja, dan heb ik haar eigenlijk heel veel geduld moeten hebben en heel veel moeite moeten verdoen. En uiteindelijk heeft zij mij gekozen.
0: Allee, je waart moeilijk om te overtuigen.
3: Ik was zo'n beetje ontgoocheld.
0: Ja, natuurlijk.
3: En ik kon daar zo niet direct overstappen van af tot een volgende begin. Dus we hebben er wel een jaartje over gedaan. Hè, voor elkaar op te nemen.
2: Dat is Maria altijd naar haar. Zij woonde niet zo heel ver van mij. Maar het was altijd, als mijn studenten, altijd te voet. Hè, haar gaan opwachten aan de bus of aan het raam. En,
3: het is altijd geweest. We zijn vorige week nog in Banneu geweest.
0: Schitterend, ja.
3: Jij hoort.
0: Absoluut. En een heel belangrijke plaats ook voor Radio Maria. We gaan daar één keer per jaar op bedevaart met onze luisteraars. Dan zijn we daar met 1000 man, dat we daar naartoe gaan. U bent trouwens van harte uitgenodigd. Als u eens zou willen meegaan, dan mag u zeker daarop rekenen. Maar ik vind het toch wel mooi om zo in de ingang van het Maagdenhuis zo'n mooi liefdesverhaal te horen.
2: Ja, maar het is... Banu speelt voor ons ook een belangrijke... Er zijn belangrijke vieringen op til nu. Want dat is 100 jaar geleden dat de eerste verschijningen zijn. Ja. Tot 3 maart, geloof ik.
0: Ja, belangrijk. Hè? De luisteraars kunnen op deze wijze de uitnodiging ontvangen om eens naar Banu te gaan. Waarom is Banu voor u belangrijk?
3: Omdat het een Maria-woord is. En ook tijdens de coronatijd, dat we dus niet meer konden naar de mis gaan, waren we daar af en toe wel eens beu van voor de tv te zitten. En dan gingen we naar Banu en daar konden we in open lucht met de vieringen nog mee. Ja. Voor eens een afwisseling tussen altijd voor die tv zitten.
2: Ja. Dus, en dan ging uitstappen. Dan
3: gingen eens naar Borin.
2: Dan gingen we ook al eens Luxemburg de grens over voor vol te doen.
0: Ja, absoluut.
2: Dag uitstappen.
3: Dat was gewoon een dag uitstappen. En
2: we zijn nu nog in Banu geweest, vorige week. En,
3: voor de zaterdagviering, voor de zondag met een oudejaarsavond. Er was in de namiddag een mis. Want meestal zijn de missen allemaal 's avonds en dan moet aan tafel gaan. Als je in een hotel bent. Het is morgens hetzelfde. Dus en daar waren ze missen zaterdag, zondag om 4:00 in de namiddag. Dat past gewoon.
0: Zeg Robert en Maria, ik dank jullie van ganser harte dat jullie me even nog te woord hebben gestaan. En blijf zeker luisteren naar Radio Maria, zou ik zeggen.
2: Ja, dank u wel. We wensen u het allerbeste.
0: Dank u wel. En nog een hele fijne dag. Hè.
3: Ja, voor u ook.
0: De pracht van de kunstcollectie van het Maagdenhuis komt u reeds tegemoet van zodra u het Maagdenhuis binnenstapt. Op de plaats waar ik Joke mocht interviewen, hingen reeds een aantal prachtige schilderijen. Vervolgens gaat u binnen in een soort van grote ontvangstruimte die ook wel de schoonheid van het oude gebouw in de verf zet. Opnieuw met heel wat verschillende kunstwerken die men hier kan bewonderen. Een leuk detail en een leuke touch aan het bezoek van het Maagdenhuis, ook heel modern, is een schilderij waar een figuur, een van de meisjes, zo gezegd, die hier hebben verbleven, je toespreekt vanuit het schilderij. Een verrassend element wanneer je zo binnenkomt in de ontvangstruimte. Van daaruit gaat het richting de voormalige kapel, waar je verschillende zaken kan zien. Je kan wat meer over de geschiedenis van het Maagdenhuis ontdekken. Maar je vindt er bijvoorbeeld ook de borden en lepels die de meisjes gebruikten in de eetzalen. Je vindt er ook een weergave van 4 bijzondere papkommen uit een reeks van 63 originele Majolica papkommen. Uit het derde kwart van de 16e eeuw. De reeks is erkend als een Vlaams topstuk. De kommen kwamen in het bezit van het armenbestuur, maar werden vermoedelijk niet door de kinderen zelf gebruikt, want die gebruikten tinnen eetgerei. Toch zeker de moeite om die 4 papkommen te bewonderen. Een mooi pronkstuk in de collectie van het Maagdenhuis. Verder leren we ook meer over wat zij aten en dronken bijvoorbeeld. In december, op de tweede zondag na Sint Barbara, geven de 2 nieuwgekozen aalmoezeniers, anno 1676, de pappen aan de kinderen in de godshuizen. En die pap bestaat uit zoete melk en wit brood. Die dag komen de frères, de aalmoezeniers en heilige geestmeesters, die elkaar broer en zuster noemen, naar de godshuizen. De regent en zijn vrouw zien erop toe dat in de herenkamer de tafel met lepels, vorken, messen, borden, tafellaken en servetten gedekt is. De regent moet op zijn kosten zorgen voor een hesp, een gerookte tong, een schotel met beschuit, suiker en andere koekjes, witbrood en tarwebrood en enkele flessen Franse wijn en 4 potten Frontignac-wijn. Als de zusters en frères vertrokken zijn, mogen de kinderen, meiden en knechten in de kamer en de regent zal er vervolgens voor zorgen dat er voor hen ook nog wat wijn overblijft. Meer dan de helft van de uitgaven van het Maagdenhuis gaat naar voeding en drank. En dat is veel, maar op zich niet vreemd voor die tijd. In de rekeningen staan uitgaven voor erwten, bonen, spruiten, rapen, kolen en sop, kappers en differend groen. Als fruit koopt moeder Anna appelen, krieken, peren, arani-appelen en lamoenen, een soort sinaasappelen en citroenen waren dat. En deze laatste zijn in die periode een teken van een rijke keuken. Net als van grote hoeveelheden zoete melk en botermelk en vis, die ook in de rekeningen vermeld staan, is het niet duidelijk of dit eigenlijk voor de meisjes bestemd is. Zij eten immers doorgaans roggebrood met pap. Moeder vermeldt wel expliciet 2 tonnen mosselen voor de meisjes. Op dat moment een ingrediënt van eerder een magere keuken. Hoe het ook zij, in een tijd zonder koelkast of diepvriezer eet men veel gezouten of gedroogde vis, zoals stokvis, droge haring of aberdaan, gezouten en gedroogde kabeljauw. Rond Sint Maarten, 11 november, worden 6 ossen en 6 varkens geslacht. Om vlees lang te kunnen bewaren, moet men het zouten, drogen, pekelen of roken. En op het aankoperslijstje zien we verder olie, azijn, wijnazijn, mosterd, suiker en zout. Ook kruiden en specerijen, zoals gember, kaneel, kruinoten, nootmuskaat en different kruid en zoethout. Bij de greef, half vasten, krijgen de kinderen vijgen en krenten. De meisjes drinken melk en bier. Bier is bij de bereiding gekookt en daardoor gezonder dan het in Antwerpen beschikbare, meestal verontreinigde water. En dus qua eetgerei ook die indrukwekkende papkommen die men hier kan bewonderen. Op een van de schilderijen zien we ook een schoolmeester lesgeven. Moeder koopt galnoten en gom om inkt te maken. En naast de leerboeken en bitprentjes koopt ze ook nog brevieren en een almanak. Het was ook een werkhuis. Op de schilderijen zijn de weesmeisjes aan het naaien, aan het kantklossen, wassen of bezig in de keuken. De rekeningen van het maagdenhuis leren ons dat de meisjes werken met garen en linnen. Dat zijn textielwaren gemaakt van vlas. Anna van Ophoven betaalt anderen om vlas te hekelen, garen te twijnen, lijnwaad te weven, bleken en verven en om nettekens te verven. Ze koopt 2 dozijn kammen en laat spinnenwielen repareren, waaruit we mogen afleiden dat de meisjes mogelijk vlas kammen en dat ze zeker draad spinnen. Het zijn activiteiten die we niet zien op het schilderij. Moeder koopt ook nog minstens 8000 naalden en 4 dozijn koperen vingerhoedjes. Indrukwekkend om in de voormalige kapel rond te wandelen. Gaan we even naar buiten, dan komen we terecht op de even indrukwekkende binnenkoer, heel pittoresk. Antwerpen heeft namelijk nog enkele prachtige binnenkoeren uit de 16e en 17e eeuw. Deze van het museum Planta Moretus zal misschien wel de bekendste zijn. Maar in de materiaalkeuze zien we een afwisseling met zand en baksteen. Kruisvensters zijn een typisch fenomeen van deze renaissance architectuur in Vlaanderen en dat zien we ook hier bij het Maagdenhuis. Gedurende de tweede bouwperiode van het weeshuis in 1634 werd het meisjesweeshuis met deze binnenplaats uitgebreid. Het Caritasmonument en het Latijns gedenkschrift onder de vensterramen getuigen nog van deze verbouwing. De voornaamste kunstwerken die we zien zijn het beeld van Houten Clara, anoniem, en de naamlijsten en 3 luiken van de aalmoezeniers, beide daterend uit de 17e eeuw. En dat is dus te bewonderen op de binnenkoer van het Maagdenhuis. En dat alles met prachtige klanken die we mogen beluisteren. En die door een druk op de knop, die men naast het beeld kan terugvinden aan de ingang, kan je genieten van hemelse muziek. En dat brengt u ook helemaal in de sfeer van de historiciteit van dit gebouw. Je kan zo verder gaan om nog wat meer over de geschiedenis van de jeugdzorg in de afgelopen 600 jaar te ontdekken. Dat was ook onderdeel van de expo. En ga je terug naar binnen, dan zag je ook de voorbeelden zeg maar, van enkele van de kamers waar de meisjes verbleven. Tijd voor ons om het Maagdenhuis achter ons te laten. En we gaan even naar de botanische tuin. Die ligt hier niet zo ver van. En daar heb ik een ontmoeting met een goede vriend en een bijzonder gesprek.

En zo, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Een volgende keer dus gaan we onze goede vriend Toby tegemoet en gaan we ook met hem gesprek in de botanische tuin. Zo ontdekken we nog meer over die bijzondere gemeenschap die we reeds mochten ontmoeten in onze eerste aflevering. Van daaruit verkennen wij verder Antwerpen en wij nemen u zeer graag mee. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. En tevens een zeer gezegend hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gewenst. We zijn ondertussen 8:30 geworden, telefonisch verbonden met de eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk op dit mooie hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus Christus. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 581, gevolgd door de psalmen bladzijde 780. En dan kan u de korte schriftlezing terugvinden op bladzijde 582.
2: God, kom met de hulp, hier haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Uw hart is als de ark van God, zijn wet bevat goed, zijn gebod. Maar niet de wet van toen der tijd, van dienst en onderdanigheid.
1: De nieuwe wet die liefde is, genade en vergiffenis, waarmee het nieuw verbond begint, van Christus die zijn volk bemint.
2: O hart dat liefde en trouw bewaart, o tempel Gods die blijft gespaard, wiens voorhangsel niet wordt gescheurd, wat in de wereld ook gebeurt.
1: Uit liefde werd uw hart doorwond, dat het voor allen open stond, en in het bloed dat wordt gestort, verborgen liefde zichtbaar wordt.
2: Zo geeft uw lijden een diepe zin, uw bloed en liefde is daarin. Tweevoudig offer wordt geplengd, dat gij als hoge priester brengt.
1: Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn, voor zoveel liefde, zoveel pijn? Wie zou niet hartelijk en oprecht voorgoed aan Christus zijn gehecht?
2: U, Jezus, zij de lof gewijd, uw hart is vol barmhartigheid. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
1: Jezus riep met luide stem: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken.
2: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart hou ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus riep met luide stem: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken.
2: Loof de Heer, alle schepselen Gods,

0: hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat er groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hen prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Geef mij uw hart, zegt de Heer, en laat uw ogen aandacht schenken aan mijn wegen.
0: Zing voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Loof zijn naam in een heilige dans. Bespeel voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus, heiligen, om uw triomf. Vier het feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geef mij uw hart, zegt de Heer, en laat uw ogen aandacht schenken aan mijn wegen. Uit de profeet Jeremia. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God en zij zullen mijn volk zijn.
0: Neem mijn juk op uw schouders, zegt de Heer.
1: Neemt mijn juk op uw schouders, zegt de Heer.
0: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
1: zegt de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Neemt mijn juk op uw schouders, zegt de Heer. Een van de soldaten doorstak Jezus zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit.

0: Een van de soldaten doorstak Jezus' zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit.
1: Laten we Jezus, die zachtmoedig en nederig van hart is, aanroepen en bidden. God van liefde, toon ons uw goedheid.
0: Heer Jezus, in u woont de Godheid in alle volheid. Geef dat wij deel krijgen aan Gods eigen wezen.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
0: Heer Jezus, in u zijn alle schatten van wijsheid en kennis. Openbaar ons door uw kerk de veelvuldige wijsheid van God.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
0: Heer Jezus, in u heeft de Vader zijn welbehagen gesteld. Laat ons altijd luisteren naar uw woord.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
0: Heer Jezus, van uw volheid hebben wij allen ontvangen. Schenk ons de gaven van de Vader, genade en waarheid.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
0: Heer Jezus, bron van leven en heiligheid, laat ons heilig en onberispelijk zijn voor Gods aangezicht.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
0: Heer Jezus, wij bidden u voor de heilige vader Paus Leo XIV, nu hij zijn apostolische reis aan Spanje beëindigt en terugkeert naar het Vaticaan. Bescherm hem en blijf hem leiden.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij gedenken vandaag dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten aan die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Mijn herder zijt gij, o mijn Heer, aan niets ontbreekt het mij. Ik vrees nu geen gevaren meer, gij staat mij altijd bij. In groene beemden voert gij mij, waar gij mij rusten doet. Aan frisse wateren laaft gij mij, verkwikkend mijn gemoed.

0: Beer, jij staat mij altijd bij. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Beminde broeders en zusters, vandaag viert de kerk het heilig hart van Jezus. Dat hart overstromend van liefde. Dat brandende hart van Jezus. Dat brandende hart van liefde voor elk van ons. Dat hart dat zachtmoedig en nederig is, zoals we in het evangelie van vandaag mogen horen. Bij wie we rust kunnen vinden als we vermoeid zijn. Laten we aan het begin van dit hoogfeest, van deze eer die we vandaag mogen brengen aan dat hart van Jezus, voor God en voor elkaar belijden dat wij arme zondaars zijn, die de verlossing, de rust en de vrede verwachten van ons lieve Heer. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: Almachtige God, we gedenken vandaag dat gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten uit de bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Eerste lezing uit het boek Deuteronomium. In die dagen sprak Mozes tot het volk: Gij zijt een volk dat aan de Heer uw God gewijd is. U heeft Hij uit alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker zijt dan de andere volken, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en hij de eed aan uw vaderen gestand wilde doen, daarom heeft hij u met sterke hand uit het land van de slavernij geleid en u verlost uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is, de getrouwe God die het verbond gestand doet, die vol erbarmen is voor wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht, maar die allen die hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet. Iemand die hem verwerpt, straft hij, hen persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf. Tot zover deze lezing.
0: Wij danken God.
1: Psalm: Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepste van uw wezen. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Hij is het die uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. De Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. De Heer is barmhartig en welgezind, langmoedig en goedertieren. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons lief gehad. En Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zozeer heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is zijn bewijs dat wij in hem verblijven, zoals hij verblijft in ons, dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Tot zover deze lezing.
0: Wij danken u.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandige, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer. God is liefde. Dat hoorden we tot tweemaal toe in de tweede lezing van dit hoogfeest. Het is de heilige Johannes die dit schrijft in zijn eerste brief. God is liefde. Het is zowat het centrale thema van die eerste brief van de heilige Johannes. God is liefde. Dat staat ook centraal in de visie op God in onze hedendaagse tijd. In de loop van de geschiedenis is het niet altijd zo geweest, maar vanuit in onze huidige kerk willen we dit zeker op de voorgrond plaatsen. God is liefde. Eerst en vooral. Dat is zijn identiteit. En het heilig hart van Jezus mogen dan een symbool, een beeld, een uitdrukking bij uitstek zijn van die liefde van God. Het Heilig Hart en de devotie tot het Heilig Hart zijn niet nieuw. Dat is niet iets van de laatste eeuwen of van de laatste of van de kerk van onze tijd. Die devotie tot het Heilig Hart, die is veel ouder dan dat. We kunnen die devotie tot het Heilig Hart al terugvinden bij sommige heiligen vanuit de middeleeuwen. Met name bij de heilige Lutgardis, bij ons, heilige Lutgardis van Tongeren in de 13e eeuw. Of bij de heilige Gertrudis van Helfta, ook uit de 13e eeuw. Of nog, in onze contrijen, bij de zalige Jan van Rusbroek in de 14e eeuw. Het meest bekend is de devotie tot het Heilig Hart waarschijnlijk bij de heilige Margaretha Maria Alacoque in de 16e eeuw, tot wie Jezus in visioenen de devotie tot zijn Heilig Hart heeft aangemoedigd en gevraagd. Ook in de kerk van de huidige tijd, van de 20e eeuw, bij de heilige Faustina bijvoorbeeld, vinden we die devotie tot het Heilig Hart terug. En tot in onze dagen is de devotie tot het Heilig Hart aanwezig. Ze is niet verdwenen zoals sommigen misschien wel zouden denken. Heilig Hartbeelden die in de 19e en de 20e eeuw veelvuldig werden geplaatst, die zijn er nog altijd. En die nodigen ons uit Jezus te kennen en te beminnen in zijn hart, brandend van liefde. Over de devotie tot het Heilig Hart heeft Paus Franciscus ook nog een encycliek gewijd, anderhalf jaar geleden, Dilexitenos. Het Heilig Hart van Jezus wordt in onze katholieke kerk liturgisch gezien als hoogfeest gevierd sinds het jaar 1856. Dus sinds dit jaar 170 jaar. Geplaatst op een van de weken na Pinksteren. Niet bij toeval op een vrijdag, verwijzende naar het offer van Jezus op zijn kruis, waaruit zijn doorboorde hart bloed en water vloeide. Verbonden met dat hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus op de liturgische kalender sinds Vaticanum II vinden we, en dat is dus voor morgen, de gedachtenis van het onbevlekt hart van Maria. Het Heilig Hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria zijn intiem en intens met elkaar verbonden. Ik vermeld hier even het onbevlekt hart van Maria, omdat we hier in het heiligdom van Bora daar natuurlijk in het bijzonder door geraakt zijn. Maria die hier in Bora haar gouden hart getoond heeft. Haar hart als een hart van goud. Dat hart van Maria, dat hart van Jezus, het mogen ons gelovigen emotioneel raken. Het is, en niemand heeft het daar moeilijk mee. Als iemand zijn of haar hart laat zien, dan begrijpt iedereen dat die persoon van ons houdt. Het Heilig Hart van Jezus, het onbevlekt hart van Maria, uiting van de liefde van Jezus en Maria aan ons. Voor elk van ons persoonlijk. En dan welt er in ons, diep in ons, dat verlangen op om te kunnen, om te mogen beminnen, zoals Jezus, zoals Maria. Mogen we vandaag één of misschien wel meerdere malen die bede tot Jezus richten. Heilig Hart van Jezus, maak mijn hart gelijkvormig aan het uwe.

op dit hoogfeest beleiden we allemaal samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw wilde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Water en wijn worden één. Gij deelt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht, onze schuld, vragen dat onze verandering voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot uitzending van ons en van heel de Heilige Kerk.
0: Heer, zie naar de mateloze liefde van uw Zoon, wiens hart voor ons gebroken werd. Wij vragen dat onze offerande een gave wordt die gij kunt aanvaarden en die ons van liefdeloosheid zuivert. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Omhoog geheven aan het kruis, heeft hij in zijn grote liefde zich voor ons gegeven. Uit zijn doorstoken zijde liet hij bloed en water vloeien, de levensstroom van de sacramenten. Als verlosser trekt hij alle mensen tot zijn geopend hart. Zij komen vol vreugde putten uit de bron die redding biedt. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot de lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. Dankt u opnieuw. Reikte hem aan zijn leerlingen en sprak. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf die doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, we verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En we bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft. En deze beker die ons redde van de dood. We danken u, omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde en voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Fabian en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die we nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God.

0: en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u
1: is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig, zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond.

Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier de communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

meer, jij staat mij altijd bij. Uw zalige zegen rust op mij en volgt mij overal. In het huis des Heeren woon ik blij, waar

En meer, jij staat mij altijd bij. En laat ons bidden. Heer, in dit sacrament hebt gij ons getoond hoe gij ons tot het uiterste bemint. Wij bidden u, maak onze liefde groot, dat wij ons tot uw Zoon aangetrokken voelen en hem in onze naaste ontdekken. Jezus Christus, onze Heer. Amen. Beste broeders en zusters, het feest van het Heilige Hart van Jezus

0: is ook de gebedsdag voor de heiliging van de priesters. Zij moeten die liefde van Jezus uitdragen naar de gelovigen toe. De heilige pastoor van Ars, die zei: Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Het priesterschap is de liefde van het hart van Jezus. Laten we dus vandaag speciaal bidden opdat de priesters die liefde van het hart van Jezus mogen beleven en daarvan en dat uitdragen naar de gelovigen. En we willen dat doen door ons te richten tot dat gouden hart van Maria hier in Bora, waarvan we morgen zullen vieren dat het een onbevlekt hart is. We bidden dus voor de heiliging van de priesters tot onze lieve vrouw van Bora, met het gebed dat voor haar gemaakt is, gecomponeerd is. U kan zich van thuis uit, beste luisteraars van Radio Maria, uw geestelijk tot dit gebed verbinden. Onze lieve vrouw van Bora, onbevlekte maagd, breng al die intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt. Kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het Rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor onze priesters. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een tweede aflevering over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens, rector van het heiligdom van priester Poppe te Moerzeke.
1: Beste luisteraars, na het levensverhaal besproken te hebben van de zalige Carlo Acutis, zalig verklaard op 10 oktober 2020 in Assisi, na dat levensverhaal gebracht te hebben van die jonge man die voor de Eucharistie leefde, die zei: de Eucharistie is mijn autostrade naar de hemel. Een jonge man van deze tijd, willen we nu een andere figuur bespreken die wat verder in de tijd van ons afstaat, maar die ook op een heel bijzondere manier betrokken was bij de Eucharistie, natuurlijk volgens de gebruiken van zijn tijd. Want de figuur die ik nu ga bespreken komt inderdaad uit een andere tijd. Vader Doyle, William Joseph Gabriel Doyle, was een Ier. En op 18-jarige leeftijd is hij binnengetreden bij de Jezuïeten in Ierland. En hij is Jezuïet geworden, maar hij stamt dus uit een andere tijd, een andere eeuw zelfs. Hij is geboren op 3 maart 1873 te Dalkey. Dat is dichtbij Dublin in Ierland. En hij zou sterven op 16 augustus van het jaar 1917. En meer bepaald als legeralmozenier bij het Britse leger in Ypres. Vader Doyle, zoals hij genoemd werd, was een bijzonder figuur. Omdat hij als jezuïet grootgekomen was in die spiritualiteit van de heilige Ignatius. En die naast een zeer grote soepelheid ook een werkelijke vorming van het karakter van de jezuïet heeft tot zich genomen. Een van zijn motto's was: overwin uzelf beter. Dus karaktervorming was voor hem zo belangrijk. En in Ierland is hij jezuïet geworden na een heel stevige opleiding, zoals dat gebruikelijk is bij de jezuïeten. En heeft hij vooral naam gemaakt in het begin van de 20e eeuw als predikant, als missiepredikant. Het gebruik om grote missies te organiseren in bepaalde parochies of bepaalde streken is een gebruik dat nu uitgestorven is, maar dat heel veel goed heeft gedaan voor de kerk en voor de parochianen, voor de gelovigen. Dat bestond erin dat men gedurende 5, 6 of 7 of 8 dagen met een groep predikers, met een groep priesters, in casu jezuïeten, maar ook redentoristen, hielden missies. Om dan werkelijk heel dat christelijk leven aan te pakken gedurende die missie en de mensen zo nodig terug te brengen op het rechte pad. En dat was Vader Doyle zijn grote roeping, naast begeleiden van personen, geestelijke begeleiding geven, naast het prediken van retraites, was zijn grote opgave dus in Ierland, in verschillende streken, die missie te preken. Daarbij was hij ervan overtuigd dat hij de eerste was die bekeerd moest worden. Niet zogezegd de parochianen of de gelovigen van die parochie, maar hij in de eerste plaats moest bekeerd worden. Zo legde hij altijd de klemtoon. En er was geen goed resultaat van de missie mogelijk zonder stevige offers te brengen. Vandaar dat hij als pater, als jezuïet, een hele groot belang hechtte aan de verstervingen. En verstervingen die voor hem de basis waren voor het lukken van een missie in een bepaalde streek of parochie. Hij heeft zich daar helemaal aan gegeven, aan dat bijzonder werk, zijn correspondentie als geestelijk leidsman van vele personen is bewaard gebleven, een groot deel toch, als ook heel veel brieven die hij schreef aan zijn vader. Maar dus de man zijn leven zou heel veranderen wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak. het leven van vele mensen is bijzonder veranderd bij het uitbreken van deze Eerste Wereldoorlog. Maar vader Doyle, William Doyle, gaf zich onmiddellijk op om te dienst te doen in het Britse leger als legeramozenier. En hij vatte dat op als een soort martelaarschap. Iets in zich had gezegd: je gaat naar het leger en je zult daar vallen. Je zult daar als martelaar vallen, je zult daar sneuvelen, je zult daar gedood worden. Voor hem was dat een bijzonder angstaanjagende gebeurtenis. Hij was er niet zo op uit om zomaar te sterven en als martelaar te sterven, ook al verlangde hij in zijn hart zich helemaal te geven aan God en aan de mensen. Het was niet bijzonder zijn roeping om dus werkelijk te sneuvelen op het slagveld, wat wel degelijk met hem is gebeurd. Maar vader William Doyle moet enkele jaren wachten wanneer hij door zijn provinciaal naar het Britse leger wordt gestuurd. Het is pas in 1916 dat hij zijn aanvraag kan waarmaken en dat hij de toelating krijgt van zijn provinciaal om zich bij het leger aan te melden als almozenier. U moet goed weten, Ierland maakte in de periode voor de Eerste Wereldoorlog nog helemaal deel uit van Engeland, van het Britse Koninkrijk. De Ierse onafhankelijkheidsstrijd was nog niet gestreden. Was er al een hele grote tendens tot afscheiden van bepaalde streken van Ierland. Maar ook de Ierse jongens moesten naar het Britse leger. En vermits de Ieren over het algemeen katholieken waren, werden er regimenten samengesteld die bijna uitsluitend bestonden uit Ieren. En om die Ierse soldaten bij te staan, waren er almozeniers nodig voor de geestelijke bijstand. En dat was meer bepaald het werk van vader William Doyle. Hij zou dus legeralmozenier worden, iets wat hem waar hij zich aan opgegeven had, maar wat hem niet zo bijzonder aantrok. Het was een leven dat hij in de verste verde niet uit zichzelf zou gekozen hebben. Maar hij werd daar innerlijk toe gedwongen, omdat hij zag en inzag: daar zal ik als martelaar sterven. Daar zal ik mij helemaal kunnen geven aan de Heer. Maar zijn spiritualiteit, als ik het zo mag zeggen, was een echte spiritualiteit gericht op het offer van zichzelf. En wie zegt offer brengen, die heeft al onmiddellijk een band met de Eucharistie. Want in die tijd, van pater Doyle voor de Eerste Wereldoorlog, begin van de 20e eeuw, was de offerkarakter van de mis bijzonder van belang. Dat werd een heel bijzondere nadruk opgelegd. En wanneer men spreekt dus over het geven van zichzelf, het offer van zichzelf, zit je al onmiddellijk bij de Eucharistie. Het zal ook een van de punten worden van de priester en van vader Doyle mee bepaald en van andere priesters om te zeggen: als wij elke keer opnieuw de woorden van de consecratie uitspreken, dit is mijn lichaam, dan slaat het niet enkel op Christus zelf, maar dan slaat dat ook op de priester, die daar werkelijk in elke Eucharistie ook zegt: dit is mijn lichaam. Ik geef mij, ik offer mij, ik wil mij offeren. Ik wil alles doen wat gij hier van mij vraagt. Dus William Doyle, zijn grote offerbereidheid en de Eucharistie, dat ging goed samen. Wanneer hij dus als almozenier dienst doet bij het Britse leger, heeft hij geen flauw benul wat hem allemaal te wachten staat. Almozeniers bij het Britse leger waren absoluut geen luxe paarden. Er werd van hen bijzonder veel verwacht. Het was niet zo dat zij theekransjes konden houden met de officieren veilig geborgen achter de grenzen van de loopgrachten, maar er werd van hen verwacht dat ze werkelijk stand-by waren om alle soldaten bij te staan ook de stervende bij te staan. En ik lees uit zijn biografie een tekst die een eerste tekst die toch een bijzonder licht werpt op zijn Amazonieschap. Hij schrijft in zijn dagboek van 10 november 1914 dat ik mij opgaf aan de provinciaal als Amazonier heeft een wonderbare uitwerking op mij gehad. Ik voel een vurig verlangen mijn bloed voor Jezus te vergieten en, indien Hij het wil, te sterven als martelaar der naastenliefde. De gedachte dat ik ieder ogenblik naar het front kan worden geroepen, misschien om daar te sterven, heeft in mij een groot verlangen wakker geroepen om, zolang ik nog te leven heb, alles te doen wat ik kan. Ik voel mij krachtig om elk mogelijk offer te brengen en het valt mij niet zwaar. Misschien rest mij nog weinig tijds wanneer ik mijn liefde tot Jezus kan tonen. Dat is een hele mooie tekst die inderdaad ingaat op dat offer dat vader Doyle ziet op hem afkomen. Dat hem langs de ene kant huivert, inboezemt, maar langs de andere kant ook werkelijk zegt: dat is het ultieme wat ik kan doen, mijn leven geven als martelaar. Vader Doyle komt bij een regiment van Ierse fusiliers en op een bepaald ogenblik waren er in zijn brigade meer dan 12.200 Ierse soldaten die dus allemaal naar het slagveld moesten en die hij zou bijstaan. Fusiliers zijn mensen die in de eerste rangen zitten, die de stormloop moeten ondernemen op de vijand, die vooraan in de loopgraven zaten en die werkelijk het slagveld op moesten om daar tegen de vijanden te vechten. Dat was een bijzonder bloedige aangelegenheid. We kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen. Een slagveld in die tijd, dat is een gruwelijke plaats waar mensen stierven, waar mensen gewond raakten, waar mensen soms dagen nog tussen leven en dood hongen, waar voortdurend granaten ontploften, bij 100 tegelijk, waar men zich eerder in de hel waande. Vader Doyle ging daar naartoe. Hij was niet de almoezenier die zich in de veldhospitalen ophield, of niet altijd daar. Ook daar was uiteraard een werk voor hem weggelegd, in de veldhospitalen die achter het front waren opgesteld. Maar hij stelde zich daarmee niet tevreden. Hij wilde ook in de loopgraven bij zijn manschappen gaan. En dat werd door die manschappen heel erg geapprecieerd. In zoverre dat ze de stervenden vroegen naar vader Doyle, dat ze zijn gezicht moesten zien, dat ze zijn aanwezigheid moeten voelen. Want hij was niet een man die gebukt ging onder de droefheid of droefgeestig was. Hij was altijd een opgewekt iemand. Iemand die zich totaal gaf aan zijn functie, maar niet vanuit een melancholie of een nostalgie, werkelijk vanuit een grote gegevenheid en met een optimisme en met een blijheid. Dat maakte dat hij een aantrekkelijke figuur was voor de soldaten, die niet te doen hadden met een lijkbidder, er waren daar genoeg lijken daar, maar die te maken hadden met een optimistische figuur die de soldaten werkelijk moed inspraken.

Maar dat Eucharistie ook van groot belang was, zowel voor vader Doyle als voor de Ierse soldaten, blijkt uit volgende teksten, ook genomen uit een brief van hem van 19 maart. Hij schreef namelijk gedurende gans die oorlog heel veel brieven aan zijn vader, en ook dit citaat komt uit een brief gericht aan zijn vader. Hij vertelt in zijn brief: om 7 uur in de morgen begon ik de heilige communie uit te delen aan de manschappen. Ik vermeld hierbij dat het toen heel gebruikelijk was om communie buiten de eucharistievering te geven aan de mensen. Een praktijk die met het Tweede Vaticaans Concilie een beetje heeft opgehouden van te bestaan, maar in die tijd was het communiceren los van de viering van de eucharistie zeer frequent en ook goed ingeburgerd. Daarom schrijft hij: ik begon om 7 uur in de morgen de heilige communie uit te delen aan de mannen. Aan de hen van wie ik de vorige avond de biecht had gehoord. Goddank, zegt hij, een flink aantal. Daarna hoorde ik biecht in het Frans van de inwoners van het stadje en van enige Franse soldaten. Op dit ogenblik durf ik iedere taal aan. Bij een bepaalde viering van de Eucharistie schrijft hij het volgende over: ik heb nog nooit de heilige geheimen onder de blote hemel gevierd. En ik geloof dat het op de soldaten een even diepe indruk maakte als ikzelf. Eucharistievering kon hier dus niet altijd geschieden in kerken of kapellen, maar dat werd ter plekke gedaan, op plaatsen, soms in de loopgraven zelf. Dat werd in open lucht gehouden, tussen de ruïnes van de huizen en van de dorpen die volledig aan flarden waren geschoten. Maar ik heb dus nog nooit, schrijft hij, de heilige geheimen onder de blote hemel gevierd, en ik geloof dat het op de soldaten een heel diepe indruk heeft nagelaten, als ook op mij. Het was prachtig. En een Duitse vliegmachine die op verkenning was in de nabijheid zorgde voor precies genoeg gevaar om het schouwspel een oorlogstintje te geven. Ik was een beetje bevreesd dat een bom te midden van de manschappen neer zou komen. Maar onze onwelkome bezoeker, het Duitse vliegtuig werd meer bepaald, had waarschijnlijk zijn handen vol met het ontwijken van de granaten van ons geschut. Dat dreunde en donderde de ganse mist door. Bovendien vertrouwde ik erop dat tenminste deze keer de enge bewaarders een plicht zouden doen en ons alle zouden beschermen totdat de mis was geëindigd. Een heel bijzonder stukje uit zijn brief die wijst op de gevaren op het slagveld tijdens die Eerste Wereldoorlog en op alle slagvelden van de wereld, maar ook hoe de ambtenier erop gebrand was om de Eucharistie te geven aan deze jongens. Die Ieren wilden een geweten in orde hebben voordat ze naar het slagveld trokken. Zij wilden de Heer in zich hebben, de Heer ontvangen hebben. Vele van hen zouden inderdaad niet meer terugkeren uit de loopgraven, maar zouden sneuvelen op het slagveld. En er was voor die jongens, die katholieke Ierse jongens, van bijzonder belang om dus een geweten te bevrijden van mogelijke zonden en om contact te hebben met Eucharistische Christus, van wie zij wisten dat hij een leven was. Het leven dat Jezus beloofde: ik ben het levende brood, dat hebben zij werkelijk beleefd. En vader Doyle was daarvan overtuigd dat hij zoveel mogelijk de soldaten moest bijstaan door het sacrament van de biecht en door het vieren van de Eucharistie en het uitdelen van de communie in de Eucharistie of op bijzondere momenten. Hij schrijft nog in een andere brief: toen ik ontbeten had, stond een groot aantal soldaten te wachten om te biechten. Ik gaf hen ook de heilige communie, hoewel ze niet nuchter waren. Want omdat zij die avond de loopgraven ingingen en in doodsgevaar verkeerden, kon ik hun het allerheiligste als teerspijze geven. Inderdaad, het is een vroom gebruik aan de stervenden nog de communie uit te reiken, wanneer dat mogelijk is, als viaticum, als teerspijze op hun weg naar
de hemel op hun weg naar het andere vaderland. Dus de soldaten gingen de loopgraven in, probeerden te biechten, individueel. Wanneer het er te veel in aantal waren, schrok vader Doyle er niet voor terug om de algemene absolutie te geven aan de Ierse soldaten. Maar hij gaf ook zoveel mogelijk de heilige communie. En voor velen, zegt hij, het was voor menige arme kerel de laatste. De laatste heilige communie. En ik hoop dat zij nu in de hemel voor mij bidden. Dat is een bijzonder getuigenis van vader Doyle, die als almozenier in het Britse leger erop gewezen had hoe belangrijk de Eucharistie wel was voor deze soldaten in hun geestelijk leven. Maar hij schrijft nog in een andere brief, ook over de Eucharistie. Ik heb, zegt hij, het grote voorrecht en de grote vreugde Jezus dag en nacht aan mijn hart te dragen. Toen ik vroeger eens had gelezen dat Paus Pius de IX de pyxis rond de hals droeg, de pyxis is het kleine metalen doosje waarin één of meerdere hosties kunnen ondergebracht worden en dat de priester gewoonlijk op zijn hart draagt wanneer hij de communie gaat uitreiken aan zieken of stervenden, dat ook vele mensen de dag van vandaag meenemen om de communie te brengen aan de zieken. En dat grote voorrecht had ook vader Doyle. Ik heb de grote vreugde Jezus dag en nacht aan mijn hart te dragen. Hij was altijd klaar om werkelijk de Eucharistie uit te reiken als teerspijze aan zijn soldaten. Natuurlijk verzette ik het als een dwaasheid. Wie had kunnen denken dat de God van alle heiligheid zo laat zou afdalen dat hij mij tot zijn rustplaats zou maken? Hier spreekt hij een heel diepe verering en geloof uit in de aanwezigheid van de Eucharistie die hij bij zich kan dragen als priester die God zo in zijn heiligheid laat afdalen dat hij bij mij in die kleine pyxis als heilig brood aanwezig kan zijn. En dat ik werkelijk zo de soldaten in mijn eenheid van dienst kan zijn. Deze gunst, uiteraard om Jezus bij hem te hebben in de pyxis, deze gunst alleen, waren mij wel 20 oorlogen waard. Soms schaam ik mij dat ik uit zijn nabijheid, Jezus in de pyxis op zijn hart, dat ik daarbij niet meer voordeel trek. Maar hij kent mijn zwakke, onstandvastige natuur. Zelfs wanneer ik niet onmiddellijk met hem bezig ben, zet hij toch het werk in mijn ziel voort. Gelooft gij niet dat Jezus zijn moeder met genade heeft overladen gedurende de maanden dat Maria hem heeft gedragen? Ik ben overtuigd dat hij veel, even gunsten aan mij zal schenken terwijl ik hem overal bij mij draag. Dat, beste luisteraars, is een heel mooi getuigenis van deze vader Doyle over de presentie, over de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie die hij als heilige teerspijze met zich droeg op dat slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Vader Doyle, overtuigd van die tegenwoordigheid van de Heer, was ervan overtuigd dat hij onwaardig was om dat te doen, maar zoals de tekst zegt, zoals Maria vol dankbaarheid was wanneer zij Jezus aan haar hart droeg gedurende 9 maanden, zo was vader Doyle heel dankbaar dat hij, zeker als onstandvastige natuur of als zondige mens, die Heer altijd bij zich kon hebben. Dat was voor hem een bijzondere gunst. Vader Doyle, de grote vriend van de soldaten, Ierse katholieke soldaten in de Eerste Wereldoorlog, hij zou sterven op het slagveld, zoals hij een beetje in zich had. Hij zou sterven op het slagveld, geveld door een granaat, tijdens het bijstaan van stervende soldaten. Dus die almoezeniers kropen uit de loopgraven beter en kropen daaruit, gingen het slagveld op en op zoek naar de stervende soldaten om hen absolutie te geven, het viaticum te geven. En dat was natuurlijk een heel groot risico. De meeste almoezeniers gingen niet zo ver,
maar het werd bijzonder geapprecieerd door de soldaten wanneer die Almozenil werkelijk met hen meetrok het slagveld op. Zo deed ook vader William Doyle. En hij werd geveld door een granaat tijdens dat dus de hulp aan stervende soldaten. Waar heeft zich dat voorgedaan? Namelijk bij ons op het veld, de veldslag in het dorpje Passendalen, dichtbij Ieper. Een graf heeft hij niet. Men zal zijn graf tevergeefs zoeken. Als ik mij zo mag uitdrukken, iedereen zal begrijpen wat ik bedoel. Zijn ledematen werden ergens vlug begraven, maar men heeft nooit zijn graf met zijn ledematen teruggevonden. En hij heeft dus ook geen echt graf gekregen. Men begroef de gesneuvelde heel vlug. Hun ledematen bracht men bij elkaar. Men legde ze in een graf, op het slagveld vaak. En niemand heeft ooit zijn graf teruggevonden. Maar zijn naam staat wel op het grote Britse militaire kerkhof van Tynecot bij Ieper Passendalen. En daar het grootste militaire kerkhof rond de IJzer, waar zoveel zijn, daar staat zijn naam gebeiteld bij de vermiste personen. Vader William Doyle, daar gestorven op het slagveld met de Eucharistische Christus altijd bij hem. Hij leefde voor de Eucharistie en hij leefde van die Eucharistische aanwezigheid van de Heer. Dat heeft enorm veel voor hem betekend, dat hij almozenier dat kon doen voor zijn Ierse soldaten. Een tweede figuur heb ik hiermee willen bespreken. Iemand die werkelijk leefde voor de Eucharistie, die vol was van die aanwezigheid van de Heer en die alle gevaren trotseerde van het slagveld om toch de soldaten bij te staan, zoveel als mogelijk, en ook met die heilige teerspijze en tegemoet te komen. Die heilige teerspijze, het viaticum en te geven op weg naar een nieuwe en eeuwige bestemming. Vader Doyle, zijn graf is dus nooit gevonden, maar zijn gedachtenis is wel in ere gebleven bij de Ierse, bij de Ieren en ook in het Britse leger, daar hij een bijzondere erfdattigheid heeft betoond die grenst aan het martelaarschap. Het is een figuur die natuurlijk uit een andere tijd komt en die tijd legde andere accenten in wat betreft de Eucharistie, maar hij is ook iemand van wie we kunnen zeggen dat de Eucharistie oorsprong en hoogtepunt was voor hem van heel zijn christelijke leven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en een enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marieke. Het is fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilze. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en een enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythe hè, van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt en dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij, ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, dat is helemaal juist. Dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. Onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe.
2: Ja. Dat is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Staan we weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja.
2: De naam
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Ik pak die vast.
2: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
8: Ik ben Naomi.
9: Mimoun.
10: Pierre.
11: Maxime.
12: Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
8: Matthias. Ahmed.
13: Jad.
14: Maite.
15: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
13: Ja, dat wel.
2: Maar niet enthousiast.
13: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van oké, dan gaan we ook kunnen antwoorden. Maar...
13: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
16: Mijn naam is Miran.
17: En mijn naam is Erdi.
4: Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, maar het is
5: ik dacht dat dat te voor de hand liggend was.
16: Dat was niet moeilijk, maar we zijn gewoon dom. Dat was eigenlijk niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen, dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
10: Jana.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
11: David.
12: Kiana.
14: Hilaire.
2: Aangenaam Hilaire, ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
14: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Jullie ook. Enorm bedankt.
14: Moedig, succes. Moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En

0: Radio Maria. En de derde en vierde vraag gaan ook, zoals altijd overigens, over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
1: Nee. Nee.
2: Ik ook niet.
0: Allebei nog nooit van gehoord?
1: Nee.
3: Nee. Nee. Is dat hier een centrale?
1: Nee.
4: Nee. Nee. Nee.
0: Naam. Niemand?
1: Nee.
0: Van naam wel of niet?
5: Nee.
1: Nee. Ook niet.
5: Nee.
6: Nee.
5: Ik ook niet.
7: Ik heb er nog nooit van gehoord eigenlijk, nee.
8: Ik ook eigenlijk niet.
1: Ik heb je gehoord.
0: Oké, en weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
1: Mijn tante lost er soms.
6: Nee.
2: Nee.
0: Ook nog nooit van gehoord?
6: Nee.
9: Van gehoord wel, maar...
0: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt? Nee. Gewoon van naam, zegt iets.
10: Nee, nooit van gehoord.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
3: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
0: Ja.
3: Ik denk toch wel een miljard of zo.
0: Een miljard luisteraars dan?
3: Ja.
0: Geen miljard landen, want dat wordt moeilijk.
3: Dan, he, heel de wereld bedoel ik.
0: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
3: Ja, wacht. 20-tal? 20?
0: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
3: Ja, 60
0: landen.
11: Oké, jij eerst.
1: Ik denk rond 90.
0: Wil je wat iets anders gok?
12: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we al zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
1: Ja, dat is wel waar. Is wel
11: ik denk 60.
12: Ja, ik denk ook 60. Ik denk 30. Oh,
6: ja. Ik denk 60 landen.
1: 90.
5: Rond 60.
6: Ik denk rond 60 landen. Ja.
7: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
8: Ik ga voor de 60 landen.
6: 60?
9: 60.
5: Ik denk ook 60.
10: Ik heb er geen idee van.
0: Gewoon een gokje wagen dan.
10: 60.
0: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. Het is, dus in het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
1: De toren van Babel.
13: Babylon?
14: De toren van Babylon.
13: De toren van Babylon, ja.
3: Dat weet ik niet meer.
0: Het is de toren...
3: Van Babel? Van Babel.
0: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
1: Wauw.
0: Iemand enig idee?
11: Wat liefst, kun je nog een zegje zeggen?
0: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
11: Is dat niet hemeltoren?
0: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we
14: zeggen. Oh, weg.
0: Het is een plaatsnaam. De toren van...
14: Is dat niet zo?
11: Is die van België?
14: Nee.
0: Of, van, nee.
11: Het
14: is, is dat niet van Israël of zoiets zo daar rond?
0: Het is in Irak. Ja. Als ik mij... Ja, Irak,
14: pyramide.
0: Denk ik.
14: Pyramide.
0: Is dat niet Egypte?
14: Oh, la la.
11: Oh, ja.
14: Pyramide.
11: Ja.
3: Nee, ik weet het niet. Weet het niet.
0: Die wordt één idee. Het begint met een B.
1: Oh.
11: Burj Khalifa.
1: Hey, bo.
0: Dat bestond toch niet? Hey, dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen en eeuwen.
1: Dat is heel
0: eeuwen
1: lang geleden.
0: Ja, ja, ja.
11: Weet het niet, man. Weet jullie het?
14: Kunnen we joker?
0: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Ik weet niet, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
1: Latijn.
0: Mooie gok, wat niet Latijn.
14: Grieks.
0: Ik denk niet dat het gespecificeerd wordt welke taal het is.
11: Grieks.

0: taal die al lang verloren gegaan is. En ze proberen, ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. Mm-hmm. En God ziet dat en God ziet, zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen of we verstaan elkaar niet.
1: Maar
2: Shibari taal.
0: Enige idee hoe die toren, dus hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
3: Ola, ik heb dat gehoord in, bij godsdienst toen ik in het zesde leerjaar zat. Maar ja, ik weet dat niet meer.
1: Nee. Dat is nog aan het luisteren, dus ja.
3: Ja, jij moet je het niet.
4: Oh, dat weet ik niet meer, Ahmed.
5: Daar kan ik niet op antwoorden.
4: Geen idee.
0: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
6: Nee.
0: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
4: Mogen we weten welk land? Of is dat een landnaam of is het een steednaam?
0: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
4: Ach, maar die moet je weten. Je bent dichtst bij Irak. Ik heb geen idee.
6: Geen idee.
4: Maar die ook niet.
0: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb jullie enig idee? Zeg?
4: Nee, geen idee.
0: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
7: Weet je? Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik nog steeds niet kunnen beantwoorden.
6: Oké.
8: Ja, ik heb geen idee.
0: Ja. Zegt het verhaal jullie iets of niet?
8: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
4: Ik weet niet.
0: Je enige idee waar ik het over heb of helemaal niet?
4: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
9: Dat weet ik niet.
0: Hebben jullie enige idee waar we het over hebben of niet? Oké, okay. Dus heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. En daardoor konden ze heel goed samenwerken. En dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken, te bouwen. Om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
9: Dus dat weet ik niet.
0: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
9: Ik weet het niet.
10: Van Babel.
0: De volgende vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee? Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
4: Nee. Ismaël.
0: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
4: Oh.
0: Dus niet wie we zoeken.
4: Ja.
1: Geen.
4: Dan gaan we er niet geraken, denk ik. Deze.
0: Het is dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
11: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Geen flauw idee.
11: Ik ken het niet, maar nee, ik zou het niet weten.
0: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
11: En was er al sprake van de Messias of zo, toen?
0: Oh, er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
11: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
0: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
11: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
0: Ja, het is, dus Isaac is de zoon van Abraham.
11: Ja, ja.
0: Wij zoeken de zoon van Isaac.
11: Nee.
4: Oké, wacht, laat me denken, ja.
9: Wat was de vraag?
4: Dus wat was de...
0: Je moet een beetje opletten,
9: ja,
0: hè,
9: mensen. Wel.
0: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
4: Mozes.
0: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
4: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze zorger.
2: Ze heeft veel over te geloof.
3: Waarom mij kent die?
4: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
0: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
4: Jula.
3: James.
4: Jules.
0: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
3: Jams.
0: Enige idee wat James is in het Nederlands?
2: Jamet.
0: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wilde wel James. Goed rekenen, maar...
4: James? Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet. Geen idee.
0: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
4: Is mijn J. Ik weet het niet.
0: Nee. Het enige idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
4: Wacht. Ik ben aan het denken.
0: Ja, denk maar let op.
4: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Martin?
0: Nee. Nee. Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft twee zonen, Esau, en begint met een J.
4: Nee, geen idee.
0: Dat is een moeilijkere vraag, hoor. Ja. Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
8: Dus... ja, ik weet niet.
0: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie iets, of ook niet?
8: Ja, Abraham wel. Okay.
0: Zijn naam begint met een J.
7: Nee, niet echt.
0: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
2: Oh, ik heb gehoord van dat. Nee.
0: Ik ga maar proberen. Misschien kennen jullie dat.
8: Santiago, was.
0: Ja, Santiago is de Spaanse variant van de naam. Dus op zich juist eigenlijk.
8: Maar je zei dat net. Maar ik
0: heb ik Santiago zelf gezegd? Ja. Okay. Nevermind.
8: Ah, is dat een naam?
0: Dat is een Spaanse naam, ja. De Spaanse versie.
4: Ik heb geen idee.
0: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God. Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
4: Met een J.
0: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Met een J.
4: Jacob.
9: Kiana. Ai. Dat is dochter. Dus, zou het nou weten.
0: Dat is al iets moeilijker.
9: Isaac.
0: Isaac is de naam van de vader.
9: Ja.
0: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee? Hij krijgt van God de naam Israël, maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
9: Hilaire.
0: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
9: Judas.
0: Er zijn inderdaad twee...
9: Johannes.
0: Het is nog een andere naam bij J.
9: Oh.
4: Jeremia?
0: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
4: Jacob.
0: Welkom terug, beste luisteraars in het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken en natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
5: ja.
0: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
5: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar het is wel leuk geweest. Veel, veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
0: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben, zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag. Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
5: Ja.
0: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van, ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Toch? Of ik heb het al gezien in de lijst van radio's. Maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
5: Nee, maar 1 of 2.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de 5e en 6e vraag. Over het Nieuwe Testament. 2 vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
1: De aarde.
3: Rots.
1: Rots, ja. Woestijn, zand. Ja, dat hoort bij aarde misschien. Maar
3: water,
1: toch.
3: Water.
1: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien, hè?
4: Nee.
0: Heeft
4: zand, vuur, elementen.
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord, of niet?
4: Nee, nog niet.
0: Oké.
4: Nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Mm. Maar het is dus gewoon, het is niet vuur en water of dat soort dingen.
4: Nee.
0: Het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
4: Petrus, ook niet.
0: Petrus is
4: daarop
0: de rots.
4: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Hè? Op Petrus, dacht
0: dat ik, is
4: hè?
0: Absoluut waar.
4: Ja.
0: Dus eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
4: Ah,
0: dat is een zekere zin.
4: Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar. Nee, dat is echt.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
4: Ja, vruchtbare grond. Misschien moerast. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund, ja. Dat is niet, zijn parabels hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
4: Nee.
0: Oppervlak.
5: Woestijn. Woestijn toch.
0: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
5: Savanne.
0: Had ook gekut, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
5: Ah, bodem. Oei.
0: Dus,
5: niet.
0: Nee.
6: Kijk, daarvoor moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
7: Aarde.
0: Ja, dat is een van de eerste antwoorden.
6: Wauw.
7: Wauw, zo smart.
6: Ik ben echt slim, man.
5: Er zit geen nieuw moslim.
7: Jawel.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de eerste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
6: Ah, de grond. Grond.
7: Beton.
0: Ja, wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
6: Grond, toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
6: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
5: Ah.
0: Zoals een straat of een.
5: Ik denk dat dit ding aan.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
6: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
6: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2 oppervlakten die niet ideaal is om op te zaaien. Om op te zaaien, ja. Waar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch geen gokje? Nee.
5: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
6: Ze zijn echt zo dom, boys.
5: Ja, dat is echt dom, hè.
6: Het is echt dom.
0: Een soort slechte aarde. Wat is, maakt aarde slecht om in te zaaien?
5: Slechte mensen.
6: Nee. Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
5: Misschien modder, niet? Modder.
0: Modder, ja. Te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
6: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
6: Bedoelt u zoals een natte bodem, een droge bodem, zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
6: Ah, een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had gekund, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
6: Ik weet het gewoon
8: niet. Ik weet het ook niet.
0: Misschien een... wat zou de goede optie zijn?
6: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
6: Ja, nat meestal. Of ja, eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja. Dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
6: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
6: Ja, mis op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. Paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het verstikt.
6: Ik ken niks van planten.
0: Je kunt altijd een gokje aan.
3: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
3: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal.
3: Ja?
0: Van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed. Van de gronden waarop het zaad valt.
3: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
3: De grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè?
3: Op gras.
7: Dus twee bodems.
0: Ja.
9: Zo aardebodems.
10: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
9: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond, vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
10: Rotsen, hij zei rotsen. Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
3: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Dat is een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
3: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè. Je moet het niet te ver zoeken.
3: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
3: Terra.
0: Is dat aarde?
3: Zo, ja.
9: Zo, nou weet.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
11: Op de grond?
0: Ja, en wat voor grond dan?
11: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
11: Zand.
12: Zeg je het maar, de
11: rotsen. De rotsen.
0: Nog eentje?
11: Woestijn.
0: Nee. Dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
12: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
1: Op een vruchtbare bodem.
0: Nog een laatste vraagje over Jezus.
1: Ja.
0: Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is?
1: Nee.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Nee, ik weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
9: Bloedpijn, eigenlijk.
0: Kan u het in de micro zeggen?
9: Er was bloed bij. En tranen.
0: En welk fysiek verschijnsel? Dus je kon het...
4: Bij de Heer. Bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond. Omdat
4: ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
4: Ja.
0: En neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
4: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar u wil geschieden, niet
4: ja,
0: dus hij
4: ja.
0: aanvaardt zijn lot,
4: ja.
0: Maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst. En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
4: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
4: Nee.
5: Zei je niet aan tafel zo, ja, dat is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even...
5: Ja, hij zit er aan tafel. Het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat ja, van mijn lichaam, gebroken ja. wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. Mm-hmm. En gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader.
4: Mm-hmm.
0: Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén ja. idee hoe?
5: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven.
4: Mm-hmm.
0: En je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
5: Meer.
6: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien.
6: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
6: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water.
0: Geen idee. Het heeft met zijn zweet te maken.
6: Werd dat bloed of zo?
10: Zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
10: aan zijn
0: voordat
10: ogen?
0: Hij gekruist wordt.
10: Aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
13: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
13: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij ja, mega bang is. Want ja, hij weet ja. dat het mega veel pijn gaat doen. En... terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
13: Ja, trillingen. Dat hij trilt. Zo.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
10: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
10: Die zweet wordt bloed...
13: Wat? Wat?
6: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
6: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Wat ga je?
6: Cry? Wienen, ja.
11: Het niet weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
11: Een zweet?
0: Bloed, zweet en tranen.
11: Ja. Dat is lang nog even.
0: Zegt u maar...
14: De kelk wil hij op de bodem leggen. Hij moest op de bodem.
1: Maar fysiek.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
15: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen... Want we spreken zo mensen uit het niets aan om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat hun houding was er tegenover?
15: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
0: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
15: Mm-hmm.
0: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
15: Ja, absoluut.
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
15: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat die is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
15: Mm-hmm.
0: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
15: Ja.
0: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel, ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen mm-hmm. gesproken, die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
15: Mm-hmm.
0: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
15: Ja, absoluut. Zo toch. Nog eens aan gedacht hebben die avond.
0: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. Wij gaan luisteren naar de 7e en de 8e vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de 9e en de 10e vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
16: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
16: Juni?
0: Ja. Geen idee?
16: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
16: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
16: Nee. Is dat Maria-maand? Nee, dat is mij. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
16: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus... Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinopolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
16: Och.
0: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan.
16: Nee,
0: dat is misschien
16: we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
0: Ja, iets van reclame of zo? Nee.
16: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
16: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
16: Verlos ons uit ons lijden, ja.
17: Oogst?
0: Dat zou gekund hebben.
17: Ja, ik wist het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
17: Ah. Nee, ik zou dat ik zo weinig weet, maar...
0: Maar je moet dus geen zorgen maken.
17: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
17: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgedeeld is.
17: Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe.
0: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
5: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
5: Is dat niet misschien
18: LGBT, de LGBT?
5: Misschien dat je maakt, misschien dat hij terug... op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is,
10: Pierre, je bent wel slim, hè?
5: Ik weet dat, ja.
10: Precies, is het eerste.
0: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
19: Maand juli.
0: Juni, ja.
19: Juli of juni?
0: Onze huidige maand, juni.
19: Die pas begonnen, juni.
0: Ja.
19: Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik ook niet.
0: De maand juli. Dat is deze maand.
19: Ja, juni, deze maand.
0: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
10: Is het iets relevant met Jezus? Of?
0: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
10: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
10: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
0: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
10: Nee, wat heeft hij niet gezegd? Iets met vrouw heeft hij niet gezegd.
0: Heb ik iets gezegd?
13: Gewoon iets met liefde.
10: Ah, met liefde.
0: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
13: Met zijn liefde voor de... Voor de wat?
0: Voor alle mensen. Als je... Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
10: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
3: Nee.
0: Nee?
3: Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
3: In juni?
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
3: Hart.
18: De maand juni?
0: Ja.
18: Dat is verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
18: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega leuk, voilà. Proficiat.
18: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
18: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
18: Wat? Het hart.
3: Het hart.
16: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik er niet meer. Dat is de hooimaand. Juno. Juno. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
16: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
0: Pinksteren is voorbij, ja.
16: Is voorbij.
11: Moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
16: Een roos.
0: Had je kunt?
16: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
0: Ah, is dat zo?
16: Ja.
0: Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is
16: voor... Welke stad? Jeruzalem. Nee.
0: Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
16: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
17: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
0: Dat zou goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
17: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik vind het nog niet.
0: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
17: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Hè? Vaticaanstad, hè.
5: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht.
0: Het is niet Israël.
5: Oh.
0: Het is...
5: Jeruzalem.
0: Jeruzalem had gekund... We zoeken een andere, heel belangrijke stad voor katholieken.
5: Bethlehem.
0: Het is niet in het Heilig Land.
16: Nee. Wacht, laat me denken.
0: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
3: België.
5: De paus die...
0: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
5: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
0: Ja.
3: Italië?
5: Italië.
0: We zoeken een plaats in Italië.
5: Rome.
3: Die weet ik niet.
0: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
3: Nee.
0: Nee? Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje. Weet je, kan je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
3: Jeruzalem.
0: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
3: Vaticaan. Ah, Italië. Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
0: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
3: Vaticaanstad.
10: Jeruzalem.
0: Mooie... Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ging ik zeggen.
10: Oké.
0: Het is een andere heel belangrijke stad. Voor katholieken.
13: Een stad in... Mag je dat weten?
0: Het is niet in het Midden-Oosten.
10: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
0: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
10: Aan... Toch ergens... Ergens in Europa dan?
0: Het is in Europa,
13: Engeland,
0: ja.
13: Engeland misschien.
10: Ik denk Spanje.
0: Nee.
10: Vaticaanstad?
13: Oh. Ja.
0: Geen idee. Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
3: Italië of zo?
0: En een stad in Italië die we zoeken is?
3: Milaan of zo. Ik weet niet. Ik heb geen
0: idee. Dat is niet Milaan, nee. Waar de paus woont...
3: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
18: Jeruzalem.
0: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
18: Oekraïne.
0: Nog iets dichterbij.
18: Mag zo uit naar buiten.
0: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
3: Rome.
16: Rome? In Rome.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
16: Oké, okay. Dat kunnen we. Dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee. Nee. Bent u van Sint-Truiden?
16: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Eén idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
16: Nee. Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Truido weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
16: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Jesuiten? Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Nee. We zoeken gewoon hier
16: ergens een... Ja.
0: De naam van het gebouw.
16: Het...
0: Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
16: Maar het komt niet.
0: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
16: Hier, het seminarie, de... Het, nee, hier is een abdij.
10: Een abdij.
16: De abdij gezegd, ja.
17: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
17: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
17: Vrede, wereldvrede...
0: Graag. Maar het is iets concreter dan dat.
17: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
17: Ja, een gezin dan.
20: Ik weet dat een stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint?
0: Ja,
20: een
0: Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
20: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudo noemde, maar zo een beetje zoals Trudo. Zoiets misschien.
0: Maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of jullie...
20: De abdij misschien?
16: Nee, dat was wat ik hebt. Dat was in mijn hoofd. De abdij.
3: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
0: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
19: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
6: Was dat niet de plantages en zo?
0: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
6: Geen idee dan.
0: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien?
6: Ah ja, ja, dat deed.
10: Katholiek verspreiden.
0: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
10: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal juist, maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
20: We hebben dat toch bezocht?
13: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
20: We zijn daar geweest in een 3 jaar geleden, maar...
13: B.
20: Toren van...
0: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen een gemeenschap te leven. Enige deel dat heet.
13: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog, maar ik ben die naam vergeten. Ik had dat letterlijk voor examens had ik dat. Ik zit daar niet meer. Ik weet het echt niet.
6: Nee, ja,
0: het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel of niet?
6: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
18: Trudeau, ik heb die film moet je zien, zo. Maar...
0: Is daar een film van?
18: Ja, ja, echt een echt film van. Dat wist je niet, ja.
0: Nee?
18: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
0: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
18: Of een ding, een kapel ergens?
0: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
18: Ik niet meer weten.
0: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
18: Oh, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Ik weet dat niet meer. Ik weet dat ze afdenken branders, maar...
0: Ja.
18: Wat een? Klooster, ja.
0: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
18: Ja, ik weet het kan.
2: Een abdij, ja.
18: Abdij.
16: De abdij van Sint-Trudeau.
0: Onze laatste kennisvraag... In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudeau bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
16: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè? Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouwkerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
17: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
0: Ja, hoe heet deze kerk?
17: Ah, Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
20: Deze. Nee. Ja, deze. Deze. Deze.
0: Zou, ik, zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie... Wijzen, dat is juist.
6: De kerk in de stad.
20: De grote markt.
6: Op de grote markt, waar de, fonteintjes staan.
19: Ik weet het niet.
8: Ik ook niet.
19: Ik ook niet.
0: We kunnen hem zien, de kerk.
19: Maar ik weet de naam er niet van. Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
0: Het heeft met de moeder van Jezus te maken.
8: Mariam of Maria.
6: Wacht. Ik ben daar geweest.
0: Wil je het is in de micro zeggen?
6: Is dat niet de Minderbroederkerk of zoiets?
0: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
6: Is dat niet deze? Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die? We hebben heel veel kerken in Sint-Truiden. Hoe noemt die?
0: Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
6: Nee, eigenlijk
0: niet wel zien. Wie is daar, wie staat daar in het midden? De beelden, er zijn 3 beelden boven de deur. Hier.
6: Ah. Maria.
13: Het is toch maar 1 kerk, deze. Ja, maar... Het is niet maar 1 kerk.
0: Ik bedoel, deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
13: Ah, ja, maar, dat is waar.
20: In het centrum rond, ja.
0: Maar dit is het juiste antwoord. Weet jullie deze kerk heet?
13: Geen idee.
0: Nee?
20: Nee, niet echt.
0: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er 3 beelden. Ja. Enig idee wie de middelste is?
20: De moeder van...
0: Ja, ja? Zeg maar.
10: De moeder van Jezus, denk ik.
19: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
18: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder, ja.
0: En weet je hoe de kerk hier heet?
18: Dat weet ik nog. Sint-Matte-kerk is kinder, dat weet ik. Sint-Matte, dat is hij. Dat weet je veel.
0: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
18: Maria.
0: De onzinnige vrouwkerk. Welkom terug, beste luisteraars. Bij ons in de studio, we hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter, Covadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
15: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
0: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
15: Helaas wel.
0: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld en mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
15: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
0: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
15: Ja, toch wel.
0: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig bijna al dagelijks de kerk binnen. Voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet, niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Dat blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... dat geloof is nu op de proef gesteld. Want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wel meedoet.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis, ja.
0: Ja, of terug naar de mis komt. Ja. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft me vooral ingerust. Ik voel een zekere... tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan terug naar hier gekomen.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten. En als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een... transcendent iemand in gang gezet. Hè? Ik bedoel, ja, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek.
4: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Okay.
6: Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Okay. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, dat is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, eigenlijk soort van... Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Mm. Ja, eigenlijk wel.
7: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
8: Okay. Ja, hij ook. Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
9: Ja. Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Okay.
9: Dus daarom kunnen jullie niet de helft van de vraag niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
9: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
10: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
10: Ja.
0: Je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
10: Ik vind dat dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat... In mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
10: Ja.
0: Dankjewel, alle twee, om mee te willen doen.
10: Alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen?
10: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
10: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
10: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
11: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
11: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
12: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, de meeste van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké.
8: Okay. Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof.

0: dat is heel belangrijk.
1: En wat ben jij?
0: Ook moslim. Ik ben ook moslim.
1: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
2: Ja. Ja, maar niet zo die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
1: En is dat belangrijk voor jou?
2: Ja, mijn hele familie is katholiek.
1: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen? Of niet?
3: Nee.
1: Nee?
4: Niet echt.
1: Oké, het zegt jullie niet echt iets.
4: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen hier. Dat doe ik wel, maar voor de rest...
1: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
5: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
1: En wat betekent dat dan voor u?
5: Ja. Het hiernaam als...
6: Met ouder worden, hè?
5: Ja.
1: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan? Of...
5: Ja, ik denk dus persoonlijk... dat er nog iets is na dit.
1: Ja, oké.
5: Okay. Ik geloof daarin.
7: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde: kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden zitten ze altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
8: In ongeveer 90 landen.
7: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
8: De Toren van Babel.
7: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op de Esau, de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
8: Jacob.
7: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James. Dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
8: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
7: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots. Zo goed als, we hebben wel vrij ruim gerekend. Ook wel juiste antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
8: Absoluut.
7: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
8: Jezus zweette bloed.
7: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Maar echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
8: Nee.
7: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
8: Dat is toch 2 keer gebeurd?
7: Ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Ik denk niet.
8: Nee, had ik ook niet verwacht.
7: Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
8: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè? Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
7: Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel, allez, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat dat wel iets is dat vastgesteld is, dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
8: Aan het Heilig Hart van Jezus.
7: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen na hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
8: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
7: Ja, dat weten mensen echt wel.
8: Ja, dat speelt nog.
7: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
8: In de stad Rome.
7: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
8: Hij stichtte de abdij.
7: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
8: Ja.
7: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
8: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
7: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want hij heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
8: Ja, we hadden het moeten weten, maar.
7: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
8: Ja.
7: Je hebt een parking.
8: Voor het gemeentehuis.
7: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk, daarnaast is een plein. Daarvoor is een plein. En eigenlijk langs de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
8: Ja.
7: En dus, het was dus aan de andere kant van het plein, naast Onze Lieve Vrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
8: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
7: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Mm-hmm. Nou, dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
8: Oh. Ik denk toch dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
7: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
8: Oké. Okay. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
7: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld. Maar het is juist niet zo.
8: Oh.
7: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
8: Tja, ze schrijft goed.
7: Ja, dat is mooi, hè? Ik vind het altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
8: Ik vond vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
7: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Het was heel opvallend deze keer.
8: Ja, ik vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
7: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje waar dat je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
8: Heel graag gedaan.
7: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
9: Dat is graag gedaan.
7: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
6: Oh, ik geef de rozenkrans.
7: Rozenkrans, oké, okay, zeer goed.
6: Ja.
7: Alsjeblieft.
10: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel
6: ik,
10: veel mooier.
6: Ik ook.
7: Oké, okay, ja, fantastisch. Ja. Ik ga jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
6: Maar
7: zak.
6: Als we eentje hebben, is het goed.
7: Ja, ja. Zeker?
6: Eentje is goed. Okay. Ja, ja.
11: Ah, ja, een stilo is altijd stilo? Meer gedenkteken voor mij.
7: Alsjeblieft.
11: Oké.
7: Okay. Ja, dankjewel, fijne avond.
11: Ja, en gisteren weer.
7: Ja.
10: Zeker.
7: De micro hebben we wel terug nodig.
11: Dankjewel.
7: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans. Die zien er zo uit. Een rozenkrans.
10: Oh, dat is, ja,
7: die ook. Oké, zo goed. Kan jullie, zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
12: Een, hoe zeg je dat?
7: Rozenkrans.
12: Een rozenkrans.
7: Krans.
13: Een rozenkrans, dat.
14: Een rozenkrans.
15: Ik een pen.
16: Een pen.
7: Oké, zeer goed.
17: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
7: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
18: Allee, Avengers, hey.
19: Ja, je echt een...
20: No.
19: Oh my god.
20: Oké. Okay.
7: Oh. Alsjeblieft.
21: Dankjewel.
7: Alsjeblieft.
21: Dankjewel.
7: Alsjeblieft.
22: Of we gaan naar deze.
23: De stilo. Ik heb geen pennen thuis.
7: Oké. Okay. Wat willen jullie graag hebben?
24: De pen.
7: De pen?
24: Ja.
7: En jij?
25: Ook de pen.
26: Ik wil een roze krans.
7: Alsjeblieft.
26: Dankjewel.
7: Jij? Yeah.
27: Ik heb de pen gekozen.
28: Maar stilo.
29: Ja, geef maar een stilo.
9: Het was al moeilijk, ja. Sommige vragen. Ja.
1: Rozenkrans. Ja, oké, top.
14: Dank u.
1: Alsjeblieft.
14: Een pen.
1: Oké. Wilt u ook iets?
4: Nee, dank u.
14: Oké.
1: Oké, zeg goed.
14: Paternosterkrans, dank je.
1: Alsjeblieft.
5: Dus we hebben een paternoster gekozen.
1: Zeer goed. Dank je wel.
5: Ik wens je nog een geweldige avond.
1: Jullie ook. Enorm bedankt.
5: Moedig.
1: Dank je.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraar, 12 uur geworden. We bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
3: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het tijd geworden voor het middaggebed van de kerk vandaag op dit hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. De hymne zullen we nemen zoals in het ochtendgebed, pagina 581. Gevolgd door de psalmen, pagina 1215. En als u de korte schriftlezing wil volgen, keert u terug naar pagina 583. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Uw hart is als een ark van God. Zijn wet bevat het, zijn gebod. Maar niet de wet van toentertijd, van dienst en onderdanigheid. De nieuwe wet die liefde is, genade en vergiffenis. Waarmee het nieuw verbond begint, van Christus die zijn volk bemint. Uw hart dat liefde en trouw bewaart, o tempel Gods die blijft gespaard, wiens voorhangsel niet wordt gescheurd, wat in de wereld ook gebeurt. Uit de liefde werd uw hart doorwond, dat het voor allen open stond, en in het bloed dat wordt gestort, verborgen liefde zichtbaar wordt. Zo heeft uw lijden diepe zin. Uw bloed en liefde is daarin. Tweevoudig offer wordt geplengd, dat gij als hoge priester brengt. Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn, voor zoveel liefde, zoveel pijn? Wie zou niet hartelijk en oprecht, voor goed aan Christus zijn gehecht? U, Jezus, zij de lof gewijd. Uw hart is vol barmhartigheid. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
3: Ik ben geschokt tot diep in mijn hart, ik beef over al mijn leden.
1: Tot u sla ik mijn ogen op, tot u die woont in de hemel.
2: Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester.
1: Zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres.
2: Zo richt zich ons oog op de Heer, onze God. Tot hij zich om ons bekommert.
1: Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
2: Die dronkenman spot dat verwaande geschimp. Wij hebben een afschuw ervan.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen.
2: Was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden.
1: Dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de gloed van hun woede.
2: Dan had de vloed ons vervolgen, de bergstroom ons meegesleurd.
1: Dan waren wij reddeloos ondergegaan in schuimende waterkolken.
2: De Heer zij geloofd, hij gaf ons niet prijs, ontrukte de prooi aan hun tanden.
1: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht, ontsnapt aan het net van de jagers.
2: Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.
2: Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, Zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat.
1: Niet langer zit de scepter van de goddeloze, het erfdeel van de vrome onder druk.
2: Opdat de vrome niet meer wordt verleid, zijn handen naar de zonde uit te strekken.
1: Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht, maar streng voor hen die kronkelpaden volgen.
2: Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Ik bleef over al mijn leden.
2: Ik sluit met hen een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Ik wachtte vergeefs op deernis.
1: Ik wachtte op troost, maar ik vond ze niet. Laat ons bidden. Almachtige God, wij gedenken vandaag dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten aan die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade. Door onze Heer Jezus Christus, die leeft in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden. Voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. En wij bidden op deze dag dat wij het Heilig Hart van Jezus vieren, ook speciaal voor het zielenheil van de overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel.
0: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben onze hoedje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
2: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven, met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.

0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. Ook op deze feestdag van het Heilig Hart van Jezus bidden en mediteren wij de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze Verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: O mijn Jezus, ik dank u voor dit boek dat gij geopend hebt voor de ogen van mijn ziel. Dit boek is uw lijden, dat gij doorstaan hebt uit liefde voor mij. Eerste statie, Jezus wordt veroordeeld tot de dood. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Gij hebt uw bloed vergoten voor mij, uit medelijden, terwijl elke zelfverloochening en elk offer, gedaan voor mijn naaste, mij zo zwaar vallen om te dragen. Ik jammer en zucht wanneer ik voor u een beetje pijn, verdriet of ziekte moet dragen. Of ook als ik een opmerking van misprijzen krijg van mijn naaste. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tweede statie. Jezus draagt zijn kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik zal Jezus volgen met een diep medelijden. Ik zal een tegenkanting, hoe onbeduidend ook, die ik vandaag zal doorstaan, heel geduldig dragen om zijn kruisweg te eren. Want het is voor mij dat hij zal sterven. Het is door mijn zonden dat hij lijdt. Hoe kan ik dan onverschillig blijven? Heer, gij eist van mij niet dat ik uw zwaar kruis met u draag, maar gij wilt dat ik geduldig mijn eigen kleine kruisjes van elke dag draag. Ik neem de beslissing om alle lasten die gij mij zult geven in uw barmhartigheid vol vertrouwen te aanvaarden en te dragen in liefde. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer, gij hebt een verschrikkelijke last op uw schouders genomen. De zonde van de hele wereld en uit alle tijden. Dat is de reden waarom gij geheel uitgeput zijt. Gij kunt deze last niet meer dragen en het doet u vallen. Lam Gods, dat de zonde van de wereld in uw barmhartigheid wegneemt door de last van uw kruis, neem de immense last van mijn zonde weg en steek het vuur van uw liefde in mij aan, opdat deze vlam nooit zou doven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Maria, moeder van God, mocht ook ik het lijden van uw ziel delen. Ik hou van u, moeder van smarten. Gij legt dezelfde weg af als uw veelgeliefde zoon, de weg van schande en vernedering, de weg van misprijzen. Prent mij in uw onbevlekt hart. Moeder van barmhartigheid, verkrijg voor mij de genade om niet te bezwijken wanneer ik u en Jezus volg op de moeilijke weg naar Calvarië, die de barmhartigheid van God ook aan mij aangewezen heeft. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Net zoals voor Simon weegt het kruis voor mij ook zwaar. Door mijn aard doet het kruis mij beven. Nochtans verplichten de omstandigheden mij eraan gewoon te worden. Voortaan zal ik mijn kruis proberen te dragen zoals Christus het draagt. Ik zal het dragen voor mijn zonden, voor de zonden van de anderen, voor de zielen in het vagevuur. Zo volg ik de barmhartige redder na. Dan zal ik op de koninklijke weg van Christus zijn en zal ik hem blijven volgen. Zelfs als ik omgeven ben van een vijandige en spottende menigte. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van de Heer af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Nu de Heer Jezus niet meer lijdt, kan ik hem ook geen doek geven om zijn zweet en bloed mee af te drogen. Maar de lijdende redder blijft verder leven in zijn mystiek lichaam. In zijn broeders die beladen zijn met een kruis. Dit zijn de zieken, de stervenden, de armen en de ongelukkigen die een doek nodig hebben om hun zweet af te drogen. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, alles wat gij aan een van deze kleinen hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan? Welnu, ik zal bij een zieke of een stervende blijven, met een waarachtige liefde en een waarlijk geduld om hun zweet af te drogen, om hen te ondersteunen en te troosten. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer, hoe kunt gij mij nog steeds verdragen, ik, arme zondaar, die u ontelbare keren beledig met mijn dagelijkse zonden? Het feit dat gij nog steeds wacht totdat ik mij beter, kan alleen maar uitgelegd worden met de grootsheid van uw barmhartigheid. Verlicht mij, Heer, met het licht van uw genade, opdat ik al mijn dwaalwegen zou mogen kennen en mijn slechte neigingen die uw tweede val veroorzaakt hebben. Maak dat ik er voortaan kan tegen strijden met volharding. Zonder uw genade ben ik niet in staat om mij ervan te bevrijden. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ook voor mij is er een tijd van goddelijke barmhartigheid, maar deze tijd is beperkt. Daarna zal de tijd van de gerechtigheid komen, waarover de Heer Jezus met zo'n strengheid spreekt. Terneergedrukt door mijn talrijke fouten, beef ik van schrik en angst, maar ik zal de voetsporen van Christus volgen. Ik zal nederig berouw hebben en ik zal mijn zonde uitboeten door een oprechte boetvaardigheid. Het is de oneindige barmhartigheid van Jezus die mij aanspoort tot deze boete, want Jezus heeft zijn glorierijke kroon gewisseld voor een doornenkroon. Hij is gekomen om mij te zoeken en eens hij mij gevonden had, heeft hij mij tegen zijn hart gedrukt. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer. Ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het is voor mij dat Jezus lijdt, en het is voor mij dat hij valt onder het gewicht van het kruis. Waar zou ik vandaag zijn zonder dit lijden van de Verlosser? Wat wij vandaag bezitten en alles wat wij zijn, op bovennatuurlijk plan, is enkel te danken aan het lijden van de Heer Jezus. Zelfs het feit dat wij ons kruis dragen, betekent niets zonder de genade. Het is alleen het lijden van de Verlosser dat ons berouw verdienstelijk maakt en onze boete heilzaam. Het is alleen zijn barmhartigheid, getoond in deze drie valbeurten, die het onderpand zijn van mijn verlossing. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: De allerheiligste moeder van God was aanwezig in dit verschrikkelijk mysterie. Zij heeft alles gezien, alles gehoord. Wij kunnen ons het innerlijk lijden voorstellen dat zij te verduren had, terwijl zij haar zoon zo ernstig vernederd zag, naakt en bedekt met bloed, drinkend aan de bittere kelk. Ook ik ken bitterheid omwille van mijn gebrek aan matigheid in eten en drinken. Voortaan verlang ik en beslis ik om met Gods genade een redelijke ascese te beoefenen op dit domein, opdat de naaktheid van mijn ziel de blik van de Heer Jezus nog die van zijn onbevlekte moeder zou beledigen. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Laten we halt houden op Golgotha, aan de voet van het kruis van de Heer Jezus. En laten we deze verschrikkelijke scène overwegen. De Verlosser hangt tussen hemel en aarde, buiten de stad, verworpen door zijn volk. Gekruisigd als een misdadiger tussen twee misdadigers. Hij is het beeld van de uiterste verlatenheid, van de ergste ellende en van de verschrikkelijkste smart. Maar hij gelijkt op een generaal die de volkeren verovert. Niet door het zwaard of door wapens, maar met het kruis. Niet om te vernielen, maar om te redden. Het is daarom dat het kruis van de Verlosser voortaan het instrument van Gods glorie zal worden en ook van zijn gerechtigheid en zijn oneindige barmhartigheid. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Niemand neemt aan Jezus' offer deel met de wonderlijke en juiste gedachten en gevoelens dan de moeder van barmhartigheid. Ze lijdt met hem, maar denkt dezelfde tijd aan haar aangenomen kinderen. Die worden belichaamd door de apostel Johannes en door de goede moordenaar in zijn doodsstrijd. Ze spreekt voor hem ten beste bij haar zoon. Spreek ook voor mij ten beste, moeder van barmhartigheid. Denk ook aan mij, wanneer ik in doodsstrijd mijn ziel aan de eeuwige Vader zal teruggeven. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zeer barmhartige redder, welk hart kan er weerstand bieden aan de zo welsprekende taal die ons meevoert en ontroert? Het is de taal waarmee gij tot ons spreekt, doorheen de ontelbare verwondingen van uw levenloos lichaam, dat rust op de schoot van uw bedroefde moeder. Elk van uw handelingen zou genoeg geweest zijn om de gerechtigheid te doen bedaren en om de smaad uit te boeten. Maar gij hebt gekozen voor deze vorm van verlossing om te tonen welke grote waarde gij hecht aan onze ziel en om uw oneindige barmhartigheid te openbaren. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Moeder van barmhartigheid, gij hebt mij gekozen om uw kind te zijn. Opdat ik een broer zou worden van Jezus, hebt gij geweend bij zijn graflegging. Kijk niet naar mijn zwakheden, noch naar mijn onstandvastigheid, noch naar mijn nalatigheid. Ik betreur dit zonder ophouden en doe er voortdurend afstand van. Maria, herinner u weer de wil van de Heer Jezus, die mij aan uw bescherming heeft toevertrouwd. Wees voor mij altijd de moeder van de barmhartigheid. Barmhartige Jezus, help mij om u met vertrouwen te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Dank u, Jezus, voor uw lijden dat wij mochten volgen. Mogen ik zelf en vele zielen uw martelaarschap van liefde begrijpen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag opnieuw de kans krijgen om te gaan kijken naar de apostolische reis van Paus Leo XIV en dat aan Spanje en aan de kerk in Spanje. Voor hem loopt het ondertussen bijna op zijn einde. De laatste fase van de reis bestaat uit een bezoek aan Las Palmas in Gran Canaria en ook Santa Cruz de Tenerife, alvorens hij naar Rome terugkeert. Wij gaan vandaag verder met onze verslaggeving van deze apostolische reis die gevuld was met ontmoetingen, belangrijke toespraken en homilieën die we op deze wijze tot bij u willen brengen. Wij waren aangekomen aan het volgende deel van maandag 8 juni. Dat was de derde dag van de apostolische reis die begon op de 6e. U had al gehoord dat hij in de ochtend een ontmoeting had met de eerste minister op de apostolische nunciatuur. En we konden ook die lange toespraak laten horen die hij gegeven heeft aan het Spaanse parlement. Wat een staande ovatie van meer dan 7 minuten veroorzaakte. Ondanks de duidelijke en toch wel boodschap die de Heilige Vader daar wou brengen. In het bijzonder in de verdediging van de menselijke persoon en het leven. Diezelfde dag heeft hij om 11:30 een ontmoeting gehad met de Spaanse bisschoppen in de gebouwen van de Spaanse bisschoppenconferentie. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door de voorzitter van de bisschoppenconferentie, dat is Monsieur Luis Javier Arguello García, en door de aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano, en door de secretaris, Monsieur Francisco César García Magán. Bij binnenkomst begroette hij enkele kerkelijke autoriteiten en begaf zich vervolgens naar de plenaire vergaderzaal op de eerste verdieping. Na de verwelkoming door de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie richtte hij volgende woorden tot de Spaanse bisschoppen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tot de Spaanse bisschoppen.
3: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este.
2: Het is met grote vreugde dat ik mij op deze dag, deze derde dag van mijn apostolische reis naar Spanje, voor u mag presenteren. Nadat ik de politieke vertegenwoordigers heb begroet die mij in het parlement hebben ontvangen, wil ik nu van deze momenten samen gebruik maken om de gemeenschap te versterken, de communio, zoals Jezus zijn apostelen heeft aangeraden. Ik dank Monsieur Luis Javier Arguello García voor de vriendelijke woorden die hij als voorzitter van de conferentie namens iedereen tot mij heeft gericht. En ik hoop dat mijn woorden mogen bijdragen aan de dialoog in de geest, die inhoudt dat we al het goede dat de Heer ons via de broeder zegt, verwelkomen. De synodale weg die de kerk is ingeslagen, is een proces van diep luisteren. Het vermogen om de stem van God te herkennen die door de kerkgemeenschap spreekt, is een van haar fundamentele waarden. Het is een vruchtbare dialoog die jullie als kerk op verschillende manieren vormgeven. Een concreet voorbeeld dat we kunnen noemen zijn de congressen die jullie organiseren. En ik wil even stilstaan bij de congressen die in 2020 en in 2025 zijn gehouden en die een bijzondere weerklank hebben gehad. Pueblo de Dios en Salida en Para Quien Soy, Asamblea de Llamados para la Misión. Hun thema's concentreerden zich op deze essentiële vragen. Hoe kunnen de huidige uitdagingen worden aangegaan en wie is geroepen om deze uitdaging aan te gaan. In mijn bijdrage aan deze overweging wil ik u het beeld voorhouden van een reis waarvan God de bestemming is, naar wie wij onze blik oprichten. Het is een reis van een heel bijzondere aard, want wij verplaatsen ons niet fysiek, maar willen ons hart laten vliegen. Een verleiding tijdens de reis is om geobsedeerd te raken door wat we achterlaten, plaatsen, dingen, vormen, zonder ons in gehoorzaamheid aan de geest open te stellen voor het nieuwe dat we aantreffen. Daarbij komt nog de verleiding van de bagage, die we om soortgelijke redenen vullen met nutteloze spullen die uiteindelijk een last worden. Aan de andere kant mogen we niet vergeten wat we leren van de lotgevallen van zoveel migranten. Een persoon die alleen is, zonder wortels en zonder middelen, lijdt vreselijk en slaagt er met grote moeite in om stevige banden te smeden op de plaats waar hij aankomt. Op deze wijze moet ons antwoord op de vraag hoe we deze uitdaging, die wij onszelf hebben gesteld, het hoofd kunnen bieden, in deze eerste fase van onze reis op een weloverwogen manier vrijheid en moed met elkaar verenigen, om structuren los te laten die ons niet helpen, niet beantwoorden aan onze doelstelling of ons er zelfs van verwijderen, en tegelijkertijd de kracht te hebben om datgene wat ons doel bevordert als een schat te koesteren. Hoe kunnen we hier niet stilstaan? Bij het immense christelijke erfgoed van uw land, het enorme vermogen tot samenbrengen dat deze rijkdom ons biedt, met zijn schoonheid, die zelfs de niet-gelovigen raakt, of met de banden van verbondenheid, die het heeft weten te weven in de spirituele identiteit van elke uithoek van dit geliefde volk, en die aanwezig blijven, zelfs op momenten dat het geloof wankelt. Een enorme uitdaging, zeker, waarop we met moed moeten reageren, opdat dit erfgoed de vruchten voortbrengt waartoe het in staat is. Een andere schat die we niet mogen vergeten mee te nemen in onze bagage is het viaticum van de pelgrim. Het brood van het woord en van de eucharistie is voor ons nog noodzakelijker dan lichamelijk voedsel, omdat het ons de weg naar de verlossing opent. Het gaat er niet om hoe we de viering al dan niet aantrekkelijker kunnen maken, maar om het besef dat wanneer wij deel hebben aan dat brood, de afwezigheid ervan ons een onbehagen bezorgt dat we kunnen vergelijken met lichamelijke honger. Het sacramentele leven begeleidt het ritme van ons bestaan, zoals dat van een kind dat voedsel ontvangt van zijn moeder, zoals dat van een sporter die de krachten afweegt die nodig zijn om de finish te halen. Aan de andere kant kost het ons tijdens de reis vaak veel moeite om met de ander te communiceren. Of het nu komt door de verschillende taal en cultuur, door wantrouwen tegenover het onbekende, of door ruzies en misverstanden die zelfs tussen naasten kunnen ontstaan, we voelen ons beperkt in het uiten van onszelf of in het begrijpen van onze gesprekspartner. Het is een ervaring die we kunnen toepassen in de verkondiging van het evangelie, in het verwelkomen van de ander, in het vermogen om te reageren op de vragen van de wereld om ons heen, of in de noodzaak om de medeverantwoordelijkheid van de leden van de gemeenschap in onze pastorale acties te activeren. Als we eerder hebben gezegd dat we alles moeten loslaten wat ons remt en van ons verwijdert, dan moet het nu onze taak zijn dat ons erfgoed altijd een instrument en een kans is voor dialoog met diegenen die wij op ons pad ontmoeten. Net als de pelgrims op de Camino de Santiago kunnen wij op onze reis die immense Castiliaanse vlaktes tegenkomen die in onze ogen leeg zijn. De weinige ontmoetingen van deze pelgrims met enkele ouderen of buitenlandse arbeiders kunnen een metafoor zijn voor vele sociale situaties die helaas in sommige van uw kerkelijke realiteiten worden waargenomen. Het is niet de eerste keer dat Spanje met een soort gelijke situatie wordt geconfronteerd. In het verleden, bijvoorbeeld, toen de kerk haar aanwezigheid in verwoeste gebieden opnieuw moest opbouwen, ontstonden er evangelisatiemodellen die later naar Amerika werden geëxporteerd en die ons hier bij onze missie kunnen helpen. Net als toen zijn we geroepen om een nieuwe realiteit op te bouwen, door middel van respectvolle dialoog en het gebruik van nieuwe talen. Net zoals de beroemde heilige Alfaqui van Granada, broeder Hernando de Talavera, dat deed en later in Amerika herhaalde door de heilige Turibio de Mogrovejo, van wie de 300ste verjaardag van de heiligverklaring wordt gevierd en waarbij we hem juist presenteren als een model van een naar buiten gaande bisschop in een tijd van zending en kerkelijke reorganisatie. Ook de talen in dit digitale tijdperk zijn anders en de culturen die nu de mozaïek van onze werkelijkheden vormen met migranten uit alle delen van de wereld zijn veranderd, maar de geest moet blijven. En wat zijn de kernpunten van die geest? Het eerste betreft het vermogen om te communiceren, om met alle geledingen in ons gebied in gesprek te gaan, om ons niet alleen te verplaatsen om te begrijpen, maar ook om te delen. Alleen door alles wat goed is in ons erfgoed te delen, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen wij een nieuwe realiteit opbouwen waarin het geloof diep kan wortelen. En daarom moeten wij logischerwijze beginnen met de taal van de ander te leren, processen op gang te brengen en banden te smeden waar we het zaad van het koninkrijk kunnen zaaien. De tweede is de oproep om realiteiten te creëren die zelf in staat zijn hun eigen geloofservaring over te brengen. In staat om, zoals Toribio deed, de ervaring van Granada naar Amerika te brengen. Dat we zeggen de middelen in onze bagage mee te nemen die ons in staat stellen de steeds nieuwe uitdagingen van de evangelisatie in alle omstandigheden openhartig aan te gaan. Nu de verlaten vlaktes, of na de verlaten vlaktes liever, zullen we ook grote steden aantreffen. En daar zijn de stilte en de afstand niet fysiek, maar spiritueel. De antwoorden zullen verschillend zijn, maar de processen om er te komen zijn vergelijkbaar. Luisteren, begrip, respect, vrijgevigheid en openhartigheid. Pelgrims vertrekken meestal 's nachts en vaak kan die eerste duisternis van de tocht hen angst inboezemen. We zouden de Vespershymne, de nacht is tijd van verlossing, kunnen aanhalen om te zeggen dat als wij in goed gezelschap zijn, de moeilijkheden van het wandelen en het gevaar om te verdwalen worden verminderd. Het is de Heer die ons leidt. Hij is de meester van de geschiedenis en van elk van onze verhalen. Hij bepaalt de tijden. Wij wandelen achter hem aan. Nee, wij wandelen met hem als leden van één lichaam. Deze diepe verbondenheid vraagt van de kerk in deze tijd van steeds hardere polarisaties en tegenstellingen een getuigenis van eenheid in verscheidenheid. Een gemeenschap die in staat is de rijkdom van de gaven, de charismatische gaven en de gevoeligheden te omarmen die de Heilige Geest in het volk van God opwekt. Het gelaat van Christus laat zich herkennen in het levende mozaïek van de kerk, waar vele steentjes, zonder in elkaar over te vloeien, samenkomen om de schoonheid van de ene Heer te openbaren. Bij deze taak draagt het ambt van de bisschop een bijzondere verantwoordelijkheid. Wij zijn geroepen om een zichtbaar teken van gemeenschap te zijn. In de eerste plaats van de gemeenschap met Christus, door het ontvangen geloof liefdevol te bewaren, in gehoorzaamheid aan het woord van God en aan de levende traditie van de kerk. Vervolgens in gemeenschap met de opvolger van Petrus en met de universele kerk, met het presbyterium en met de eigen diocesane gemeenschap, met het Godgewijde leven, met de bewegingen, met de verenigingen en met elk authentiek charisma dat de Geest schenkt voor de gemeenschappelijke opbouw. Uw zending vraagt om de eenheid te bewaren, de dialoog te bevorderen, breuken te helen en de weg te begeleiden van het volk dat aan uw zorg is toevertrouwd. Communio, op deze manier beleefd, bezit ook een missionaire kracht. Een innerlijk verzoende kerk kan met grotere vrijheid spreken tot de broeders en zusters van andere christelijke denominaties en andere religies, tot de ongelovigen, tot de burgerlijke autoriteiten en tot alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het algemeen welzijn. Deze roeping om een teken van communio in Christus te zijn door in eenheid te wandelen en onze hand uit te strekken naar de broeder die wij ontmoeten, stelt ons voor een andere uitdaging die vandaag de dag het hart van velen raakt. De moeilijkheid om definitieve verbintenissen aan te gaan en levensbelangrijke beslissingen te nemen. Bij veel jongeren, en niet alleen bij hen, klinkt de vraag: voor wie ben ik er? Als een oprecht zoeken naar zingeving, naar verbondenheid, naar het geven van zichzelf. Het menselijk hart wordt niet vervuld door het vergaren van ervaringen, mogelijkheden of voorlopige garanties. Het wordt vervuld wanneer het een roeping ontdekt, wanneer het begrijpt dat het leven alleen volheid bereikt als het wordt geschonken. Daarom kan de roepingen pastoraal niet worden gereduceerd tot een louter streven naar aantallen. Zij komt voort uit levende gemeenschappen, uit vreugdevolle priesters, uit gezinnen die in staat zijn om de schoonheid van trouw te getuigen, uit een kerk die op eenvoudige wijze weet te laten zien dat het volgen van Christus het bestaan niet verarmt, maar juist verrijkt. Waar het evangelie met vreugde, dienstbaarheid en gemeenschap wordt beleefd, kan ook de roeping van de Heer opnieuw worden gehoord als een belofte van leven. Eerder spraken we over bagage. De pelgrims op de Camino de Santiago weten heel goed dat er enkel het essentiële in de rugzak moet worden gestopt. Zoals Paus Franciscus herhaaldelijk heeft benadrukt, moet in de huidige context van roepingen worden opgemerkt dat het behoud van de structuren niet zwaarder mag wegen dan het welzijn van de roeping. Seminaristen hebben recht op de best mogelijke vorming en de kerk heeft op haar beurt recht op goed opgeleide priesters. Het criterium om ervoor te zorgen dat seminaries echte opleidingshuizen zijn, is dat ze een adequate ervaring van het gemeenschapsleven garanderen. Dat ze opleiders hebben die zich volledig toeleggen op studie en onderwijs met ervaring in geestelijke begeleiding, en dat ze beschikken over hogere theologische centra die zijn uitgerust met de nodige middelen om hun taak te vervullen. En daartoe is het essentieel om naast het bundelen van krachten te leren samenwerken bij het aangaan van deze uitdagingen. Op dit gebied kunnen de moeilijkheden als kansen worden benaderd en soms vinden we het moeilijk om de roeping van leken en hun integratie in deze levensweg die wij als kerk bewandelen te presenteren. Aan de andere kant zien we hoe in veel werken die traditioneel door religieuzen worden geleid, een beroep wordt gedaan op leken medewerkers om het werk verder te kunnen zetten. Er is een moeilijkheid die we kunnen omzetten in een kans tot ontmoeting, dialoog en communicatie. Het hangt van ons af of deze leken hun deelname aan deze kerkelijke dienst gaan zien als een roep van God om verantwoordelijkheid te nemen als christenen, de geest ervan te verinnerlijken en zich deel te voelen van de missie die de Heer heeft toevertrouwd aan de religieuzen die deze hebben verwezenlijkt. Zoals u ziet, bestaat onze weg uit ontmoetingen. Daar zullen ongetwijfeld mensen bij zijn die donkere tijden doormaken en ons vragen om voor hen als barmhartige Samaritanen op te treden. Een van de meest pijnlijke ontmoetingen is die met mensen die juist door diegene zijn gekwetst die voor hen hadden moeten zorgen, zelfs door leden van de geestelijkheid. Geconfronteerd met deze plaag is de kerkgemeenschap geroepen om te reageren met luisteren, waarheid, gerechtigheid, herstel en een steeds vastberadener inzet voor preventie en een cultuur van zorg. Iedere gekwetste persoon moet oprecht gehoord kunnen worden, gastvrijheid en bescherming vinden en echte wegen naar genezing kunnen bewandelen. Dezelfde logica geldt ook voor de uitdagingen van een geseculariseerde wereld. Veel mannen en vrouwen van onze tijd wijzen God niet zomaar af. Vaak dragen ze in hun hart een diepe dorst naar zingeving, waarheid, verbondenheid en hoop, ook al kunnen ze er geen naam aan geven. De kerk is geroepen om deze verlangens te erkennen, er met respect naar te luisteren en net als de heiligen Petrus en Johannes bij de verlamde man bij de tempelpoort de schat aan te bieden die haar is toevertrouwd, Jezus Christus, in wiens naam de mens kan opstaan en lopen. Zelfs wanneer zij samenwerkt met andere instellingen, religieus of seculier, en zelfs wanneer zij materiële hulp, onderwijs, bijstand of menselijke ontwikkeling biedt, houdt de kerk nooit op met het aanbieden van wat haar eigen is. De liefde van God, geopenbaard in Christus. En die boodschap dringt door in de samenleving, die niet aarzelt om haar waardering voor veel van deze werken te tonen. Zo draagt elke daad van christelijke naastenliefde, die voortkomt uit het evangelie, een grotere belofte in zich. De mens het vertrouwen teruggeven dat hij bemind is. Op onze weg doorkruisen we wat de heilige paus Johannes Paulus II het land van Maria wilde noemen. In de Heilige Maagd hebben jullie je eerste reisgenoot en je belangrijkste schat, want zij toont ons met haar leven hoe wij het woord moeten ontvangen en in ons hart bewaren, hoe we de discipelen op deze reis moeten begeleiden en hoe wij op de weg van de kerk aanwezig moeten blijven als moeder van gemeenschap en hoop. Aan haar vertrouw ik uw ambt toe, opdat zij u mogen helpen, te midden van het volk dat u is toevertrouwd, dat verborgen zuurdeesem te zijn waarover het evangelie spreekt, klein in de ogen van de wereld, maar in staat, wanneer zij verenigd blijft met Christus, het deeg te laten rijzen. De kracht van de kerk komt niet voort uit de grootheid van de middelen, maar uit de heiligheid van haar kinderen, uit de gemeenschap van haar herders, uit de nederige en volhardende trouw van hen die zich door de geest laten leiden. Op deze weg wordt u ook vergezeld door de heilige Johannes van Avila, een patroonheilige van de Spaanse geestelijkheid in dit jaar waarin wij de 500ste verjaardag van zijn priesterwijding gedenken. De heilige paus Paulus VI omschreef hem als een vooruitziende en wijze leraar in het geestelijk leven. Een voorbeeldige vernieuwer van het kerkelijk leven en de christelijke zeden. En tegelijkertijd een eenvoudige priester.

geworteld in het gebed, trouw aan de kerk, dicht bij het volk en in staat om een solide leer, apostolische ijver en pastorale naastenliefde te verenigen. Priesters die in de bisschop niet enkel een erkend gezag vinden, maar een vader die hen begeleidt. En in de andere priesters, broeders, met wie ze de inspanningen en de vreugden van deze pelgrimstocht vol ontmoetingen kunnen delen, waarin wij allemaal Christus zoeken. We sluiten deze spirituele reis af met een gebed van de heilige kerkleraar, dat ons eraan herinnert dat elke kerkelijke vernieuwing voortkomt uit een hart dat is gevormd naar het beeld van Christus. Als u mij zendt, Heer, om te doen wat u hebt gedaan, geef mij dan uw hart. Laat dit ook ons gebed zijn. Heer, geef ons uw hart. Een hart dat in staat is om de blik naar u op te richten, op weg te gaan, te luisteren, te onderscheiden, te dienen, met liefde te corrigeren, geduldig te wachten en met vreugde te verkondigen. Want de kerk die het hart van Christus ontvangt, draagt de vuurkolom met zich mee die haar leidt, ondersteunt, verdedigt en troost. Het erfgoed dat nodig is om elke uitdaging aan te gaan. Moge God u zegenen. Ik dank u van harte. Waarop de woorden van de paus werden onthaald door de bisschoppen op een groot applaus. Vervolgens, na het tekenen van het ereboek, de uitwisseling van geschenken en de zegen, begroette de paus de bisschoppen persoonlijk in het kantoor van de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie. Daarna ging hij naar de begane grond voor de onthulling van een gedenkplaat van het bezoek en begaf zich naar de perszaal van de bisschoppenconferentie voor natuurlijk ook een foto met het personeel. Vervolgens per wagen naar de apostolische nunciatuur, waar hij met de bisschoppen lunchte om 10:50. In de namiddag had hij een ontmoeting met 6 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke en kerkelijke functionarissen in Spanje. Die werden vergezeld door kerkelijk personeel dat zich inzet voor de begeleiding van slachtoffers. Tijdens het gesprek dat bijna een uur duurde, heeft elk van de aanwezigen, uitgaande van zijn of haar eigen pijnlijke persoonlijke ervaringen, de paus enkele voorstellen gedaan om de reactie van de kerk op dergelijke dramatische gevallen effectiever te maken. De paus luisterde met warmte en aandacht en verzekerde hen van zijn nabijheid, die van de hele kerk, en van zijn inzet om de ontvangen voorstellen als basis te gebruiken voor verdere inspanningen, zodat de kerk werkelijk een veilige en spiritueel gezonde plaats kan zijn waar de wonden troost en genezing vinden. Na afloop had paus Leo XIV eerst een korte ontmoeting met de voorzitter van de gemeenschap van Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en daarna korte begroeting met de oppositieleider, leider van de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En tenslotte, voordat hij de apostolische nunciatuur verliet, om naar de kathedraal van Santa María la Real de la Almudena te gaan voor het gebed en eerbetoon aan onze lieve vrouw, ontmoette hij ook nog de koninginmoeder Sofia en begroette haar samen met andere leden van de koninklijke familie. Bij zijn aankomst in de kathedraal van Madrid werd de paus verwelkomd door opnieuw de aartsbisschop van Madrid, kardinaal Cobocano, en door 2 kinderen die hem een bloemenboket overhandigden. Bij de ingang van de kathedraal bracht de hulpbisschop van Madrid hem het kruis en de rector van de kathedraal het wijwater voor de besprenkeling. En vervolgens liep de paus door het middenschip om plaats te nemen bij het altaar. Na gezang, welkomstwoorden van de kardinaal aartsbisschop, gebed en lezing van het evangelie heeft hij ook opnieuw een toespraak gehouden. En daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Voor ons is het ondertussen tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden.

0: En daarna komen we graag bij u terug en gaan wij verder met de verslaggeving van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit in de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij onze verslaggeving over de apostolische reis van paus Leo XIV in Spanje. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waar de Heilige Vader eerbetoon is gaan brengen aan de Santa Maria la Real de la Almudena, een belangrijke mariale devotie in Madrid, en waar hij ook een gouden roos als geschenk is gaan brengen tot bij onze lieve vrouw. Ook de koninginmoeder trouwens, Sophia, was bij dit gebeuren aanwezig. Vervolgens is hij naar een stadion getrokken voor een ontmoeting met de diocesane gemeenschap. Opnieuw begroeting van duizenden mensen. Aan het einde van zijn rondgang in de pausmobiel werd de paus opnieuw verwelkomd door de aartsbisschop van Madrid, die hem een witte parpusa, een traditionele Madrileense hoed, aanbood als teken van welkom. Na een lied, welkomstwoorden van de kardinaal-aartsbisschop, was er een vertoning van een video, De Realiteit van Madrid. Drie getuigenissen werden beluisterd en ook het officiële lied van het convivium. Een kort verslag en nog twee getuigenissen. Een heel gebeuren dus, dat werd opgeluisterd met fantastische muziek en dans door jonge mensen. De paus die keek ernaar met een grote glimlach. Er werden ook een aantal priesters naar voren gebracht die hebben gezongen voor de Heilige Vader, die door hem werden omhelst. Het was één groot feest, zoals eigenlijk de hele apostolische reis van de paus al is geweest. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tot de diocesane gemeenschap van Madrid.
4: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
0: Ik kan mij voorstellen dat het voor een voetballer iets is dat een blijvende indruk achterlaat in zijn leven om in dit stadion een doelpunt te maken. Maar, en de paus richtte zich tot de aartsbisschop, Don José, vandaag heeft de kerk van Madrid een super doelpunt gescoord dat voor altijd zal blijven staan. Want deze avond is een groot loflied op het geloof. En ik ben blij mijn stem bij de uwe te voegen om God te loven en de banden te versterken van zulke mooie kerkelijke familie die de kunst van de polyfonie aan het leren is, dat wil zeggen van de verscheidenheid in eenheid. En ik dank uw aartsbisschop Don José voor het introduceren van de gelijkenis van het zingen, die suggereert dat cijfers, gegevens en feiten niet volstaan om een gemeenschap te vormen. Ons hart heeft behoefte aan zingen. Dat wil zeggen aan het interpreteren van gebeurtenissen en situaties door samen met anderen de betekenis te vieren die daaruit voortvloeit. Voor de kerk gebeurt dit op bijzondere wijze in de liturgie. Een grote gedachtenis van de geschiedenis die ons heeft gered. Zingen is een behoefte die het samenleven doordringt en de cultuur aanspreekt. Het daagt haar uit om open te blijven en voortdurend in ontwikkeling te zijn. Jullie vormen de diocesane kerk te midden van een volk dat houdt van muziek, dans en samen zijn. Maar dat ook te maken heeft met conflicten, berusting en soms wanhoop. Situaties die het evangelie kan openen voor hoop. Getuig van het evangelie in de hoofdstad van een groot Europees land, zetel van instellingen en organisaties waar belangrijke beslissingen worden genomen voor het heden en de toekomst, maar ook bestemming van miljoenen bezoekers en broeders en zusters op zoek naar nieuwe kansen. Jullie vreugde zal aanstekelijk zijn als ze van een kortstondige emotie naar een stabiele manier van zijn wordt. Een diepteervaring dat individuen, groepen en de diocesane gemeenschap vernieuwt. Het is geen toeval dat de apostelen in hun geschriften de kerken zo vaak tot vreugde oproepen en deze bijna als een gebod aanbevelen. Het is de Evangelii Gaudium, een gezamenlijk antwoord op het werk van God in Jezus Christus. Zijn leven, dood en verrijzenis hebben de perceptie van de geschiedenis voor altijd veranderd bij diegenen die hem hebben ontmoet en gevolgd. Zij het op verschillende manieren en langs verschillende wegen. En ook vandaag drijft de liefde van Christus ons. Het werkwoord dat de heilige Paulus gebruikt betekent ook ons in haar greep houdt, ons samenbrengt, verenigt, ons bezit en roept ons zo op tot verantwoordelijk handelen. Ja, dierbare broeders en zusters, zoals sommigen van jullie deze avond hebben getuigd, verandert het doopsel het leven werkelijk. Onze gevoeligheden, achtergronden, prioriteiten komen samen in Christus en putten kracht uit zijn leven, zoals de ranken uit de wijnstok. Concreet betekent dit dat veel van wat er al in ons was, wordt getransformeerd omdat het zich richt op dienstbaarheid. Ophoudt een privégeschenk te zijn en zich onderwerpt aan het algemeen welzijn. Dit hoeft niet te worden gevreesd, want het leidt nooit tot uniformiteit. In dit verband getuigt het Nieuwe Testament in de verscheidenheid van zijn stemmen van de gemeenschap in diversiteit. Dat wil zeggen van de verbondenheid die in Babel verdween, waar iedereen, volgens het verhaal in de Bijbel, gedwongen in een totalitair, louter menselijk project, uiteindelijk zijn naaste niet meer begreep. In de encycliek Magnifica Humanitas heb ik als alternatief voor uniformiteit en verwarring de figuur van Nehemia naar voren gebracht, die de hele gemeenschap bij de wederopbouw van Jeruzalem betrekt. Herbouwen betekent vandaag erkennen dat er in de veelheid aan stemmen en visies, die soms doet denken aan de verspreiding van de talen, toch een stralende mogelijkheid bestaat, die om samen te bouwen, diversiteit om te zetten in een hulpbron en van het luisteren en de dialoog de gemeenschappelijke basis te maken waarop gerechtigheid en broederschap kunnen groeien. En binnen dit gezamenlijke werk vinden christenen hun eigen manier van bouwen, het handelen op God richten, zodat pluralisme in zijn licht niet in wanorde uiteenvalt, maar in de praktijk van synodaliteit de ruimte wordt waarin de mensheid haar solide fundamenten en haar uiteindelijke doel terugvindt. Er bestaat dus een bijzondere band tussen de kerk en de stad, die in deze tijd van ingrijpende veranderingen waarin wij leven nog belangrijker is. Een band die zich uiteraard tot uiting brengt tussen mensen van vlees en bloed, in werkrelaties en nabijheid. Maar niet minder ook in de verschillende gemeenschappen, verenigingen en buurtinitiatieven. Er komt steeds meer een specifieke aard van de christelijke missie naar voren binnen grote stedelijke realiteiten, waarin een nieuwe cultuur vorm krijgt. Het inzicht hierin is sterk gegroeid tijdens het synodale traject, dat ons in staat heeft gesteld elkaar dieper te leren kennen en naar elkaar te luisteren in de contexten waarin de diocesane gemeenschap leeft en vorm krijgt. De belangrijkste vraag wordt: komt wat wij als christenen zijn en doen terecht daar waar nieuwe verhalen en paradigma's ontstaan, dat we zeggen in de diepste kernen van de ziel van de steden? En het antwoord daarop kan moeilijk zijn, zeker, maar het is mogelijk als we samen naar de waarheid zoeken. En daarom is het zo belangrijk dat we ons niet verspreiden, ons niet opsluiten in de groep of de omgeving waarin wij ons al veilig voelen, tussen mensen die altijd hetzelfde deuntje zingen. Om tot de kern van de stad te komen, moeten we ons ervan bewust zijn dat de waarheid symfonisch is en ons altijd te boven gaat. We moeten het verlangen koesteren om de verrezen Heer te vinden, die ons altijd een stap voor is, ons vooraf gaat, misschien al aanwezig is waar we hem nog niet hebben gezocht. Hem zoeken en volgen is inderdaad een voorwaarde om naar hem te verwijzen. Anders is er geen evangelisatie. En vandaag kunnen we dit beter begrijpen dan in het verleden. In de grote steden, meer dan elders, lijkt het soms alsof we de kaarten niet meer hebben om ons met zekerheid te bewegen. En dan moeten we opnieuw de spirituele kunst van de aandacht leren, zonder welke zelfs de verkondiging van het evangelie het risico loopt een onpersoonlijke herhaling te worden en door haar doeltreffendheid te verliezen ruimte laat voor frustratie en wantrouwen. Dierbare Madrid is een grote stad waar verschillende tradities en zielen naast elkaar bestaan. God kent de harten van zijn inwoners één voor één. Hij kent ze zoals alleen hij dat kan en weet, namelijk in liefde en dus in vrijheid. Laat u dan door niets van de wijs brengen. Laat u door niets afschrikken. Samen als diocesane kerk kunt u het evangelische getuigenis geven dat de beste krachten vrijmaakt in een mensheid die wordt overspoeld met beelden en woorden, maar hunkert naar gerechtigheid en dorst naar waarheid. Ik nodig de priesters uit om het beoefenen van gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen te zien als een van de belangrijkste kansen die de synodaliteit hun ambt biedt. Dierbare broeders, zonder dat u het oog voor het wezenlijke verliest, zal het regelmatig samen met uw gelovigen stilstaan bij het leven in de wijken, de culturele veranderingen, de sociale spanningen en de kerkelijke praktijken in het licht van het evangelie uw ambt verrijken en vertroosten. De goedheid, ook al is die van slechts enkelen, kan de angst van velen overwinnen. Wees voor iedereen als een open Bijbel, dat men in jullie gezichten en in jullie leven het woord van God kan ontmoeten. Liefde is immers de taal die iedereen thuis laat voelen. Ik dank u van harte. De woorden van Paus Leo XIV tot de diocesane gemeenschap van Madrid. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan wij verder en gaan we kijken naar het deeltje van de reis in Barcelona. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn blij op deze feestdag van het Heilig Hart ook samen met jullie op dit uur de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te mogen bidden. We bidden voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, lezen wij nog een klein stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar het gaat over de goedheid van God. Een ziel zegt: Heer, ik hoor dat uw stem mij roept om terug te keren van het pad van de zonde, maar ik heb nog de kracht, nog de moed om dat te doen. En Jezus zegt: Ik ben je kracht, ik zal je helpen in de strijd. En de ziel zegt: Heer, ik erken uw heiligheid en ik ben bang voor u. Maar Jezus zegt: Mijn kind, ben je bang voor de God van barmhartigheid? Mijn heiligheid belemmert mij niet om barmhartig te zijn. Zie, voor jou heb ik een troon van barmhartigheid op aarde opgericht, het tabernakel. En vanaf deze troon verlang ik je hart binnen te gaan. Ik word niet door een gevolg of bewakers omringd. Je kunt op ieder ogenblik en op ieder tijdstip naar mij toekomen. Ik wil met je spreken en verlang ernaar om je genade te geven. En met deze gedachte, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer ons steeds vervullen van vertrouwen en mogen zijn barmhartigheid ons steeds in het hart zijn.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. We hebben vandaag het genoegen eigenlijk om Le Père Marot te mogen ontvangen, die een bijzonder apostolaat heeft over het Heilig Hart van Jezus. Er is recent een film uitgekomen in Frankrijk, Sacré-Cœur, en die is intussen ook in België uitgezonden, eerst in Franstalig België en nadien ook in Vlaanderen, in Brussel met Nederlandse ondertiteling en in Gent met Nederlandse ondertiteling. En wij hebben het genoegen om vandaag in gesprek te mogen gaan met Le Père Edouard Marot, die eigenlijk een beetje een drijvende kracht is ook mee achter deze film. Hij zal ons spreken over het Heilig Hart van Jezus en over het tot stand komen van die film. We gaan vragen of hij zichzelf eerst wil voorstellen aan ons. Hij heeft hoe dan ook al sinds lange tijd een bijzondere band met het Heilig Hart van Jezus. Hij is Fransman van afkomst, maar al verschillende jaren in België ook woonachtig. Bonjour mon père, merci d'être ici. Voulez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs? Vous êtes français, mais vous avez un lien avec la Belgique depuis longtemps.
1: Goeiedag aan alle luisteren. En ik ben heel blij met jullie zijn en over de Heilige Hart te spreken. Ik ben een Fransman, maar ik heb een Belgisch hart. Ik houde van België. Mooi. Je suis très heureux d'être là.
2: Hij is heel dankbaar om hier te zijn.
1: En ik ben nu in de parochie van Santa Catalina in Brussel. Ik was voor 15 jaar in Notre-Dame de Stockel, onze lieve vrouw van Stockel. En door Monseigneur Léonard. Hij heeft dit missie in dit parochie. En toen 2010. En ik kwam in België terug. Want ik was priest. Ik ben priester sinds 1984. Dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Et je suis très heureux d'être dans ce diocèse.
2: Dus hij is priester sinds 1994 en dan sindsdien in het bisdom Mechelen.
1: En ik was, j'étais aussi donc recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial de 2000 à 2009.
2: En van het jaar 2000 tot 2009 is hij ook rector geweest van het heiligdom van Paray-le-Monial in Frankrijk.
1: Mais avant donc d'être recteur à Paray-le-Monial, j'étais aumônier. Puisque je suis en Belgique, ça a peut-être parlé à certaines personnes. J'ai été aumônier à Saint-Pierre, à Uccle pendant 5 ans, de 1985 à 1990. Et puis après, je suis parti à Rome pendant 3 ans pour étudier la patristique de 90 à 93. Et puis je suis revenu alors en Belgique, mais pour dans une maison de formation, de discernement, on va dire, de propédeutique. De 1993 à 1997.
2: Zij beschrijft eventjes zijn parcours, beste luisteraars. Hij is nog priester geweest, almoezenier, van 85 tot 1990 in Sint-Pieters, in Uccle. Daarna is hij naar Rome vertrokken om 3 jaar te studeren. De studie heb ik niet gelijk
0: Patristiek.
2: Voor 3 jaar. En daarna heeft hij nog van 93 tot 97 nog
1: Een propédeutique. Espoir pour la formation.
2: Voor de vorming.
1: Pour la formation de jeunes, plutôt pour le discernement de vocation sacerdotale.
2: Om jongeren eigenlijk te helpen hun roeping te onderscheiden.
1: Voilà, pendant 4 ans. Et c'est là que je suis parti, alors pendant 13 ans, dans le diocèse d'Autun, en France. Là où il y a le sanctuaire de Paray-le-Monial.
2: En dus na die jaren voor de vorming van jongeren met een roeping, is hij voor een langere tijd vertrokken naar het bisdom Autun in Frankrijk, dat is eigenlijk het bisdom waar het heiligdom van Paray-le-Monial zich bevindt.
1: En dus, dans ces 13 ans, j'ai eu 9 ans comme recteur, plus une année à Annecy. C'était une année sabbatique, mais formidable, formidable. Avant de revenir donc en Belgique en 2010.
2: Dus in die 13 jaar dat hij in dat bisdom in Frankrijk heeft gewerkt, beste luisteraars, is hij dan 10 jaar rector geweest van het heiligdom van Paray-le-Monial. En daarna heeft hij een sabbatjaar gedaan in Annecy. Een heel mooi jaar geweest.
0: Voor, ik ga vragen naar het huidige apostolaat van Père Edouard Marot. Ga ik even vragen om het heiligdom van Paray-le-Monial en zijn rectorschap daar toe te lichten. Want het is misschien niet geweten voor alle luisteraars dat eigenlijk het heiligdom is van het Heilig Hart. En ik ga vragen of hij ons eerst wat meer daarover wilt vertellen. Mon père, Paray-le-Monial, il y a pas mal de catholiques qui le connaissent bien, mais quand même, je peux m'imaginer qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Mais c'est un peu le centre, né, de la dévotion du Sacré-Cœur. Pouvez-vous nous raconter un peu?
1: Vous avez bien raison de dire que même des catholiques ne connaissent pas Paray-le-Monial. Moi-même, la première fois que j'ai entendu parler de Paray-le-Monial, je croyais que c'était Paris-le-Monial. Avec une grande ville, avec des moines aux fenêtres. Bon, je n'avais que 20 ans. Pas très mûr. Mais voilà, Paray-le-Monial, une petite ville de Bourgogne. 10 000 habitants aujourd'hui. Et puis, il y a dans cette ville un monastère qui s'appelle la Visitation. Et le monastère de la Visitation, c'est un ordre qui a été fondé par Saint François de Sales et Sainte Jeanne Françoise de Chantal en 1610.
2: En hij vertelt dat het heel normaal is, dat het inderdaad zo is dat er veel katholieken nog het heiligdom van Paray-le-Monial nog niet kennen. Hij zelf had er ook niet van gehoord ervoor. Hij dacht dat het Paray-le-Monial was. Hij dacht aan een hele grote stad met overal monniken aan elk raam. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een klein dorpje in Bourgogne met ongeveer zo'n 10.000 inwoners. Een bekend iets daar is een klooster, La Visitation. En dit klooster is gesticht door de heilige Jeanne de Chantal en
1: Saint François de Sales.
2: De heilige Franciscus van Sales.
1: Alors, pour Saint François de Sales, l'ordre de la Visitation est une œuvre qui sort directement du cœur de Jésus. Vraiment. Et les sœurs de la Visitation vivent de la spiritualité du Sacré-Cœur, qui est douce et humble de cœur. C'est bien de le dire parce que on peut comprendre pourquoi Jésus va apparaître, donc quelques années plus tard, en 1673, 74, 75, à Sainte Marguerite Marie à la Coque.
2: En dus dat klooster, La Visitation in Paray-le-Monial, beste luisteraars, is echt een vraag geweest van Jezus aan de heilige Franciscus van Sales om deze op te richten. En dan begrijpen we iets meer waarom dan Jezus met zijn heilig hart zal verschijnen aan de heilige Marguerite Maria Lacocque in de jaren 1673, 74 en 75.
1: Alors le principal, ce qui est bon de savoir, donc Paray-le-Monial, petite ville de Bourgogne, au centre de la France, l'ordre de la Visitation, qui est un ordre vraiment de spiritualité du Sacré-Cœur, Marguerite Marie, une très grande mystique, depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à sa mort. On peut dire que elle a vu le ciel, la Trinité, Saint François d'Assise, les Séraphins, l'Assemblée des Saints. Voilà, donc c'est une très très grande mystique qui a eu des apparitions, mais aussi des compréhensions intérieures, des locutions intérieures. Voilà, je vais pas décrire plus, mais difficile à comprendre parce que pour la comprendre, il faut comprendre qu'elle a épousé un fiancé, un époux crucifié, qui s'est livré vraiment, qui a donné sa vie pour elle. Voilà. Et elle veut lui ressembler.
2: Ja, en de heilige Marguerite Maria Lacocque is eigenlijk een hele grote mystica, van kinds af aan eigenlijk al. We kunnen zeggen dat ze de hemel heeft gezien, heilige Franciscus van Assisi, Franciscus van Sales, de drie eenheid, die heeft een hele grote mystica met een heel sterk innerlijk leven. En het is soms heel moeilijk te begrijpen ook, want om het een beetje te kunnen begrijpen moet je eigenlijk weten dat ze is getrouwd met haar verloofde die eigenlijk de gekruisigde Jezus is.
1: Alors maintenant, quand j'ai fréquenté Père El Monial depuis plus de 30 ans, j'ai commencé à connaître Père El Monial en 1978. Et je ne connaissais rien de Père El Monial. Mais quand je suis arrivé là-bas pour des sessions organisées par une communauté, j'ai bien vu qu'il y avait le Sacré-Cœur de Jésus qui était là, Sainte Marguerite Marie. Et chaque fois que je voulais m'approcher du Sacré-Cœur de Jésus, on me disait « c'est vieillot, c'est ringard, c'est dépassé ».
2: En dus ondertussen kent Père Édouard Marot het heiligdom van Père El Monial al meer dan 30 jaar. In 1978, de eerste keer, heeft daar heel veel sessies van een bepaalde gemeenschap gevolgd. En elke keer kwam hij dan uiteraard in contact met het Heilig Hart en de heilige Marguerite Marie Alacoq. En elke keer als hij er wat dichterbij wou geraken bij het Heilig Hart en deze devotie, werd hem ook gezegd van, ja, maar het is oudbollig, dat is niet meer van deze tijd.
1: Il est vrai que c'est une période où dans l'église on ne parle pas beaucoup du Sacré-Cœur.
2: Het is inderdaad een periode geweest waar men heel weinig sprak over het Heilig Hart van Jezus.
1: Alors, ce qui va se passer, ça va être assez étonnant, parce que je vais être nommé recteur des sanctuaires de Père El Monial en 2000, voilà. Et donc, on va dire que c'est 20 ans après, 22 ans après ma première visite à Père El Monial. Mais j'allais à Père El Monial tous les ans, hein. Donc, voilà. Mais toujours cette mentalité que c'était vieillot, ringard, dépassé. Et en devenant recteur, eh bien, je me dis, il faut actualiser le Sacré-Cœur. Alors comment ? En changeant les images et en changeant le vocabulaire.
2: Dus eigenlijk is Père Marot dan rector geworden in het jaar 2000 van het heiligdom van onze lieve vrouw
3: Père El Monial. Van het Heilig Hart.
2: Van het heiligdom van het Heilig Hart in Père El Monial. Eigenlijk 22 jaar na zijn eerste bezoek. En dan, hij had nog steeds zelf ook een beetje dat idee van, ja, dat is allemaal een beetje oudbollig, die devotie rond het Heilig Hart. En dat moeten we veranderen. En hoe kunnen we dat veranderen? Wel, ten eerste door de afbeeldingen wat actueler te maken. En dan ten tweede natuurlijk om de woordenschat die er veel wordt gebruikt rond de devotie van het Heilig Hart van Jezus te actualiseren.
1: En alors, quand les pèlerins venaient avec leur image du Sacré-Cœur pour les bénir, je pouvais pas dire je l'aime pas, je la bénis pas, je l'aime bien, je la bénis. J'ai béni toutes les images du Sacré-Cœur. Donc, grâce à Dieu, je n'ai changé aucune image. Après, pour le vocabulaire, c'est pareil. Si j'avais commencé à changer le vocabulaire du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, j'aurais édulcoré le message. Je l'aurais trahi, ce message de Jésus. Grâce à Dieu, je n'ai pas changé le vocabulaire du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie.
2: En dus dat is eigenlijk helemaal anders verlopen dan het idee was. Want uiteraard, iedereen kwam met een afbeelding van het Heilig Hart en ze wouden daar een zegen over hebben, elke pelgrim. En er waren allemaal verschillende afbeeldingen. Dus zij heeft uiteraard alle afbeeldingen gezegend van de mensen. En ook uiteraard heeft hij daarna begrepen van, ja, we kunnen die woordenschap niet gaan veranderen van de boodschappen van Jezus aan de heilige Marguerite Marie Alacoq, want dan zouden we de boodschap van Jezus op een of andere manier toch
3: verraden.
1: Et là, alors qu'est-ce que je vais faire finalement? Je vais faire quelque chose qui va plutôt dans mon grand désir. J'aime beaucoup voyager. Voilà, j'aime beaucoup voyager. Et je me suis dit, moi qui étais ordonné le 30 septembre 84, ma première messe pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que Thérèse de l'Enfant Jésus voyage dans le monde entier et pas Marguerite Marie, alors qu'il y a des Sacré-Cœur dans le monde entier? Des paroisses du Sacré-Cœur, des collèges du Sacré-Cœur, des communautés du Sacré-Cœur, des sœurs, des prêtres, des frères du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai décidé, plus pour voyager que pour faire connaître Marguerite Marie, j'ai décidé de faire voyager les reliques de Sainte Marguerite Marie.
2: En dus heeft hij het eigenlijk helemaal anders aangepakt. Hij zei, ja, maar wacht even, hè, we moeten die devotie tot het Heilig Hart wereldwijd bekend maken. Hoe kunnen we dat doen? Wel, waarom niet gewoon gaan reizen? Hij heeft het over de heilige Theresia van Lisieux. Hij is gewijd op haar feestdag. En hij dacht, ja, als Theresia van Lisieux haar relieken de wereld rondgaan, dan kunnen we zorgen dat de relieken van de heilige Marguerite Maria Lacocque ook de wereld rond kunnen gaan. Want uiteindelijk, het Heilig Hart, de naam Heilig Hart van Jezus, is zeer gekend. Er zijn heel veel parochies die de titel dragen, Heilig Hart parochie, gemeenschappen, scholen, broeders, zusters. Dus er is ergens een kennis van de naam, maar niet van de boodschap. En daarom, zegt hij, zijn we gestart met reizen.
1: Et j'étais très encouragé aussi de faire ces voyages, parce que d'un point de vue marketing, j'ai commencé à être recteur le 6 janvier 2001. Et c'est le jour où Jean-Paul II, que je vois là dans ce studio magnifique, Jean-Paul II a fermé la porte sainte de la basilique de Saint-Pierre. Et il a dit une phrase, je dis bien pour le marketing, mais après maintenant, spirituellement, c'est extraordinaire, c'est très fort. Mais il a dit cette phrase, un symbole du Christ se ferme, c'est-à-dire la porte sainte, hein, un symbole du Christ se ferme, la porte sainte, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité, en quête de sens, en recherche de sens et d'espérance, et cette magnifique phrase, hein, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. »
2: En Perit Warmeroe zegt, ja, als je het eigenlijk bekijkt op een beetje met een zicht van marketing. Het is zo dat hij is rector geworden op 6 januari 2001. En het is ook op die dag dat de heilige paus Johannes Paulus II de deur heeft gesloten, de heilige deur, tijdens het heilig jaar, het jubeljaar 2000. En hij zei daarbij, een symbool van Christus sluit, en daar heeft hij het over de heilige deur, en vervolgde, maar het hart van Jezus blijft open voor een wereld op zoek naar zingeving en Gods liefde. En dat sluit aan uiteraard met de Bijbelpassage van, komt allen tot mij die onder lasten zijn, komt allen tot mij.
3: Ja, komt allen tot mij die onder lasten gebukt gaat, want ik ben zacht en nederig van hart.
1: Ja, ja. Matthieu, c'est Matthieu chapitre 11, versets 25 à 28. Et c'est vraiment une très belle description de la spiritualité du Sacré-Cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et alors, je vais partir au Congo, je vais aller en Irlande et aux États-Unis. Congo, Irlande, États-Unis. République démocratique du Congo, une guerre sans son ni image. L'Irlande, c'est pas Dublin, mais Belfast, là où il y a vraiment la division entre les chrétiens et en plus entre l'Angleterre et l'Irlande. Et puis les États-Unis, qui est super grand, où est-ce qu'on va aller? Dans les paroisses autour des tours qui sont tombées en 2001, un an auparavant.
2: Ja, en de eerste reizen gingen naar Congo, Ierland en Amerika. Drie bijzondere plekken uiteindelijk, want in Congo was er dan een oorlog zonder geluid of beeld. Niemand wist er veel van, er was heel veel geweld. Daarna werd de reis vervolgd naar Ierland, naar Belfast om precies te zijn, waar er ook grote spanningen waren. En dan daarna naar Amerika, wat ook zeer bijzonder was, omdat de torens waren ingestort en ze zijn werkelijk met de relieken in de parochies geweest rond de plek van 9/11, daar waar de torens zijn neergestort.
1: Et là, j'ai compris que Marguerite Marie, elle amenait avec elle le cœur de Jésus pour consoler vraiment le cœur de tous les gens qui souffrent.
2: En daar begreep Père Marot dat door de relieken naar daar te brengen, dat de heilige Marguerite Marie à la Coque echt het hart, het heilige hart van Jezus, naar de mensen toebracht om hen te troosten.
1: Mais j'ai une petite histoire là qui me vient à l'esprit pour dire dans quelle ambiance spirituelle par rapport au Sacré-Cœur on est en France. La petite histoire est très simple. Au moment où je deviens recteur, j'ai un entretien avec la mère supérieure de la Visitation pour bien collaborer pour l'accueil des pèlerins à Paray-le-Monial.
2: En Père Marot gaat even een kort verhaal vertellen, een anekdote dat in hem opkomt nu. Het was in Frankrijk, hij wordt net rector benoemd en hij gaat naar moeder Overste van het klooster van La Visitation om even alles goed af te spreken voor een goede verstandhouding en om vooral ook af te spreken dat de pelgrims altijd goed worden ontvangen.
1: En le recteur antérieur me dit, tu vas avoir cet entretien avec la mère supérieure. Et à la fin, elle va te faire une remarque, comme si c'était déjà une tradition.
2: En de vorige rector had Père Marot gezegd, je gaat zien aan het einde van je afspraak met haar, gaat moeder Overste een kleine opmerking geven, alsof dat een traditie is.
1: Et la remarque est venue. Mon père, les chapelains de Paray-le-Monial ne parlent pas assez de Sainte Marguerite Marie.
2: En moeder Overste zei, eerwaarde, de rectoren van het heiligdom van Paray-le-Monial spreken veel te weinig over de heilige Marguerite Marie à la Coque.
1: Et j'ai répondu, désolé ma mère, mais Marguerite Marie, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne l'aime pas.
2: En dan zei Père Edouard van, ja, mijn moeder Overste, dat is niet mijn cup of tea, zoals ze zeggen in het Engels. Ik hou niet zoveel van de heilige Marguerite Marie à la Coque.
1: Et je lui ai dit, ne vous plaignez pas, parce que Marguerite Marie a demandé d'être cachée dans le cœur de Jésus.
2: En hij zei ook, moeder Overste, u mag eigenlijk niet klagen, want het is de heilige Marguerite Marie zelf die gevraagd heeft om verstopt te mogen zijn in het heilige hart van Jezus.
1: Laissons-la cacher dans le cœur de Jésus et parlons du cœur de Jésus.
2: Laten we haar verstopt in het heilige hart van Jezus, maar laten we heel veel spreken over dat heilige hart van Jezus.
1: Et c'est pourquoi je vais découvrir Marguerite Marie, non pas à Paray-le-Monial, mais tout d'abord en Afrique. Puis en Irlande et aux États-Unis. Et en Afrique, c'était magnifique.
2: Hij leert uiteindelijk de heilige Marguerite Marie kennen, niet in Paray-le-Monial, maar door met haar relieken te reizen naar Afrika, Congo, Ierland en Amerika.
1: Et no Teresa, pero Margarita Maria à la Coque.
2: En echt wel degelijk. Geen Theresia van Lisieux, maar heilige Marguerite Marie à la Coque.
1: Et on est allé dans une paroisse un vendredi. Le curé est un jésuite et il dit « Je ne change rien. Le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel et vous mettrez le reliquaire de Sainte Marguerite Marie devant l'autel. »
2: En in een parochie waar hij was aangekomen met de relieken was een jezuïet en die zei, we gaan hier niks veranderen. Het heilig sacrament staat uitgesteld en u mocht de relieken van de heilige Marguerite Marie voor het altaar plaatsen.
1: J'ai eu peur que les Congolais s'agglutinent, se regroupent autour du reliquaire et oublient le Saint-Sacrement sur l'autel.
2: Dus er was een kleine angst dat alle Congolezen rond de reliek gingen gaan staan en dan eigenlijk bijna met hun rug naar het Heilig Sacrament zouden staan en vergeten dat Jezus daar aanwezig is.
1: Et j'ai vu les Congolais venir vénérer quelques instants le reliquat de Sainte Marguerite Marie et se mettre autour de l'autel pour adorer longuement le Saint-Sacrement.
2: Maar alle Congolezen gingen kort de relieken van de heilige Marguerite Marie vereren om dan eigenlijk rond het altaar te gaan en daar heel lang te blijven bidden bij het Heilig Sacrament.
1: Et j'ai vu que Marguerite Marie restait cachée dans le cœur de Jésus et qu'elle montrait Jésus.
2: En zo kon Père Edouard zien dat de relieken van en de heilige Marguerite Marie eigenlijk verstopt blijft in het hart van Jezus en wijst, brengt naar het heilige hart van Jezus.
1: C'est pourquoi je dis souvent, on vient rencontrer Marguerite Marie pour la vénérer et on sort de l'église en chantant le Sacré-Cœur.
2: En daarom zegt hij ook, men komt de relieken van de heilige Marguerite Marie vereren, maar men komt buiten met een hart dat zingt voor het heilige hart van Jezus.
1: Mais ce qui va vraiment changer ma vie, ça va être en 2005, lorsque madame Alicia Beauvisage va me téléphoner en juin 2005. Elle me téléphone pour me demander d'emmener les reliques de Sainte Marguerite Marie jusque à El Salvador.
2: Maar het leven van Père Marot gaat toch wel helemaal veranderen. Dat is in juni 2005, wanneer hij een telefoontje krijgt van een zekere Alicia Beauvisage, die belt om te vragen, ja, die relieken van de heilige Marguerite Maria Lacocq moeten naar El Salvador komen.
1: Et là, je vais lui dire oui en juin 2005, et ça va être le début d'une grande aventure.
2: En in juni 2005 zegt hij dan ja op de vraag van Alicia Beauvisage en dat gaat eigenlijk de start zijn van een ongelooflijk avontuur.
1: Ik ben heel blij, parce que je crois que Neil, qui m'interroge, eh bien, l'a déjà rencontré lors d'un congrès mission à Bruxelles en 2022.
3: Ja, dus inderdaad, wij hebben het genoegen al gehad om Alicia ook te ontmoeten op het missiecongres in Brussel dat doorging in maart 2022. Ja, zij is een grote apostel eigenlijk van het Heilig Hart. We gaan dit moment ook even aanvatten om er muzikaal tussenuit te gaan en dan spreken we dadelijk verder op, ja, over die nieuwe etappen eigenlijk in het leven van Père Marot.

0: Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft, waar we het genoegen hebben om vandaag te mogen luisteren naar de getuigenis van Père-Édouard Marot. Fransman van geboorte, maar met een grote band met België. Hij is hier verschillende jaren geweest in het verleden. Dan in 2000, van 2000 tot 2009 was hij rector van het heiligdom van Paray-le-Monial in Frankrijk, het centrum van de devotie voor het Heilig Hart van Jezus, waarvoor hij vandaag de dag de wereld nog altijd rondreist om het Heilig Hart van Jezus bekend te maken. Hij zei, we waren gekomen aan het punt waarop hij eigenlijk al rector was van het heiligdom van Paray-le-Monial. En hij heeft ons ook toevertrouwd, ja, ik ben dan beginnen reizen met de relieken van Sainte-Marguerite-Marie. Om eerlijk te zijn, in het begin vooral omdat ik graag reisde. Maar dan geleidelijk aan ben ik helemaal gewonnen geraakt voor de heilige Marguerite-Marie. En dan uiteraard ook de devotie voor het Heilig Hart. Want Marguerite-Marie had het verlangen om... Sainte-Marguerite-Marie had het verlangen om verborgen te blijven in het Heilig Hart van Jezus. En hij heeft dit al bevestigd gezien op verschillende manieren. Hij zegt... Mijn leven is dan eigenlijk nog radicaler veranderd op het moment dat in juni 2005 ik opgebeld werd door een zekere Alicia Beauvisage, die me vroeg om met de relieken naar El Salvador te trekken. En daar zijn we toegekomen. Ik ga hem vragen om dan te zeggen wat er op dat moment is gebeurd. Oui, mon père, pouvez-vous continuer votre témoignage?
1: Oui, donc en 2005... Alicia va me téléphoner pour demander si elle peut amener les reliques de Sainte-Marguerite-Marie à El Salvador. Donc je lui dis oui. Elle va venir après à Paray-le-Monial en octobre 2005 pour la fête de Sainte-Marguerite-Marie, 16 octobre 2005. Et là, elle va vénérer pour la première fois les reliques de Sainte-Marguerite-Marie, qui d'ailleurs étaient vénérées pour la première fois par tous les pèlerins qui venaient pour la fête de Sainte-Marguerite-Marie. Et elle pensait vraiment s'approcher des reliques en disant « Bienvenue à Marguerite-Marie à El Salvador ». Et là, elle va dire avec un... Et surtout, elle voulait dire toute sa souffrance et ses maladies, et elle voulait épancher son cœur, voilà, dans le cœur de Jésus par l'intercession de Sainte-Marguerite-Marie. Mais au lieu de pleurer à la manière latino-américaine et au lieu de s'épancher dans le cœur de Marguerite-Marie, elle va ouvrir les bras avec un large sourire et elle va dire « Bienvenue en Amérique latine ». Et là, elle est un petit peu furieuse contre elle-même, elle râle un peu, mais elle peut pas retourner en arrière. Elle quitte la file, elle quitte Marguerite-Marie, et qu'est-ce qu'elle voit ? Une dame avec une grande image de Notre-Dame de Guadeloupe, qu'on ne voit quasi jamais en France.
2: En dan gaan we even naar 16 oktober 2005, feest van de heilige Marguerite-Marie à la Coque. Op die dag kwam ook Alicia... naar het heiligdom. Ze kwam daar ook om al haar lijden, al haar pijn echt toe te vertrouwen aan het Heilige Hart van Jezus op voorspraak van de heilige Marguerite-Marie à la Coque. En ze wou dat echt met gans haar hart doen, maar ze deed dat uiteindelijk niet op een huilend op een Latijns-Amerikaanse wijze, maar eerder met enorm veel vreugde, waar ze zei van oké, heilige Marguerite-Marie en Heilig Hart van Jezus, welkom in Latijns-Amerika om ze mee te krijgen naar El Salvador en misschien nog veel meer andere landen. En daarna had ze toch wel een beetje spijt van haar vreugdevolle uitstraling. En toen is ze uit de rij gegaan om de relieken te gaan vereren. En toen ze wegliep, kwam ze daar een vrouw tegen die een grote affiche had van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat was... vrij bijzonder, omdat je die afbeeldingen niet zo vaak ziet.
1: Et depuis ce moment-là, pour faire très court, Notre-Dame de Guadeloupe sera toujours la protectrice de cette mission jusqu'à aujourd'hui.
2: En het is daarom dat Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe eigenlijk degene is die heel deze missie beschermt.
1: Et c'est tellement fort cette protection que avant que j'arrive à Sainte-Catherine, à Bruxelles, un Mexicain, en mai 2025, a apporté une image de Notre-Dame de Guadalupe.
2: En het is zo'n grote bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe dat het zelf heel bijzonder was dat er een Mexicaan toen per Edouard Marot parochiepriester werd in Onze Lieve Vrouw... Nee, niet Onze Lieve Vrouw.
0: Sainte-Catherine.
1: De Sainte-Catherine.
2: Parochiepriester werd in de kerk Sainte-Catherine. Wel deze Mexicaan dan een grote afbeelding heeft gebracht van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Et il ne savait pas, et moi non plus... que je serai nommé dans cette paroisse le 1er septembre.
2: En hij wist eigenlijk niet toen hij die afbeelding gaf dat Père Marot wist het zelf ook nog niet, dat hij daar parochiepriester ging worden.
1: Et elle était là pour m'accueillir dans cette mission à Sainte-Catherine. Mais si je dis ça, je suis obligé alors de dire d'autres choses, parce que partout où on est allé dans la mission... Notre-Dame de Guadalupe était là. 2008, on est invité par le recteur de Mexico, le recteur de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, parce que les reliques ont voyagé dans toute l'Amérique latine. Et il nous a offert une image de Notre-Dame de Guadalupe pour la mettre à part el monial.
2: En dus Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is echt beschermster van heel deze missie. Maar nu dat hij dat verteld heeft, moet hij eigenlijk ook nog andere dingen hierover vertellen. Zo werden ze in 2008 uitgenodigd door de rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe om naar daar te komen bij de relieken die ondertussen heel Zuid-Amerika waren rondgegaan. En van de rector hebben ze dan ook nog een hele mooie afbeelding gekregen van Onze Lieve Vrouw.
1: Et il m'a offert une copie de cette image pour la poser sur l'original dans le caveau qui protège l'original dans le sanctuaire. Et je l'ai amenée à Parelmonial et elle est maintenant exposée dans la basilique de Parelmonial.
2: En dus hij heeft eigenlijk een kopie van de afbeelding gekregen die over de originele wordt geplaatst om deze te beschermen. En het is die kopie dat hij heeft meegekregen en dat Père Marot in het heiligdom van...
0: Parelmonial
2: in de basiliek heeft mogen plaatsen.
1: Qui est la première basilique dédiée au Sacré-Cœur.
2: Die trouwens de eerste basiliek die toegewijd is aan het Heilige Hart van Jezus.
1: Ça, c'est en 2008. 2010, j'arrive en Belgique, à Bruxelles, à Onze Lieve Vrouw van Stokkel. Et là, la première messe que je célèbre dans une maison de personnes âgées, dans un réfectoire transformé en chapelle pour célébrer la messe du dimanche pour les personnes âgées, la seule image qu'il y a sur le mur de ce réfectoire, Notre-Dame de Guadalupe.
2: En dus dat van de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe was 2008. Nu gaan we naar 2010. En dan komt Père Marot naar Brussel voor de

0: Urbain 3.
1: Johannes 23.
0: Et Alicia rencontre à Rome le recteur de Montmartre, Paris.
1: En Alicia ontmoette daar tijdens die heiligverklaring ook de rector van Montmartre in Parijs.
0: Et le recteur demande à Alicia une image de Notre-Dame de Guadeloupe pour Montmartre. Et elle lui dit, je vous l'amène. Et elle l'a amenée, elle a été intronisée en décembre 2019.
1: En de rector van Montmartre vraagt aan Alicia een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En in december 2019 heeft Alicia gezorgd dat er daar in Parijs een afbeelding kwam bij Montmartre.
0: Et c'est la deuxième basilique dédiée au Sacré-Cœur.
1: En dat is in Frankrijk, of in de wereld zelfs, de tweede basiliek die toegewijd is aan het Heilige Hart van Jezus.
0: Et en 2020, Notre-Dame de Paris brûle. Donc, Notre-Dame de Guadeloupe ne peut plus être vénérée à Notre-Dame de Paris. Et tout le monde va à Montmartre.
1: En in 2020, we herinneren ons allemaal nog de beelden van de Notre-Dame in Parijs die aan het branden is. Wat ervoor zorgt dat de mensen Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe niet meer kunnen vereren daar. En daarom gaan ze eigenlijk allemaal naar Montmartre om daar Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te vereren.
0: Mais notre mission d'Alicia et de moi-même, c'est de réveiller l'amour du Sacré-Cœur de Jésus.
1: En de missie van Alicia en Père Marot is echt om de liefde tot het Heilige Hart van Jezus wakker te maken bij de mensen.
0: Et souvent les gens nous disent pourquoi ne parlez-vous pas du cœur immaculé de Marie? Et on leur répond parce que ce n'est pas notre mission.
1: En men vraagt ons waarom spreken jullie niet over het onbevlekt hart van Maria? En dan zegt Père Marot dat is niet onze missie. Onze missie is echt de liefde van het Heilige Hart te verkondigen.
0: Mais la Vierge Marie protège cette mission du Sacré-Cœur.
1: Maar Onze Lieve Vrouw is werkelijk een voorspreekster en een beschermer van deze missie.
0: Alors depuis 2005 jusqu'à 2025, on a visité plus de 45 pays dans le monde.
1: En tussen 2005 en 2025 hebben ze meer dan 45 landen wereldwijd bezocht.
0: Et là, la Vierge Marie va montrer encore qu'elle est là. En 2023, nous sommes invités à un festival marial pour que le festival soit consacré au Sacré-Cœur de Jésus.
1: Dus Onze Lieve Vrouw laat eigenlijk echt wel zien dat ze de missie beschermt, dat ze er is. We gaan naar 2023, want ze worden gevraagd om naar een mariaal festival te komen.
0: C'était déjà pour nous une grande surprise.
1: Dat is een grote verrassing natuurlijk, want ze promoten het Heilige Hart van Jezus en worden gevraagd op een mariaal festival.
0: C'était en août 2023 et nous devions parler le jour de la fête de Marie-Reine. Le 22 août 2023. Un enseignement le matin, la messe avant le repas de midi et une vigile le soir de consécration des festivaliers et des familles au Sacré-Cœur de Jésus.
1: Dus het was op 22 augustus, feest van Onze Lieve Vrouw Koningin. Een bijzondere dag op dat mariaal festival. Er was onderricht, er was een eucharistieviering. En dan in de avond ook een hele avondwaken, waarbij iedereen werd toegewijd.
2: Iedereen werd eigenlijk gevraagd die toewijding aan het Heilig Hart te doen, hè? Onder begeleiding van Père Marot en Alicia.
0: Et alors, les responsables du festival ont été très inquiétés par des festivaliers. Parce qu'ils ont dit, mais pourquoi vous les faites parler du Sacré-Cœur le jour de la fête de Marie-Reine? Mon père, j'espère que vous allez parler de la Sainte Vierge.
1: De organisatoren van het Mariaal Festival hadden een beetje schrik, omdat de mensen die deden

0: namen aan het festival bij hen kwamen en zeiden, ja maar, waarom gaan zij hier over het heilig hart van Jezus spreken? We hopen dat de priester zeker gaat spreken over het onbevlekt hart van Maria.
1: S'il vous plaît, alstublieft, quelle est la maman qui ne serait pas contente qu'on parle de son fils? Comment Marie-Reine ne serait pas contente qu'on parle du Christ-Roi? D'ailleurs, si elle est reine, c'est parce que son fils est roi.
0: Ja, en dan was het antwoord van, alstublieft, welke moeder zou niet willen dat men spreekt over haar zoon, en zeker over dit feest, hè? Onze lieve vrouw koningin, zij is koningin omdat haar zoon koning is, Christus koning.
1: Et ce jour-là, ou plutôt pendant ce festival, il y avait un couple qui s'appelle Steven et Sabrina Gunnell, réalisateur du film Sacré-Cœur.
0: En op dat festival liepen er een koppel rond, Steven en Sabrina. En zij zijn eigenlijk de...
2: Gunnell.
0: En zij zijn de realisatoren, makers eigenlijk van de film Sacré-Cœur.
1: Et Sabrina a écouté l'enseignement du matin pendant que son mari lui se reposait. Et elle a été très touchée par le témoignage d'Alicia.
0: En in het onderricht van de ochtend over het Heilig Hart, waar Alicia ook getuigde, Sabrina Gunnell was zeer geraakt door deze boodschap. Zij was daar aanwezig terwijl haar man nog aan het rusten was.
1: Et alors elle est allée voir Alicia en disant, vous m'avez vraiment beaucoup touché. Savez-vous que nous réalisons des films? Et Alicia a répondu, ça fait 3 ans que je prie pour qu'on trouve des réalisateurs de films sur le Sacré-Cœur.
0: En dan Sabrina Gunnell ging dan naar Alicia toe, naar getuigenis, om te zeggen dat ze zeer geraakt was, en vertelde daarbij dat zij samen met haar man reportages maakt, films maakt. Waarop Alicia antwoordde dat ze al 3 jaar aan het bidden was om mensen te ontmoeten die films maken.
1: Or, Sabrina savait que son mari était sur un autre projet, mais elle aurait été très heureuse de faire quelque chose sur le Sacré-Cœur. Mais elle savait pas comment lui en parler. Et finalement, son mari est venu le soir pour la consécration personnelle et pour la consécration des familles. Et là, il a été aussi très touché par cette vigile de consécration au Sacré-Cœur.
0: En dan Sabrina had wel een heel goed gevoel en ze was zeker een film maken samen met haar man over het Heilig Hart. Maar haar man was bezig met een ander project en ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze dit nieuw idee aan haar man zou moeten overbrengen. En 's avonds bij de avondwaken, daar was haar man wel aanwezig samen met haar. En dat was de avondwaken waar er een persoonlijke, maar ook een, als familie kon je je toewijden aan het Heilig Hart van Jezus. En hij was daar ook zeer door geraakt.
1: Et donc tous les deux, après le festival, ont écouté largement le témoignage d'Alicia. Et ils ont eu plein de signes qui les ont amenés à faire le pas de réaliser ce documentaire fiction sur le Sacré-Cœur.
0: En dus hebben ze eigenlijk na het festival, Steven en Sabrina Gunnell, heel veel gesproken en uitgebreid geluisterd naar de getuigenis van Alicia. En daardoor hebben ze eigenlijk samen met nog veel andere tekens die op hun weg werden gelegd, besloten om deze reportage over het Heilig Hart van Jezus te maken.
1: En voor ons, ce film Sacré-Cœur, c'est comme une... pour nous dire que ce que nous faisons depuis 20 ans à contre-courant, eh bien, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui.
0: En eigenlijk deze documentaire is eigenlijk een soort aanmoediging, omdat Alicia en Permero al 20 jaar tegen de stroom in het Heilig Hart van Jezus promoten bij de mensen, die liefde van Christus. En dat is een boodschap die vandaag de dag nog belangrijker is voor de wereld van vandaag.
1: D'ailleurs, le titre de notre conférence témoignage est le suivant. Le Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais pour aujourd'hui.
0: En daarom hebben ze ook de titel van hun conferentie getuigenis genoemd, Het Heilige Hart van Jezus, meer dan ooit voor vandaag.
1: Et le sous-titre, Parler sans complexe du Sacré-Cœur de Jésus.
0: En de ondertitel is Spreken over het Heilig Hart van Jezus zonder enig complex.
2: Ik ga de priester ook vragen. Er is ons nog maar enkele minuten, maar hij heeft ons zeker al warm gemaakt om de film te gaan bezichtigen. Hopelijk komen er ook nog momenten van uitzending in de Kinepolis hier in Vlaanderen in de komende weken. Er is in ieder geval nu een film beschikbaar met ondertiteling. Er resten ons nog enkele minuten en we gaan de priester toch vragen om ons nog even warm te maken, hè, voor die liefde voor het Heilig Hart van Jezus, om er zonder complexen over te spreken aan onze luisteraars. Oui, mon père, il nous reste encore quelques minutes. Vous avez déjà, je pense, encouragé nos auditeurs pour aller voir ce film pour mieux connaître le Sacré-Cœur dont on a si besoin aujourd'hui, le monde en a si besoin. Mais pouvez-vous encore nous dire pourquoi le Sacré-Cœur?
1: Comme dit Alicia, je n'ai pas appris le Sacré-Cœur dans les livres, je l'ai appris dans ma vie.
0: Zoals Alicia het zegt, ik heb het Heilig Hart niet geleerd in boeken, ik heb het ontdekt in mijn eigen leven.
1: Un moment de sa vie a été le décès de son papa, qui a été assassiné. Et l'équilibre de la famille était complètement perturbé. Sa maman va faire une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Tous les jours, tous les soirs après le travail, elle va à la paroisse et elle prie le Sacré-Cœur. Et Alicia dit, ma maman était angoissée et après la neuvaine, ma maman allait bien. Pour moi, le Sacré-Cœur, c'est celui, eh bien, qui est venu sauver ma mère.
0: Iets dat heel tekenend was voor het leven van Alicia, was het overlijden van haar vader, die vermoord is. Daardoor was de evenwicht in de familie volledig ontregeld. De moeder had het ook heel, heel zwaar. Maar toch heeft ze dan besloten om een novene te bidden tot het Heilig Hart van Jezus. En ze ging dan elke avond naar de parochiekerk om dat gebed te bidden. En daarin heeft Alicia eigenlijk echt een teken gezien dat men altijd terecht kan in de liefde van Gods hart.
2: Want vooral ook voor de novene was de moeder heel angstig. Ze wist niet wat en hoe. En na de novene was hij helemaal rustig. En
0: had zijn innerlijke rust gevonden.
1: Et je pense que nous avons tous un cœur. Tous, nous avons un cœur. Et un cœur, c'est fait pour aimer. Et je vais préciser, tout d'abord, aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est la vérité de tout homme. Quelle que soit sa langue, quelle que soit sa civilisation, quelle que soit sa culture, nous avons en commun un cœur. Et ce cœur, il est blessé. Et il est guéri par un autre cœur, qui est le cœur de Jésus. Cœur parfait, qui aime son père et qui aime ses frères. Et le cœur de l'homme, au contact du cœur de Jésus, retrouve sa capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses frères.
0: Ik ga het proberen correct te vertalen, want het is heel sterk. We hebben allemaal een hart dat gemaakt is om op de eerste plaats God lief te hebben en onze naaste, wat je land, cultuur of waar je ook bent. We hebben allemaal dat hart gekregen En ons hart is beschadigd, maar kan genezen worden door het perfecte hart van Jezus, die zijn vader bemint en die zijn broeders en zusters bemint.
2: En ja, elk hart moet aangeraakt worden door het hart van Jezus om te genezen. Het volmaakte hart van Jezus.
1: C'est une parole d'ailleurs, c'est une parole de Jean-Paul II. Le cœur de l'homme, au contact du cœur du Christ, retrouve sa capacité d'aimer Dieu et ses frères.
0: Het is de heilige paus Johannes Paulus II die dat zei, dat het hart van de mens dat in aanraking komt met het heilige hart van Jezus
2: terug in staat wordt om God te beminnen en daarmee ook zijn naaste te kunnen beminnen. Het is een gave van God.
1: Ouais. C'est le monde, et ça c'est ce que je dis dans le film, le monde meurt de ne pas se savoir aimer.
0: Dat is wat Père Marot zegt in de film. De wereld sterft door zich niet bemind te weten.
1: Et vraiment ce la mission, alors la mission du Sacré-Cœur de Jésus que nous faisons avec Alicia, c'est vraiment de réveiller cette capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses frères.
0: En de missie die Père Marot en Alicia doen in de wereld is echt die liefde van God wakker te maken bij de mensen, het heilige hart te promoten om zo de mensen
1: Lieve de God en de mensen.
0: Terug leren God te houden van God en van hun naasten.
1: J'invite les auditeurs de Radio Maria d'aller réécouter. Peut-être qu'on pourra le remettre à côté de ce témoignage. D'écouter le témoignage d'Alicia qu'elle a donné à Neele ici présente en mars 2022. Parce que si cette mission que je viens de résumé en quelques mots, vient quand même de cette rencontre hein, d'Alicia avec un petit reliquaire hein, de Sainte Marguerite Marie, tout petit reliquaire, mais comme elle dit, à partir d'un tout petit reliquaire de Sainte Marguerite Marie, eh bien c'est une grande mission qui se continue dans le monde.
0: Ja, Père Marot nodigt jullie uit, beste luisteraars, om ook het interview dat we ooit hebben gehad met Alicia te herbeluisteren. We gaan ook proberen contact op te nemen met Alicia om haar getuigenis nog eens te doen hier op Radio Maria. Maar om dan te horen hoe sterk deze getuigenis is en waarbij Alicia echt zegt vanuit die kleine reliekhouder waarmee ze de wereld zijn rondgegaan, zoveel liefde.
2: Ja,
0: kan uitstralen.
2: Eigenlijk, ik herinner het mij nog, Alicia heeft op een bepaald moment een kleine reliek gevonden van Marguerite Marie, ik denk in een antiekwinkel of op een rommelmarkt. En daar is eigenlijk de start geweest van haar persoonlijke weg met het Heilig Hart en met de Heilige Marguerite Marie. Inderdaad, de getuigenis op zich, die we nog wel op de website hebben staan, waar we misschien naar kunnen verwijzen. En inderdaad, we hopen in de toekomst Alicia hier ook nog te kunnen uitnodigen. Ze zal zeker nog naar België komen. Vandaag konden we luisteren naar het getuigenis van Père Marot, die daar natuurlijk mee samenhangt, maar die een verhaal op zich is. Dus ik wil de Père Marot natuurlijk van harte bedanken hier aanwezig te zijn vandaag. En natuurlijk heel veel vreugde toewensen met het mooie apostolaat en het zo nodige apostolaat in onze gebroken wereld. Mon père, merci beaucoup.
1: Dank u wel, Neele. Dank u wel, Marianne. Ik was heel blij hier te zijn met jullie en met de luisteren. En jullie kunnen Alicia omroepen of ze hebben een missie te doen in de parochie. In jouw parochie, dat is mogelijk.
0: Het is een oproep naar jullie toe, beste luisteraars. Als jullie de getuigenis van Alicia en Père Marot in jullie parochie willen, aarzel niet om contact op te nemen. En dat kan zeker in orde gebracht worden.
2: Mon père, merci beaucoup.
1: Oh, merci bien.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op dit mooie hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus Christus. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 584 en heel eenvoudig daarop volgend op bladzijde 585 de psalmen, als ook de korte schriftlezing daarop volgend op bladzijde 587. De teksten van de Vespers dus vanaf bladzijde 584. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heiland der barmhartigheid, die deze wereld schept en leidt, die God uit God zijt, licht uit licht, de glans van 's Vaders aangezicht. En ons in liefde zo nabij, dat Gij een mens wordt zoals wij, een nieuwe Adam die ons geeft, wat doude ons ontnomen heeft. Dezelfde liefdevolle hand, die sterren schiep en zee en land, die steekt Gij naar de mensen uit en breekt de band die hen omsluit. Verlaat ons niet, zo bidden wij, blijf met uw liefde ons nabij. Die liefde die voor allen is, een bron van licht en lafenis. Een bron die vloeit in overvloed, een bron van water en van bloed, ontspringend waar de harde speer uw hart doorboorde, lieve Heer. U, Jezus, zij de lof gewijd, uw hart is vol barmhartigheid, u met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. Uw juk, Heer, is zacht, heers nu te midden van uw tegenstanders. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toren. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw juk, Heer, is zacht, heers nu te midden van uw tegenstanders. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer, voedsel geeft Hij aan die Hem vereren. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat Hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed Hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid, verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer, voedsel geeft Hij aan die Hem vereren. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. God die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij komende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters en ons verlost door zijn bloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laten wij Jezus, die ons rust en verlichting schenkt, aanroepen en bidden. God van liefde, toon ons uw goedheid. Jezus, tempel van God, gij zijt door de mensen afgebroken en door de Vader opgericht. Laat uw kerk Gods woning bij de mensen zijn. God van liefde, toon ons uw goedheid. Jezus, middelpunt van heel de mensheid, gij bemint ons met een eeuwige liefde. Trek ons vol ontferming tot u en vernieuw uw verbond met ons. God van liefde, toon ons uw goedheid. Jezus, onze vrede en onze verzoening. Gij hebt vrede gesticht door de vijandschap te doden op het kruis. Verenig ons allen en geef ons toegang tot de Vader. God van liefde, toon ons uw goedheid. Jezus, ons leven en onze verrijzenis. Gij schenkt verlichting aan hen die onder lasten gebukt gaan. Leid naar u allen die door de zonde zijn afgedwaald. God van liefde, toon ons uw goedheid. Jezus, gij zijt gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Roep de doden tot nieuw leven in uw heerlijkheid. God van liefde, toon ons uw goedheid. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Almachtige God, wij gedenken vandaag dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten aan die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, voor ons is daar het moment opnieuw waar wij even de tijd nemen om terug te blikken op de afgelopen dagen, wat we zoal hebben gehoord op Radio Maria, wat we als het ware van onze lieve vrouw hebben mogen ontvangen dat ons naar Jezus Christus brengt. En het is altijd zo dat u de mogelijkheid heeft om de radio te contacteren. U kan dat via e-mail doen, dat is info@radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid om een bezoekje te brengen aan onze website www.radiomaria.be. Ook op deze wijze kan u met ons contact opnemen en heeft u de mogelijkheid om alle programma's die aan bod zullen komen in dit overzicht, aan de hand van korte fragmenten, om deze integraal opnieuw te gaan beluisteren. U heeft eveneens de mogelijkheid tijdens de openingsuren van de radio om te telefoneren. Dat kan naar het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u uw boodschap nalaten op ons antwoordapparaat en wij doen ons best om u zo snel mogelijk opnieuw te contacteren en een antwoord te geven op uw vragen. Dat gezegd zijnde gaan wij in dit week overzicht opnieuw van start op maandag. En dat was de 8e juni. Mijn collega Marianne had het in Elke Dag Telt onder meer over de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje. Ja, u zal het in dit overzicht nog een aantal keer horen, want we hebben daar ruim aandacht willen aan geven. U kan dus tal van programma's opnieuw beluisteren via onze website. U kan naar Elke Dag Telt gaan of naar Radio Vaticaan. Er zijn tal van mogelijkheden om de activiteiten van de Heilige Vader al daar, maar vooral de prachtige ontmoetingen, homilieën en toespraken opnieuw te beluisteren. Ook het hoogfeest dat wij vieren, namelijk het hoogfeest van het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus, kwam aan bod en Elke Dag Telt op maandag. We gaan luisteren naar een fragment.
2: Beste luisteraars, de maand juni is de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En nu vrijdag 12 juni, vieren we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. En u moet weten, beste luisteraars, u weet het wellicht al, vermoed ik, dat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus via een privé-openbaring eigenlijk geopenbaard werd aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. We hebben het in het verleden in deze uitzending van Elke Dag Telt over gehad over de heilige Margaretha Maria Alacoque. En dat was een Franse kloosterzuster uit de 17e eeuw en we gaan in de volgende uitzendingen van Elke Dag Telt van deze week zeker nog stilstaan bij haar leven. En door haar mystieke ontmoetingen met Jezus ontving de heilige Margaretha Maria Alacoque een boodschap van goddelijke liefde die het leven van ontelbare gelovigen zou veranderen en een wereldwijde beweging van devotie tot het Heilig Hart zou doen ontstaan. En die devotie tot het Heilig Hart van Jezus is een krachtige herinnering aan Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid. En de openbaringen die aan de heilige Margaretha Maria werden geschonken vormen echt een krachtige uitnodiging aan alle gelovigen om het meelevende hart van Jezus te ontmoeten en daarop te antwoorden met liefde en toewijding. En we gaan, beste luisteraars, verschillende beloften, 12 beloften van Jezus, overlopen, beloften voor hen die de devotie tot zijn heilig hart beoefenen. Eerste belofte van Jezus. Ik zal hun alle genade schenken die noodzakelijk zijn voor hun levensstaat. Ik zal vrede brengen in hun gezinnen. Ik zal hen troosten in al hun beproevingen. Ik zal hun veilige toevlucht zijn, tijdens hun leven en vooral in het uur van hun dood. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen. Zondaars zullen in mijn hart de bron en de oneindige oceaan van barmhartigheid vinden. Lauwe zielen zullen vurig worden. Vurige zielen zullen snel opklimmen tot grote volmaaktheid. Ik zal iedere plaats zegenen waar een afbeelding van mijn hart wordt tentoongesteld en vereerd. Ik zal priesters de gave schenken om zelfs de meest verharde harten te raken. Van hen die deze devotie bevorderen, zullen de namen in mijn hart geschreven staan. En ik beloof jullie, in de overvloedige barmhartigheid van mijn hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die gedurende 9 opeenvolgende maanden op de eerste vrijdag van de maand de heilige communie ontvangen, de genade van de volharding tot het einde zal schenken. Zij zullen niet sterven in mijn ongenade, nog zonder de sacramenten te hebben ontvangen. Mijn goddelijk hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste uur.
1: Na de eucharistie die werd opgedragen hier in de kapel bij de Zusters Passionisten van Tienen in onze nieuwe locatie, waar we ondertussen al enige tijd onze thuis mogen kennen, was het tijd voor catechese in het programma Catechismus. En we mochten zowel maandag als dinsdag naar een catechese luisteren over de zalige priester Edward Poppe, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Koenraad Janssens. Ook daarvan hoort u een fragment.
3: Een tweede belangrijke pijler van Poppe's spiritualiteit, de Eucharistie. De Eucharistie is voor Poppe niet enkel de bron en het hoogtepunt van zijn apostolaat. Het Tweede Vaticaanse Concilie zou het als dusdanig leren, de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijke leven. Voor Poppe is de Eucharistie allereerst aanleiding tot en bron van hogere godservaring. Poppe's mystieke genade had een sterke invloed op zijn apostolaat. Wij weten ook hoe voedzaam de Eucharistieviering was voor zijn leven. Hetzelfde mag gezegd van zijn verlengd Eucharistisch dankgebed na de heilige mis. Het is gebeurd dat hij op die momenten bezoek kreeg van de Heer. Ook tijdens de dag brengt hij uren door voor het Allerheiligste. Hij raadt ook anderen aan zich te zonnen in het licht en de warmte van de Heer, voor het Allerheiligste. Over de beleving van de eucharistische aanbidding zegt Poppe in een recollectie aan de Sibisten: u laten bekijken door God. Blijf dus passief. Laat u door God vervullen. Laat u door God beminnen. Ik heb u bemind. Johannes Evangelie. Het is zo goed zich door Jezus te laten beminnen aan de voet van het kruis, aan de voet van het tabernakel. Dat geeft ons kracht. In het geestelijk leven moeten wij de werkwoorden bekijken, spreken en beminnen leren vervoegen, zowel passief als actief. God bekijken en hem onze gevoelens uitspreken, hem beminnen. U door God laten bekijken. U door deze blik van God, die zo voedend is, laten doordringen en omvormen. Ook God zijn gevoelen tegenover u laten uitspreken. U door hem laten beminnen. Deze minnende blik van God ontvlamt het hart. Dus God bekijken en u door hem laten bekijken.

0: In de kerk spreekt gingen wij verder met de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria, Redemptoris Mater. We waren om 1 uur opnieuw biddend verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw in Kibeo, Rwanda. We luisterden daarna naar Vivendo en hebben, zoals iedere dag dat het geval is op Radio Maria, natuurlijk ook samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid gebeden. In Radio Vaticaan mochten we het hebben over de apostolische reis naar Spanje natuurlijk. Van 6 tot 12 juni is de Heilige Vader op Spaanse bodem geweest en heeft hij tal van bezoeken afgelegd, ontmoetingen gehad en toespraken gegeven en uiteraard ook de Heilige Mis opgedragen. En dat alles, de schoonheid van deze reis, wilden we zeker ook bij u brengen, onder meer in Radio Vaticaan. Zo hoorde u in de aflevering van maandag de vertaling van de eerste toespraak die de paus gaf aan de autoriteiten en het corps diplomatiek. We gingen ook op bezoek bij Sedia 24 Horas, een initiatief van Caritas dat zorg draagt voor mensen in maatschappelijk moeilijke situaties. U hoorde er ook de toespraak. En we konden berichten over de indrukwekkende gebedswaken die plaatsvond om 8:30 en 600.000 jongeren op de been bracht in Madrid. Om 19:30 waren wij biddend verbonden met de gemeenschap van Sant Egidio. En u kon in de avond luisteren naar een herhaling van De Kerk Leeft. Daar hoorden wij het tweede deel van het gesprek dat Nele mocht hebben met de diaken Warlito. Op dinsdag vertelde Marian ons meer over de heilige zuster Margaretha Maria Alacoque. En dat had natuurlijk ook allemaal te maken met het heilig hart van onze Heer Jezus Christus en het hoogfeest dat wij in deze week vieren. In mystieke lectuur, gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift, mochten wij verder gaan in het bekijken van het geestelijk leven. En dat in de derde aflevering die deze week te horen was. Nadat we reeds konden horen over de verklaring van Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog, ook met Lucie Christine en Jean Schmitz Rulli, en de mystieke ervaringen die hen zijn overkomen, gingen we te raden bij de heilige Bernardus. U hoort een fragment uit mystieke lectuur van dinsdag 9 juni.
1: Het gebed gaan we nu stilaan aan bod moeten laten komen, want het spirituele leven is een leven van relatie. En die relatie voltrekt zich vooral in het gebed. Maar wat is het gebed eigenlijk? Als we ons die vraag stellen, dan komt dit erop neer na te gaan hoe men het bovennatuurlijke cultiveert. Maar vooraleer we die

0: vraag echt kunnen aanpakken, moeten we even de tijd nemen om de vrijheid even van nabij te bekijken. Want het u volledig overgeven in vrijheid aan de wil van God geeft toch de nadruk dat daarin een paradox aanwezig is. We denken altijd over vrijheid als in tegenstelling of in concurrentie tegen een andere vrijheid. Het is als een keuze tussen twee dingen. En dat doen we omdat we de vrijheid aanzien als een abstractie, namelijk als iets dat geen actie is, geen acte. Nochtans bestaat de vrijheid enkel uit een act. Het is op het ogenblik dat je een vrijheidsact stelt dat men vrij is. Anders is men niet vrij. De vrijheid is geen mogelijkheid, het is een acte. Het is de grote filosoof Henri Bergson die dat bestudeerd en uitgewerkt heeft. Het was de belangrijkste denker van de levensfilosofie. De vrijheid bewijst zichzelf niet. Ze ervaart of beleeft zichzelf, zegt hij. De vrijheid is geen gevoel. Een beweging komt bijvoorbeeld tot stand door te stappen. Want een beweging kan men niet waarnemen. Men kan maar dit moment en dat moment en een ander moment observeren. Maar de beweging is iets daarboven. De beweging is iets dat jij in je hoofd fabriceert. De muziekpartituur is nog geen muziek. Je hebt het in je hoofd als je de partituur ziet en je ze ten minste kan lezen.
1: In de kerkleraars maakten wij kennis met de heilige Petrus Canisius, de leraar van de catechismus. Een grote kerkleraar uit de woelige 16e eeuw, periode van de reformatie en contra-reformatie. Vooral dus bekend geworden door zijn catechismus met vraag en antwoord, heeft daardoor ook een enorme invloed gehad op het katholicisme in Duitsland en wordt dan ook de tweede apostel van Duitsland genoemd na de heilige Bonifatius. Hij had een zeer veelzijdige persoonlijkheid en onderscheidt zich van vele van zijn tijdgenoten door zijn opvallende mildheid. Hij wist trouw aan dogmatische principes harmonieus te koppelen aan de eerbied die men verschuldigd is aan iedere persoon. In de wereld van Radio Maria om 17:30 kwam onze programmadirecteur priester Carlo aan het woord, die sprak over de wereldfamilie van Radio Maria. Dit kwam aan bod naast het vermelden van kort nieuws over de verschillende Radio Maria's in de wereld. We maken zo de brug naar woensdag 10 juni. En 10 juni, dat was natuurlijk ook de liturgische gedachtenis van de zalige priester Eduard Poppe. Hij was het onderwerp van Elke dag telt van die ochtend. We luisteren naar een fragment, u gebracht door Marian.
2: Ja, en ik wil zeker ook vragen, we zijn hier bij Radio Maria, als priester Poppe ook een grote liefde had voor onze lieve vrouw.
3: Ja, dat was een tweede adem voor hem. Naast de Eucharistie was onze lieve vrouw een tweede adem van zijn leven. Vooral omdat hij de spiritualiteit van de heilige beter Grignion de Montfort had ontdekt in zijn studietijd in Leuven. Hij had eerst dat boekje De Ware Godsvrucht aan de kant gelegd, omdat hij er niet in kwam, omdat hij het niet goed vond. Hij heeft het herlezen en herlezen en dan heeft hij zich volledig gegeven. Ik ben geheel de uwe, totus tuus, ik ben heel van u Maria, want gij brengt mij bij Jezus. Gij moet in mij leven zoals Jezus leefde in u. En dat is een diepe spiritualiteit geweest van Poppe, dat bracht hij tot uitdrukking door zijn mariale bedevaarten naar Oostakke Lourdes, maar ook naar Lourdes, Frankrijk. Dat was een van de grootste genaden van zijn leven. Hij is 3 keer naar Lourdes, Frankrijk kunnen gaan en daar heeft hij enorm veel genade gekregen aan de grot in Lourdes. Het was voor hem zeer belangrijk, maar vooral Maria aanspreken in uw dagelijks gebed, dat was voor hem nog belangrijker. Hij begon geen enkele meditatie. Hij begon geen enkel gebed zonder eerst Maria aan te spreken. Maria is de bemiddelaarster, de middelares van genade. Hij zei van alle genade. De kerk heeft dat een beetje gecorrigeerd door te zeggen Maria is de middelares van genade. Poppen leerden daar echt van. De genade moet komen door de bemiddeling van Maria. Hoe kan uw moeder u iets weigeren? Maria is onze hemelse moeder. Vraag dus de genade, ga naar haar en zij zal de genade van de Heer Jezus voor u bemiddelen. Elk gebed, voor elke Eucharistie, voor elk breviergebed, voor elke meditatie, richtte hij zich tot Maria, de middelares van genade, om aan haar te vragen, bemiddel voor mij die genade van de Heer Jezus.
1: Normaal gezien zijn wij op woensdagochtend helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens zijn generale audiëntie. Maar, zoals u al kon horen, hij bevond zich in Spanje. Geen live verbinding, zeg maar wel de mogelijkheid om verder te gaan in de verslaggeving van de apostolische reis. Dat gaf ons ruimschoots de mogelijkheid om onder meer te luisteren naar de homilie die de Heilige Vader gaf tijdens het vieren van de Heilige Mis van Corpus Domini en ook de sacramentsprocessie die we een stukje op zondag mochten meemaken. We hoorden over zijn bezoek aan zijn broeders Augustijnen en de indrukwekkende ontmoeting in de Movistar Arena met de ontmoeting Netwerken bouwen met de wereld van cultuur en sport, waar figuren zoals Antonio Banderas kwam spreken en vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, zoals economie en dergelijke. De paus gaf er een toespraak, die konden we ook opnieuw beluisteren. En dan hoorden we over het diner dat hij mocht genieten in de residentie van de metropoliet aartsbisschop van Madrid, kardinaal Cobo Cano. Het bezoek aan de eerste minister, dat heeft u ook gehoord, als ook de lange toespraak van de paus in het halfrond, zeg maar, van het Spaanse parlement. Een half uur lang heeft hij daar een hele sterke toespraak gegeven, wat zelfs heeft geleid tot een staande ovatie van meer dan 7 minuten. In Anno Domini mochten wij samen met Marieke het jaar 470 verkennen. De Germaanse militair Odoaker trekt naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zal hij het zijn die keizer Augustulus afzet en zo het einde inluidt van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles worden geboren, terwijl de heilige Efrosine sterft. We hoorden het allemaal in Anno Domini 470. Wij luisteren naar een fragment.
4: De heilige Efrosine overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Efrosine de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnucius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari.
1: Van de geschiedenis van 470 gingen we dan naar Talitha Kum, een herhaling van de aflevering van vorige week, waar we het reeds een fragment konden horen. Het levende brood was het thema van deze catechese, van deze uitzending. En in de avond dan, op woensdag, konden we meegaan in de avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn. Het was de film die werd voorgesteld in Katowice. Ook daar hoort u een fragment. Maken wij de overgang naar donderdag 11 juni.
5: De perkamenten overlappen. Ze vormen verborgen getallen. Waar staan ze voor?
6: Zou het niet doen als ik jou was? Laat de valk gaan. Wat is je meerwaard? Die perkamenten of Haddock's leven?
7: Luister niet naar hem. Hier kom je nooit meer weg, jij zure bosterpot.
6: Ik zal hem doden.
7: Maak je geen zorgen om mij. Echt niet.
6: Laat de valk nu gaan of deze man sterft.
7: Ah.
5: Nee, wacht.
7: Hulpbewoner koolhydraat. Ectoplasma van een ploertige papomslag.
6: Misschien was ik niet duidelijk genoeg. Op je gezondheid.
7: Hallo.

0: Kuifje is achter Haddock en Bobby gesprongen om hen te redden.
1: Niemand steelt mijn schip.
2: Dat hebben ze al gedaan.
1: Wel, niemand steelt mijn schip twee keer.
3: Oh, we zullen ze een lesje leren.
1: Oké, dan, wat is het plan?
2: Er is geen plan.
1: Natuurlijk wel, je hebt altijd een plan.
2: Deze keer niet. Saccharin heeft de perkamenten, die leiden hem naar de schat. En dat kan gelijk waar zijn. We zien hem nooit meer. Het is voorbij.
1: Jij was toch een optimist?
2: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een realist.
1: Het is gewoon een ander woord voor slappeling.
2: Noem me maar hoe u wil. We hebben gefaald. We zijn mislukt.
1: Mislukt? Er zijn genoeg anderen die zullen bestempelen als een mislukkeling. Een dwaas. Een dweil. Een hopeloze dronkaard. Maar zeg het nooit
4: over jezelf. Zo geef je het verkeerde signaal. Dat is wat mensen oppikken. Begrijp je dat? Als je om iets geeft, dan vecht je ervoor. Stoot je op een muur, dan knok je erdoor. Ik zal je eens iets vertellen over mislukken, Kuifje. Geef je er nooit aan over.
2: Wat zei je nu net?
0: Plots begrijpt Kuifje het.
2: Natuurlijk! Kapitein! Ik zond een radiobericht vanaf de Caraboujan. Ik weet op welke radiofrequentie ze zitten.
1: En wat zijn we daarmee?
2: We moeten die informatie bezorgen aan Interpol. Zij traceren het signaal en weten welke koers ze varen.
1: Daar komt Interpol aan.
5: Kuifje!
2: En als ze een haven aandoen, weten wij het meteen.
1: Dan kunnen wij er zijn voor hen.
0: En Kuifje, kapitein Haddock, Jansen en Jansens en ook hondje Bobby gaan achter Saccharin aan. En dat brengt hen allemaal terug in Brussel.
2: Het houdt nog altijd geen steek. Huh? Hij heeft de sleutel tot de schat van de eenhoorn die ergens op de oceaanbodem ligt. Maar ik kwam naar huis, waarom?
0: Haddock en Saccharin vechten tegen elkaar door middel van grote kranen. Dit allemaal in de haven, terwijl de politie staat te wachten op hen. Maar ook de politie, Kuifje en Bobby worden achtervolgd door de mannen van Saccharin. En in een laatste duel, het ultieme duel, vechten Haddock en Saccharin tegen elkaar.
6: De legende zegt, enkel een Haddock kan het geheim van de eenhoorn ontrafelen. Maar het was een Rackham die de job afmaakte.
7: Nu verlies je weer, Haddock.
6: Ja hoor, neem nog maar een slok. Dat is het enige wat jou nog rest. Alles wat jou rechtmatig toekwam, is nu van mij. Inclusief het schip.
4: Die 1000 bommen. Niemand steelt mijn schip.
8: Ha!

0: Jij bent erbij, duivel. Jij staat onder arrest.
1: Sterker nog, onder arrest.
2: In het programma Catechismus gingen wij van start met een nieuwe reeks, namelijk gegeven door eerwaarde heer Edward Janssens, de rector van het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke, over de Eucharistie. In deze catechesis ging het onder meer over Carlo Acutis, vader William Doyle en priester Poppe, die alle drie een bijzondere liefde hadden voor de Eucharistie. U hoort een fragment uit de aflevering over de toen nog zalige, ondertussen heilige Carlo Acutis.
3: Carlo Acutis vroeg de toelating om op 9-jarige leeftijd ook zijn plechtige communie te mogen doen. Zijn pastoor vond dat helemaal geen probleem, omdat hij zag dat Carlo Acutis een bijzonder figuur was, dat hij helemaal klaar was reeds om zijn plechtige communie te doen en het vormsel te ontvangen. Hij vroeg die toestemming en hij heeft die ook gekregen. Dat was de Eucharistie, mijn autostrade naar de hemel. De hemel is mijn enig doel. Het gebed is de ademhaling van mijn ziel en dat maakt mij zo licht. Tegenover alles wat het leven mij vraagt, vooral tegenover mezelf en de anderen. Bidden is deze lichte levensstijl aanleren. Dat is iets wat we van die Carlo Acutis kunnen leren. Voor de rest had hij een bijzonder oog voor de armen in zijn parochie. Hij was het gewoon om vaak zijn avondmaal te brengen naar de een of andere bedelaar die in de stad op de stoep zat van een of ander gebouw. Hij bracht zijn maaltijd, zijn avondmaal naar hen. Hij hielp hen ook, hij ging met hen op weg. Er is zelfs een getuigenis van iemand die zegt dat hij aan een dakloze zijn slaapzak heeft weggegeven. Hij was werkelijk begaan, niet alleen met God, met de Eucharistie, maar die Eucharistie en God dreef hem ook naar de mensen om ten volle de naastenliefde te beleven. Het was maar heel spijtig wanneer dat De bedelaar die aan de deur van de kerk lag, wanneer die op een bepaald moment verdwenen was en hij zijn avondmaal niet aan de bedelaar kon geven. Dus voor die zalige Carlo Acutis werd het God die het centrum van zijn leven was en de Eucharistie het hoogtepunt van heel zijn dag. Dat zo duidelijk was, dat God het centrum was en Eucharistie het hoogtepunt van zijn leven, van zijn dag, dat werd heel duidelijk in de laatste fase van zijn leven. Toen hij dus ziek was, werd op 15-jarige leeftijd een ziekte die op enkele dagen de dood zou brengen. Hij was heel rustig, hij wist wat er aan de hand was, hij wist dat zijn dagen geteld waren, hij wist dat hij in een laatste levensfase zat. En dat alles heeft hem niet opstandig gemaakt, maar werkelijk rustig. Hij gebruikte daarvoor de tekst uit Romeinen: indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zo kunnen ook wij ons hoofd aan de borst van Jezus ter ruste leggen en ook bij het offer van het kruis biddend aanwezig zijn.
2: In De Rots in de Branding kwamen twee bijzondere figuren voorbij. Zo stond Jos stil bij het leven van Charles de Gaulle. En ontdekten we achter het statige beeld van de Stoïcijnse staatsman een heel andere persoon, een tedere gelovige vader, wiens diepe menselijkheid vooral zichtbaar wordt in zijn liefdevolle zorg voor zijn jongste dochter Anne. En de tweede figuur, het leven van Louis Braille. En zo ontdekten we achter de bescheiden uitvinder van het Braille-schrift. U weet wel, het schrift dat gebruikt wordt door mensen die slechtziend of blind zijn. Een man van diepe innerlijke rijkdom konden we zo ontdekken. Gedragen door een sterk geloof dat hem de kracht gaf zijn beproevingen om te vormen tot hoop voor velen. Dat alles hoorde u in de Rots in de Branding van donderdag.
4: Maar het verhaal is nog niet ten einde. Charles de Gaulle liet Anne niet los. Hij droeg overal een ingelijst portret van haar met zich mee. Op 22 augustus 1962, tijdens de aanslag van Petit Clamart, doorboorden mitrailleurkogels zijn auto. En de Gaulle verklaarde later dat één kogel was tegengehouden door het kader van Anna's foto. Zelfs na haar dood beschermde zij als het ware haar papa, die haar hele leven had beschermd. Toen Charles de Gaulle in 1970 overleed, wou hij dus geen grootse staatsbegrafenis in Parijs. Hij koos ervoor begraven te worden op het kleine kerkhof van Colombey-les-Deux-Églises, vlak naast zijn geliefde dochter Anne. Jaren later werd ook zijn vrouw Yvonne bij hen bijgezet. De Gaulle sprak dat Anne een genade van God betekende in zijn leven. Hij zei dat haar geboorte wel een beproeving was geweest, maar dat door haar hij zich vasthield in gehoorzaamheid aan iets dat groters was dan politiek of macht. Deze man die de eer van Frankrijk redde, vond zijn grootste kracht niet op het slagveld, maar in het zachte gezelschap van een dochter die de wereld hem vroeg te verbergen. Dit verhaal van de familie de Gaulle leert ons iets wat de wereld nog steeds moet horen. Iedere mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, verdient waardigheid en liefde. We mogen ons nooit schamen voor wie wij lief hebben. En soms zijn het juist de stilste mensen in de kamer die de diepste sporen kunnen nalaten in ons hart. En Anne kon maar één woord zeggen, maar dat woord was papa. En dat was voldoende om het leven van zo'n groot man diep te veranderen. Jullie horen nog in een vrije vertaling een getuigenis van een kleindochter van Charles de Gaulle, die trouwens de voornaam Anne draagt.
5: Ça a été un bouleversement terrible. Terrible, cette naissance. Elle parlait très peu. Très peu, elle marchait, elle se déplaçait avec difficulté. Tout changement la terrorisait. Mais en même temps, il y avait une communication.
6: Deze geboorte was een verschrikkelijke schok. Anne sprak heel weinig, bewoog zich met moeite en elke verandering joeg haar angst aan. Tegelijkertijd was er toch wel communicatie.
5: On voit bien, vous avez cette fameuse photo, on voit mon grand-père avec elle sur ses genoux. Là aussi, ça montre bien qu'à l'époque, mes grands-parents ne se disaient pas, ben non, on va pas la laisser dans un coin, ben non, on va essayer de développer cet enfant, on va essayer de développer ce qu'elle peut faire, ses capacités, à son rythme.
6: Er bestaat die beroemde foto waarop je mijn grootvader ziet, met Anne op zijn schoot. Dit laat duidelijk zien dat mijn grootouders haar nooit ergens in een hoek hebben laten zitten, maar dat ze de mogelijkheden van dit kind hebben willen laten ontwikkelen op haar eigen tempo.
5: On a dit beaucoup que ça avait donné beaucoup de force à mon grand-père. Je pense que c'est vrai.
6: Men heeft gezegd dat dit mijn grootvader veel kracht heeft gegeven. En ik denk dat dit klopt. Hij was iemand met een heel sterk geloof. En dit heel bijzondere kind heeft hem geholpen om zich in moeilijke momenten nog meer in te zetten voor Frankrijk.
2: Om 1 uur was het natuurlijk tijd voor Klassiekuur. En ook Mark en Mer-Christine waren opnieuw van de partij op donderdag. Deze keer muziek tot het heilig hart van Jezus, het onbevekte hart van Maria. Maar ze spraken ook over de rozenmaand en we hoorden een klarinetkwartet en cello concerto. Mooie muzikale verpozingen om 1 uur. Op donderdag in Radio Vaticaan gingen wij verder met het bespreken van de apostolische reis van paus Leo XIV in Spanje en beëindigden zo het eerste deel van de verslaggeving van dat eerste luik van de apostolische reis, namelijk in Madrid, en volgden zo de paus tot in Barcelona. In het inzicht van donderdag ging het over het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. In Pelgrim in eigen land mochten wij opnieuw te gast zijn in Antwerpen. En in Quo Vadis trokken wij met Marieke en Pieter naar Sint-Truiden. Op de grote markt gingen ze tal van mensen opnieuw aanspreken. En wie zag het zitten om op de vragen te antwoorden? En vooral, wat kwam er uit de monden van diegenen die het spervuur aan de schenen werd gelegd? U hoorde het in Quo Vadis. We gaan nog luisteren naar een fragment, dierbare luisteraars. En komen zo aan het einde van ons weekoverzicht voor deze keer. Blijf zeker ook de komende uren, dagen en weken luisteren naar Radio Maria. En hopelijk kan u wat genieten van het komende mooie weer dat onze richting zou moeten uitkomen. Ik wens u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot volgende week.
7: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt. Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
8: Nee.
7: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
8: Nee.
7: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
8: Nee.
7: Oké. Dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
8: Over het op het vruchtbare gedeelte. De aarde. Rots. Ja. Woestijn. Zand.
7: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
9: Savanne.
7: Had ook gekut, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
9: Bodem. Oei. Dus, niet. Nee.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,

Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus,
Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer.

broers en zussen in deze kerk en met ons verbonden via Radio Maria. Vandaag viert de kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. In 1900 legde paus Pius IX deze dag vast op de derde vrijdag na Pinksteren, vandaag dus. Wellicht zijn er onder jullie nog die zich het gipsen of houten beeld van Jezus met zijn bloedend hart herinneren in een of andere huiskamer. De devotie tot het hart van Jezus begon al in de middeleeuwen. Het lijkt een ondergestofte aanbidding, maar toch de diepe betekenis van het bloedend hart van Jezus werd in 2024 door paus Franciscus in zijn laatste encycliek centraal gesteld. Dit document heet Dilexit Nos. Dit betekent: Hij heeft ons lief gehad. Ik citeer paus Franciscus. De liefde van Christus kan een hart geven aan onze wereld en de liefde doen herleven waar we ook denken dat het vermogen om lief te hebben definitief verloren is gegaan. De kerk heeft die liefde nodig, opdat de liefde van Christus niet vervangen wordt door achterhaalde structuren en zorgen, buitensporige gehechtheid aan onze eigen ideeën en meningen en fanatisme in allerlei vormen, die uiteindelijk de plaats innemen van de gratuite liefde van God die bevrijdt, levendig maakt, vreugde brengt in het hart en gemeenschappen bouwt. Paus Franciscus wijst ons hier op de buitengewone liefde van Jezus. Jezus zegt ook vandaag in het evangelie volgens Matteüs: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De verwijzing naar het hart van Jezus kan dan een sentimenteel overblijfsel lijken van geloofsbeleving die wij niet meer kennen. Toch heeft het feest vandaag ook een boodschap aan ieder van ons. Hart verwijst

maakte in de eerste eeuwen van het christendom, vluchtten de welgestelde weg uit de steden, terwijl christenen bleven om de zieken te verzorgen en de doden te begraven. Dat was hun concrete wijze om de liefde van Jezus te beantwoorden met liefde voor wie in nood waren. En dat is wat het hart van Jezus ook vandaag nog als boodschap heeft. Ons op weg zetten naar een liefde die er vreugde in vindt om voor zieken en ouderen te zorgen. Naar een liefde die troost wie lijdt. Naar een liefde die de vluchteling die geen toekomst ziet nabij is. Zo willen wij Jezus navolgen ook in deze tijd. Jezus die zijn blik richtte op de melaatse, die weende aan het graf van Lazarus en hem tot leven wekt. Jezus die bevrijdende woorden sprak tot de moordenaar aan het kruis. Jezus die barmhartig is, vraagt ook ons om elke dag met liefde de kleine dingen te doen voor armen en zwakken. Zo geven we alvast een antwoord op de immense liefde die Jezus ons schenkt, elk van zijn kinderen. En elk van onze daden, vrij van eigenliefde, geeft vreugde en voegt toekomst toe aan het gekwetste leven van zwakken en armen. Bidden we dan tot Jezus, dat we steeds ons hart laten bewerken door zijn woord, om meer op hem te gelijken, opdat ook onze liefde gul en trouw mag zijn.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer Jezus, die door uw kruis de wereld gered hebt, wij belijden u als vriend en bevrijder van de mensen. Ondanks onze ellende en onze zonden willen wij u niet verraden zoals Judas

deed. Maar zoals de goede moordenaar bidden wij u. Denk aan ons, Heer, wanneer u in uw koninkrijk komt. Let niet op onze onwaardigheid. Wij waren afwezig, bleven op afstand, werden vergeetachtig en bang toen u gekruisigd werd, verlaten en troosteloos. Leer ons u met uw welsprekende liefde altijd op uw weg te volgen, om samen met u het kruis van uw verlossing op te nemen. U die God bent en leeft en heerst met de Almachtige Vader en de Heilige Geest die liefde is, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk. En vandaag mogen wij het hebben over het jaar 470. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, belandde Odoacer rond 470 als soldaat in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het Romeins leger en diende in de lijfwacht van Ricimer, de legerleider Magister Militum, die de werkelijke macht in het West-Romeinse Rijk in handen had van 456 tot 472. Het Rijk had nog wel keizers, maar dat waren louter marionetten die wel eens werden geëxecuteerd als dat de militaire leiders beter uitkwam. Het is Odoacer die aan deze praktijk een einde bracht door de laatste West-Romeinse keizer af te zetten en zelf koning te worden. Maar wie was deze Odoacer? Hij werd omstreeks 433 geboren als zoon van Edeco of Idico, een leider van de Skieren, en dat was een Oost-Germaanse stam die voor het eerst in de late derde eeuw wordt vermeld. Al moeten we zeggen dat hij ook soms aangeduid wordt als een Herul, ook zo'n Oost-Germaans volk. Het kan zijn dat Odoacer van gemengde Skyrische en Hunse afkomst was, want Edeco, zijn vader, stond in hoog aanzien aan het hof van de Hunnenleider Attila en streed in de slag op de Catalonische velden aan de zijde van de Hunnen. Een slag gewonnen door de Romeinen en de Goten op de Aziatische Hunnen. Odoacer groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië, in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Herulse krijgers sloten zich in de 5e eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoacer, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de Magister Militum Ricimer, zijn belofte om Odoacer en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoacer, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd, maar op 4 september 476 zette Odoacer ook de jonge keizer Romulus Augustulus, wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af en hij werd zelf koning. En zo hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan. In de geschiedschrijving is het een harde datum, een belangrijke overgang, maar zij die toen leefden hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er was reeds zeer veel invloed van de barbaren, zoals ze genoemd worden. Ricimer, de machtige legerleider waar we het al over hadden, hij was Germaan, de zoon van een vorst van de Sueven en een Visigotische prinses. En Odoacer liet de Romeinse bestuurlijke instellingen en praktijken intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het Westen naar Byzantium met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux, leider, aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol. En onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen. En uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren, nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God? Zou Odoaker nog hebben uitgebracht. Waarop Theodoric antwoordde: dit heb jij ook mijn mensen aangedaan. Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt, wonderdoener en stichter van de school Clonard in Ierland. Hij werd rond 470 geboren in het zuidoosten van Ierland. Op jonge leeftijd werd hij toevertrouwd aan de zorg van Sint Fortune, die hem volgens de overlevering naar Wales stuurde om zich onder de grote heiligen van dat land verder te bekwamen in heiligheid en goddelijke kennis. Na een langdurig verblijf daar in Wales, volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar, keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerken stichtend, totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel, en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland. In het officie van Sint Finian wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. In de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lérins, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië.
Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admoniciones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vage vuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincie

0: vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren. Want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom. Πασαί τελτσεού, λόγι μοι τούλαι, όσα κόσμος, έχει προς επουρανιον αγίος ελαόν,

Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Se pater coslon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. U kon zo net de oudste hymne horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus-hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe machthebbers, maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk.
Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen, en dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend. Maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Net als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skyth, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek, zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome. Ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje.
Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte. Pas in de 10e eeuw werd zij standaard gebruikt in de pauselijke kanselarij. Dionysius hield zich ook intensief bezig met de berekening van Pasen, een vraagstuk dat de vroege kerk sterk bezig hield. En die ook in onze tijd in ecumenische dialoog niet onbelangrijk is. Juist in dit werk over de paasberekening gebruikte hij voor het eerst systematisch de jaartelling vanaf de incarnatie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt hij vereerd als heilige. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470.

Op 3 januari stierf de heilige Tuudrich. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het besturen van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Tuudrich zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Matier Tuudrich en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn.

De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emily in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Keilon, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige ervan.

Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan, dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in 485 opnieuw in zijn ambt, dat hij behield tot aan zijn dood.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk te maken.

Buddha Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum. Een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te poneren.

Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe.

In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren.

In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patricier en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden, in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu 9:30 s'avonds en we zijn samen in de studio om met u de dagsluiting te complete te bidden op dit hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. U kan de openingsversen voor de dagsluiting vinden op pagina 681, gevolgd door de hymne die u vindt onderaan pagina 682. En voor de psalmen gaat u naar pagina 1203. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En belijden wij op het einde van deze dag onze zonde. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken u, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart, uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont, hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen, u zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken, de ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen, geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen, beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer en uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer. En leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde. Heilige Maagd.

met de tekst die Johannes de 23e opschreef in het jaar 1902 na een retraite. Eer aan het Allerheiligste Hart van Jezus. De geestelijke oefeningen zijn geëindigd. Laten we de rekening eens opmaken. De genade is ook ditmaal werkelijk overvloedig geweest. Misschien heb ik mij nog nooit zo echt en volledig als nu overtuigd gevoeld van de absolute noodzaak om mij geheel en voor altijd aan mijn Heer te geven, die zich van mijn arme persoon wil bedienen om goed te doen in zijn kerk en om zielen tot zijn liefdevol hart te trekken. Het belangrijkste feit, naar mijn mening, is dat hij mij een goede geestelijk leidsman, waaraan ik zozeer behoefte had, heeft gezonden om mijn geest te verlichten en om mijn schreden te leiden. En dat hij mij de genade gegeven heeft om hem alles wat mijn ziel betreft in alle oprechtheid en eenvoud toe te vertrouwen, waardoor ik mijzelf nu weer zekerder voel, meer vertroost en goede hoop heb op ware vorderingen op geestelijk gebied. Mogen deze korte overdenkingen of voornemens, die ik altijd voor ogen zou moeten houden en die ik voor het ware heil van mijn ziel met behulp van het Heilig Hart van Jezus nauwkeurig zal proberen ten uitvoer te brengen en die ik heb opgesteld volgens de raadgevingen van mijn nieuwe leidsman, de vrucht zijn van de goddelijke genadewerking in mij gedurende deze dagen. 1. In mij is God alles en ik ben niets. Ik ben een zondaar en wel de grootste zondaar die ik mij kan indenken. Zo ik iets goeds in mijn leven verricht heb, was dat geheel het werk van God dat betere vruchten afgeworpen zou hebben als ik dit niet belemmerd en verhinderd had. 2. Uit de tekenen, uit de onuitsprekelijke genade waarmee de God zich verwaardigd heeft mijn ziel vanaf de eerste jaren tot nu toe te overstelpen, is duidelijk op te maken dat hij mij voor zijn prijzenswaardige bedoelingen zonder enige restrictie heilig wenst. Daarvan moet ik altijd overtuigd blijven. En ik moet tot iedere prijs heilig worden. Dat beetje wat ik tot nu toe gedaan heb, was alleen maar kinderspel. De tijd begint te dringen. Nu, op 21-jarige leeftijd, begin ik opnieuw. Ik moet zo één worden met God en mij zo helemaal overgeven in zijn handen, dat ik bereid ben om alles, ook de studie, op te offeren en slechts aan zijn goddelijke wil te gehoorzamen. Al mijn daden, mijn gehechtheid aan de aardse zaken moeten altijd geleid worden door dit beginsel. Ik moet opgaan in het hart van Jezus. 3. De weg die ik moet bewandelen en die voor mij de juiste is, is de weg van de nederigheid. Ik moet daarom op deze weg voortgaan en mij nooit omwenden. Mijn strijd gaat nu tegen de eigenliefde in al haar aspecten. Deze vijand die ik steeds met mij draag, moet ik geen moment rust gunnen. Ik denk daarom weer aan de oefening van het bijzonder gewetensonderzoek dat ik beloof iedere dag nauwkeurig te zullen verrichten. 4. Het jeugdige, vurige, onweerstaanbare enthousiasme waarvan ik meen vervuld te zijn voor de zaak van Christus, voor zijn glorierijke triomf, voor de nieuwe vormen van christelijk leven ten bate van de menselijke gemeenschap, zijn op zichzelf zeer heilige zaken, maar te vaag en daarom enigszins gevaarlijk. Zij kunnen mij veel tijd doen verliezen zonder mij

veel profijt op te leveren. Heden verlangt mijn God van mij dat ik zonder deze heilige idealen uit het oog te verliezen, mijn gloed, mijn vervoering, het heilige vuur dat in mij werkzaam is, een nieuwe bestemming geef en gebruik bij alles wat maar dienen kan om van mij een echte klericus, een heel goed seminarist te maken. Dit moet ik voortaan zijn en niet meer. De leefregel moet het voorwerp van al mijn zorg uitmaken. En niet alleen de regel in het algemeen, maar iedere bepaling afzonderlijk. Niets kennen wat tegen de regel is, is alles kennen. En dit is het belangrijkste en meest kenmerkende resultaat van mijn geestelijke oefeningen. Ik moet er niet naar verlangen een ander te zijn dan ik ben. Maar ik moet mijzelf vervolmaken. Zo zegt mijn heilige Franciscus van Sales.

5. God heeft, om mij voor de zonde te bewaren en om mij niet te ver van hem te laten afdwalen, mij de devotie tot het allerheiligste sacrament en het heilig hart van Jezus geschonken. Deze devotie moet altijd het meest doeltreffende bestanddeel van mijn geestelijke groei zijn. Ik zal er mij op toeleggen deze zo te beoefenen dat de genegenheid en de tederheid tot het goddelijk hart in het sacrament mijn gedachten, mijn woorden en mijn werken geheel zullen bezielen en dat zij in al mijn handelingen duidelijk aanwezig zijn. En daarom dus moet ik de grootst mogelijke verbondenheid met Jezus trachten te bereiken, alsof ik mijn hele leven moest doorbrengen voor het tabernakel. Schiet gebeden zonder tal tot het allerheiligste sacrament, vroomheid en grote liefde bij het altaarbezoek, bij de communie. Ik moet het zo beschouwen als leefde ik alleen maar voor het heilig hart van Jezus. 6. De geestelijke Vader, die de goddelijke voorzienigheid mij heeft gegeven, betekent alles voor mij in het dagelijks leven. Ik zal mij nooit het geringste permitteren zonder zijn raad of goedkeuring. Al mijn kleinste tekortkomingen, ook al stammen ze uit de tijd dat ik nog een jongetje was, moeten in zijn geheugen gegrift staan, zoals in mijn geweten. Ik moet oprecht tegenover hem zijn, zoals ik dat tegenover mezelf ben. Ook waar het dingen betreft van niet strikt geestelijke aard. Ja, zelfs in de meest gewone aangelegenheden zal ik nauwkeurig zijn aanwijzingen en zijn raadgevingen opvolgen. Zijn woorden zullen voor mij als het ware de ingevingen van mijn geweten zijn. 7. Ik moet mij zeer grote beperkingen opleggen, vooral in mijn spreken. Bij iedere gebeurtenis zal ik mij moeten vernederen, speciaal wanneer de dingen verkeerd gaan. Weinig, maar wel voortdurende lichamelijke versterving en zonder er mij te veel aan te binden. Ik zal nooit zout nemen. Ik zal 's avonds nooit fruit eten. Nooit zal ik meer dan 1 glas wijn drinken. Bovendien zal ik altijd iets laten staan van alles wat mij voorgezet wordt. Wijn, gerechten, fruit, gebak. Ik zal nooit meer brood eten dan hetgeen ik bij mijn bord vind als ik begin te eten. En ik zal ook nooit iemand ergens om vragen als mij iets ontbreekt. In het algemeen zal ik meer op de geest van versterving dan op de uiterlijke vorm daarvan letten en mij regelen naar de omstandigheden. 8. Weinig bijzondere, maar met toewijding verzorgde devoties. Ik denk aan de gewoonte van het dagelijks bidden van de rozenkrans, waarvoor ik ieder verloren ogenblik gebruiken moet. Bijvoorbeeld bij het op- en afgaan van de trappen, bij het gaan, naar of keren uit school, uit de kapel van de wandeling. De oefening waarop ik mij het meest moet toeleggen is de dagelijkse gang naar het allerheiligste sacrament. 9. En tenslotte moet ik mij toeleggen op opgewektheid, vrede, sereniteit en vrijheid van geest in alles en overal. Als ik zie dat ik trouw ben aan mijn voornemens, zal ik er van harte mijn God, die alles gedaan heeft, ervoor prijzen. Als ik tekort schiet, zal ik mij er wel voor hoeden de moed te verliezen. God zal mij toestaan dat ik mij altijd weer verneder en mij geheel overgeef aan zijn liefde. Na een fout volgen een daad van diepe nederigheid. Dan zal ik welgemoed opnieuw beginnen. Altijd glimlachend, alsof Jezus mij een liefkozing, een kus gegeven had. Mij opgeheven had met eigen hand.
En ik zal opnieuw mijn weg beginnen. Moedig, vertrouwend en gezegend in de naam des Heren. O goede Jezus, gij weet het. Gij weet dat ik verlang u te beminnen. Dat is het einde van dit hoofdstuk.

Het jaar van genade 1902. Geestelijk dagboek in de naam des Heren. Hart van Jezus brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor u. 16 december. God is alles. Ik ben niets. En dat is genoeg voor vandaag. 17 december. Ik leef nog te veel van illusies. Jeugdig enthousiasme, stralende idealen, lichtende visioenen. Het zijn zeer mooie denkbeelden die voor het ogenblik met voorzichtigheid gehanteerd moeten worden. Zij kunnen tijdverlies betekenen, ook als zij op zichzelf uitstekend en zeer vroom zijn. Dus pas op, in elk geval is uiterste waakzaamheid geboden. De nederigheid is de weg waarlangs ik moet opgaan tot de triomf, de onfeilbare wijze om mij een grote toekomst te verzekeren, vol doeltreffende en heilige werkzaamheid in het Rijk van Jezus Christus. Al het overige zal vanzelf komen en zal veilig rusten op deze grondslagen. Dit is de raad van mijn geestelijke leider. De Heilige Geest spreekt tot mij door middel van hem. 18 december. Men zegt dat de Heer heel dikwijls de genade heeft verbonden aan onze goede daden, aan onze kleine verstervingen. Waarom verwonderen wij ons soms als wij in de gebeden, meditaties en de strijd tegen de eigenliefde niet de hemelse troost, die volledige bevrediging van de geest voelen, die wij verwachten? Misschien bestaat de oorzaak hierin dat wij een voorafgaande daad slecht verricht hebben of een vernedering uit de weg zijn gegaan waaraan de genade verbonden was, die ons dan ten deel zou gevallen zijn. Dus de conclusie ligt voor de hand. Op alles letten en de grootste volmaaktheid in de kleinste dingen betrachten. 19 december. Heer, ik heb slechts één ding op deze wereld nodig. Mijzelf kennen en u liefhebben. Geef mij met uw genade uitsluitend een liefde tot u. Dan ben ik rijk genoeg en verlang ik niets anders meer. Zaterdag 20 december. Zie je nu wel dat je steeds gelegenheid hebt je op ieder ogenblik te vernederen? Ik heb vanmorgen de retraite beëindigd. Vol goede wil om alles goed te doen. Vooral het naleven van de leefregel, wat heel begrijpelijk is na zoveel genade van God te hebben ontvangen. En toch, bij het bijzonder onderzoek van vandaag, bij het algemeen onderzoek van vanavond, heb ik ingezien dat ik reeds vervallen ben tot veel kleine zonden en veel dingen onvolledig heb gedaan. En dat stemt me tot nadenken. Wat heeft dit alles te betekenen? Het is echt weer wat voor mij. En dan vind ik aan de andere kant nog gelegenheid om trots op mezelf te zijn, als ware ik volmaakt. Hoe vaak ben ik niet afgedwaald bij het bidden van het brevier met mijn medestudenten, die juist een wijding hadden ontvangen. En ook bij het bidden van het Maria-officie. En dan dat woordje dat ik met een kameraad op de gang wisselde. En dan dat andere woordje tijdens de voorgeschreven stilte. En dat langdurige praten over eigen aangelegenheden die van geen allerlei belang zijn. Zijn dat misschien deugdzame daden? En is dit de manier waarop ik mijn belofte ga nakomen? In het algemeen moet ik mijn handelingen bezielen met het heilige vuur dat vastberadenheid en kracht verleent. De volledige onbevangenheid, de juiste instelling, is ook nodig bij de godsdienstoefeningen, zodat de gebeden en de eigen gevoelens niet aan de Heer worden opgedragen in half slaperige toestand,
omdat men gemakkelijk het risico loopt dat men Gods toegeeflijkheid te zwaar op de proef stelt. Moed gehouden dus, en laten wij ons vernederen. Onze fouten zijn een reden te meer om ons aan te sporen, ons steeds meer met God, de enige die onze gebreken genezen kan, te verenigen. Vandaag heb ik het verkeerd gedaan. Wat kon ik dan ook van mezelf verwachten? Morgen meer aandacht en meer vertrouwen. Heer, gij ziet dat ik onwaardig ben. Kom mij te hulp. Gij zijt mijn hoop.

22 december. Heer Jezus, ik werp mij voor u in het stof. Ge ziet hoe ellendig ik ben. Gij laat het mij iedere dag, ieder moment dat ik aan mijzelf denk, beseffen. Ik heb er berouw over en toch ben ik steeds weer onoplettend, besluiteloos en geremd in mijn handelingen en bega ik talloze fouten, vooral bij het spreken. En toch ontbreekt mij de vaste wil niet. Ik word onrustig en boos bij het constateren van het weinige praktisch resultaat van de laatste oefeningen. Meneer Jezus, mogen uw genade niet te vergeefs zijn. Ik heb geen moed meer om onder uw ogen te komen. 2 dagen scheiden mij slechts van uw geboortefeest en gij wacht reeds op mijn gave. Heer, ik bezit slechts berouw en verdriet over het feit dat ik u niet tevreden kan stellen. U, voor wie ik zo'n grote liefde voel en aan wie ik mijn genegenheid door daden wil tonen. Help gij mij dat ik deze 2 dagen de fouten van het verleden weer kan herstellen. En bereid mijn ziel voor op uw komst, zodat op de dag van uw geboorte mijn vreugde groter is in het besef dat gij behagen in mij vindt, mij lief hebt en mij bezielt met uw heilige liefde. Maria, heilige Jozef, 1 blik en 1 bede zij ook voor mij. Jezus, Maria en Jozef, voor u wil ik sterven, voor u wil ik lijden, voor u wil ik leven. Wat is het heerlijk deze woorden te herhalen. 23 december. Vandaag is het niet zo slecht gegaan als gisteren. Met de genade van God zal het morgen beter gaan dan vandaag en zo verder. Mijn gedachten zijn steeds bezig met een stelregel waarover ik nooit genoeg gemediteerd heb. Ik moet alles zo doen, alle gebeden zo zeggen en dat voorschrift zo ten uitvoer brengen alsof ik niets anders te doen had. Alsof de Heer mij alleen maar geschapen had om die bepaalde handeling goed te verrichten. En alsof mijn heiliging afhangt van het goede resultaat hiervan, zonder te denken aan hetgeen mij nog te doen staat en aan hetgeen ik reeds gedaan heb. Dit is een goede maatstaf die, indien nauwgezet toegepast, in staat is de verstrooidheid te verjagen, zoals het wijwater de duivel op de vlucht jaagt. Dit is het principe van de tegenwoordigheid van geest. Wat je doet, doe dat goed, voor het aangezicht van God. Opdat dit principe echte resultaat oplevert, is het nodig dit van 's morgens vroeg af toe te passen. Morgen moet een dag zijn van grote ingetogenheid. Jezus is nabij. Hij staat op het punt geboren te worden. Hij heeft zijn liefdevolle stem reeds laten horen. Zie, ik kom. En ik moet mij met bijzondere aandacht voorbereiden op zijn komst, omdat ik er zeer grote verwachtingen van heb. Ik moet hem veel belangrijks meedelen en hij kan mij talloze grote zegeningen schenken. Mijn gedachten en mijn hart moeten morgen de gehele dag rusten voor het tabernakel dat in deze dagen in de stal van Bethlehem is veranderd. Kom, goede Jezus, kom en wil niet langer wachten. Nu rust mijn ziel in de hoop.

24 december. De nacht is reeds gevorderd. Heldere, lichtende sterren schijnen aan de winterse hemel. Luidruchtige, ruzieachtige stemmen dringen vanuit de stad tot mij door. Het zijn de pretmakers die met uitspattingen de armoede van de Heer gedenken. Om mij heen slapen mijn makkers in hun kamers. Ik ben nog wakker, denkend aan het wonder van Bethlehem. Kom, kom Jezus, ik verwacht u. Maria en Jozef, die het uur nabij voelen, trekken naar buiten op zoek naar een onderkomen, daar zij in de stad geen plaats vinden. Ik ben een arme herder. Ik bezit slechts een armzalige stal, een kleine kribbe en een beetje stro. Ik geef u alles. Ik vraag u deze armzalige hut voor lief te nemen. Haast u, Jezus. Hier is mijn hart dat voor u klopt. Mijn ziel is arm en mist iedere deugd. Het stro van al mijn onvolmaaktheden zal u prikken, u doen huilen. Maar, o Heer, wat wilt gij? Dit weinige is alles wat ik bezit. Uw armoede ontroert mij, vertedert mij en ontlokt mij tranen. En toch weet ik u niets beters te geven. Jezus, tooi mijn ziel met uw tegenwoordigheid. Sier haar met uw genade. Verbrand dit stro en verander het in een zachte legerstede voor uw allerheiligste lichaam. Jezus, ik wacht op u. De slechte mensen wijzen u af. Buiten waait een ijskoude wind. Ze laten u bevriezen. Kom aan mijn hart. Ik ben arm, maar ik zal u verwarmen zoveel ik kan. Ik wil tenminste dat gij u verheugt in mijn oprecht verlangen u een goede ontvangst te bereiden, u zeer lief te hebben, mij voor u op te offeren. Maar gij, van uw kant, zijt rijk en ziet mijn noden. Gij zijt de vlam van liefde en gij zult mijn hart reinigen van alles wat niet behoort tot uw allerheiligste hart. Gij zijt de eeuwige heiligheid en gij zult mij overladen met de vruchtbare genade van ware geestelijke groei. Kom, Jezus, ik heb u zoveel te zeggen. Zoveel leed moet ik u toevertrouwen, zoveel wensen, zoveel beloften, zoveel hoop. Ik wil u aanbidden, het voorhoofd kussen, o kleine Jezus. Ik wil mij opnieuw aan u geven, voor altijd. Kom, o Jezus, wacht niet langer. Neem mijn uitnodiging aan, kom. Maar ach, het wordt reeds zo laat. De slaap overmand mij, de pen valt uit mijn hand. Laat mij een weinig slapen, o Jezus, terwijl uw moeder en Sint-Jozef de stal in gereedheid brengen. Nu rust ik hier een ogenblikje uit. De nacht is koel. Zodra gij gekomen zijt, zal de straling van uw licht mijn ogen verblinden. Uw engelen zullen mij wekken met zoete zang van glorie en vrede. En ik zal vreugdevol toesnellen om u te ontvangen, om u mijn armzalige gave aan te bieden, mijn huis, het weinige dat ik bezit, om u te aanbidden, om u mijn liefde te tonen, tezamen met de andere toegesnelde herders en de hemelse geesten, die lofzangen zingen ter ere van uw hart. Kom, ik verwacht u.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 285. En wij lezen samen het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 4. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 10 tot en met 12. En Spreuken, hoofdstuk 22, versen 9 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons ondertussen al in de vierde dag van de tijdsperiode Maccabeese opstand. En vandaag lezen wij over enkele overwinningen van Judas de Maccabeer en het Joodse leger tegen de overheersers. Laten wij er daar dan onmiddellijk aan beginnen, nadat wij natuurlijk eerst gebeden hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 4. Overwinning op Gorgias. 'S Nachts brak Gorgias met 5000 man voetvolk en 1000 uitgelezen ruiters op om het kamp van de Judeërs te overvallen en ze plotseling neer te slaan. Mensen uit de burcht waren hun gids. Zodra Judas dat vernam, brak ook hij met zijn dappere mannen op om het leger van de koning, dat in Emmaüs lag, te verslaan, terwijl het leger verspreid was in het kamp. Toen Gorgias 's nachts bij het kamp van Judas kwam, trof hij er niemand aan. Overtuigd dat de Judeërs voor hem gevlucht waren, ging hij naar hen op zoek in de bergen. Bij het aanbreken van de ochtend verscheen Judas met 3000 man in de vlakte. Terwijl ze zelf niet beschikten over de verdedigingswapens en zwaarden die ze wensten, zagen ze dat het kamp van de naties zwaar versterkt was en omringd werd door de ruiterij die bestond uit geschoolde soldaten. Daarom zei Judas tegen zijn mannen: "Wees niet bang voor hun aantal en laat u niet uit het veld slaan als ze de aanval inzetten. Denk eraan hoe onze vaderen bij de Rode Zee werden gered, toen de farao hen met een leger achtervolgde. Laten we nu de hemel aanroepen, opdat hij ons gunstig gezind zal zijn en het verbond met onze vaderen gedenkt, zodat hij het leger vandaag nog voor onze ogen verplettert. Dan zullen alle volken weten dat er iemand is die Israël verlost en bevrijd." Nadat de vreemdelingen hen dichterbij hadden zien komen, trokken zij het kamp uit om te strijden. De mannen van Judas bliezen op de trompetten en vielen aan. De naties werden verslagen en namen de vlucht naar de vlakte. Maar de laatsten vielen onder het zwaard. Zij achtervolgden hen tot Gezer en de vlakten van Idumea, Azotus en Jamnia. Van de naties sneuvelden ongeveer 3000 man. Nadat Judas met zijn leger van de achtervolging was teruggekeerd, zei hij tegen het volk: "Wees niet begeerig naar de buit, want er staat ons nog een strijd te wachten. Gorgias bevindt zich met zijn leger niet ver van ons in de bergen. Bied nu het hoofd aan onze vijanden en strijd tegen hen. Daarna kunt u zich in alle rust van de buit meester maken." Judas had dit nog niet gezegd of daar verscheen een legerafdeling die vanuit het gebergte het terrein verkende. Zij ontdekten dat hun makkers op de vlucht waren gedreven en dat het kamp in brand gestoken was. Want uit de rook die men waarnam, bleek duidelijk wat er was voorgevallen. Door deze ontdekking raakten ze hevig verward. En toen ze bovendien bemerkten dat het leger van Judas in de vlakte klaar stond voor de aanval, namen ze allemaal de vlucht naar het land van de heidenen. Daarop ging Judas over tot de plundering van het kamp. Men maakte veel goud en zilver buit, paarse en echt rood-purperen stoffen en andere zeer kostbare dingen. Op hun terugtocht zongen ze de hemel het lof- en danklied toe. Hij is goed en eeuwig duurt zijn barmhartigheid. Die dag is Israël op een grootse wijze gered. Overwinning op Lysias. De heidenen die ontkomen waren, gingen Lysias alles wat er gebeurd was melden. Bij het horen hiervan raakte hij van zijn stuk en werd hij moedeloos, omdat het met Israël niet gegaan was zoals hij het had gewild. En er niets was terechtgekomen van wat de koning hem had opgedragen. Het jaar daarop wierf hij een leger aan van 60.000 uitgelezen infanteristen en 5000 ruiters om hen te onderwerpen. Dat leger trok naar Idumea en sloeg het kamp op bij Bethsur. Judas ging hun met 10.000 man tegemoet.
Toen hij zag hoe sterk het leger was, bad hij: U bent geloofd, redder van Israël. U die door uw dienaar David de aanval van de reus hebt gebroken en het leger van de vreemdelingen hebt uitgeleverd aan Jonathan, de zoon van Saul, en aan zijn wapendrager. Laat ook dit leger in handen vallen van uw volk Israël en laat ze beschaamd staan over hun voetvolk en ruiters. Zaai paniek onder hen. Schok het vertrouwen dat zij in hun kracht stellen en laat ze de nederlaag leiden.

of eervol te sterven, trok hij naar Antiochië terug. Hij wierf troepen aan om met een nog sterker leger opnieuw Judea binnen te vallen. Inwijding van het heiligdom. Nu zeiden Judas en zijn broers: onze vijanden zijn verslagen. Laten we dus optrekken om het heiligdom te zuiveren en het weer in te wijden. Heel het leger verzamelde zich en trok op naar de berg Sion. Toen ze de verlatenheid van het heiligdom zagen, met het ontwijde brandofferaltaar, met de door brand verwoeste poorten, met het struikgewas in de voorhoven even dicht als in een bos of op een berg, met de vernielde zalen, scheurden ze hun kleren, hieven een luide weeklacht aan, bestrooiden zich met as en wierpen zich plat op de grond. En op het signaal van de trompetten riepen ze luid naar de hemel. Vervolgens wees Judas mannen aan die degenen die in de burcht waren moesten bevechten, zolang de reiniging van het heiligdom duurde. Verder koos hij priesters uit van onbesproken gedrag, die trouw waren aan de leer, om het heiligdom te zuiveren en de stenen die het ontwijd hadden naar een onreine plaats af te voeren. Overleggend wat ze met het ontwijde brandofferaltaar moesten doen, kwamen ze op de goede gedachte het af te breken. Dan zou het altaar dat door de naties was ontwijd nooit een reden kunnen zijn om de spot met hen te drijven. Ze braken het dus af, maar legden de stenen op een passende plaats op de tempelberg, in afwachting van het optreden van een profeet die daarover een uitspraak zou doen. Daarna bouwden ze van ongehouwen stenen, zoals de leer dat voorschrijft, een nieuw altaar naar het model van het vorige. Zij herstelden het heiligdom en het inwendige van het tempelhuis en heiligden de voorhoven. Zij vervaardigden nieuwe heilige vaten en plaatsten de luchter, het reukofferaltaar en de tafel voor de toonbroden in de tempel. Daarna brandden ze wierook op het reukofferaltaar en ontstaken ze de lampen op de luchter om de tempel te verlichten. Ze plaatsten de broden op de tafel en hingen de gordijnen op. Daarmee was het werk dat ze ondernomen hadden voltooid. In de vroege ochtend van de 25e van de 9e maand, dus de maand Kisleeuw, van het jaar 148, droegen ze volgens de voorschriften van de leer op het nieuwe brandofferaltaar dat ze hadden gebouwd een offer op. Op dezelfde tijd en op dezelfde dag waarop de naties het altaar hadden ontwijd, werd het onder het zingen van lofliederen, begeleid met citers, lieren en cymbalen, weer ingewijd. Heel het volk wierp zich in aanbidding op de grond en loofde de hemel, die hun ondernemingen had laten slagen. 8 dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding, waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen, evenals lof- en dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden kransen en schilden, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten nieuwe deuren. Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk, omdat de vernedering die hun door de naties was aangedaan, werd weggenomen. In overleg met zijn broers en heel de volksvergadering van Israël bepaalde Judas dat ze, zolang ze leefden, het feest van de altaarwijding jaarlijks 8 dagen lang in vreugde en blijdschap zouden vieren, te beginnen op de 25e van de maand Kisleeuw. In diezelfde tijd versterkten ze ook de berg Sion met een hoge ringmuur en zware torens, om te verhinderen dat de naties de heilige plaats nog eens zouden onteren. Om het te bewaken plaatste Judas er een garnizoen. Bovendien versterkte hij Bethsur, zodat het volk een vesting zou hebben aan de grens van Idumea.

Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 10. Over gezagsdragers. Een wijze rechter voedt zijn volk op en voert een ordelijk beleid. Zoals de regering van het volk is, zo zijn ook zijn ambtenaren. Zoals de bestuurder van de stad is, zo zijn ook al haar bewoners. Een onbekwame koning richt zijn volk te gronde, en een stad wordt een bewoonbare plaats door het verstand van haar bestuurders. In de hand van de Heer ligt de macht over de aarde, en op een juist tijdstip stelt hij de geschikte man over haar aan. In de hand van de Heer ligt het succes van de mens, en hij verleent zijn pracht aan het gezicht van de wetgever. Hoogmoed. Wrok niet tegen je naaste, wat voor onrecht hij ook heeft gedaan, en zoek het nooit in eigenmachtige daden. Hoogmoed wordt door de Heer en door de mensen gehaat, en voor beiden is onrecht een wanklank. Door onrechtvaardigheden, slechte daden en hebzucht verplaatst de heerschappij zich van volk naar volk. Waarom is stof en as verwaand? Al tijdens zijn leven zitten zijn ingewanden vol bederf. Een onbeduidende ziekte. De dokter vindt het niet ernstig. Maar wie vandaag koning is, sterft morgen. En als de mens sterft, worden maden, ongedierte en wormen zijn erfdeel. Het begin van de hoogmoed bestaat hierin, dat de mens de Heer verlaat en dat zijn hart zich afwendt van zijn Maker. Want het begin van de hoogmoed is de zonde. Wie zich in de zonde vastbijt, loopt over van afschuwelijkheid. Daarom heeft de Heer hen overrompeld met zijn bestraffingen en heeft hij hen totaal vernietigd. Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen en in hun plaats heeft hij de zachtmoedigen gezet. De Heer heeft volken ontworteld en in hun plaats de nederigen geplant. De Heer heeft de woonplaatsen van volken verwoest en vernietigd tot op de fundamenten in de aarde. Hij heeft hen uit de mensenwereld weggerukt en hen vernietigd. En zelfs hun aandenken heeft hij van de aarde laten verdwijnen. Hoogmoed hoort niet bij de mensen en heftige woede niet bij de kinderen van vrouwen. De ware eer. Wie worden geëerd? Welke mensenkinderen? Degenen die de Heer vrezen. Wie blijven van eer verstoken? Welke mensenkinderen? Degenen die de geboden overtreden. Wie de leider van zijn naasten is, wordt in hun midden geëerd. Zij die de Heer vrezen, worden door hem geëerd. De vreemdeling, de buitenlander en de bedelaar. Hun roem ligt in hun vrees voor de Heer. Het is niet rechtvaardig een vrome bedelaar zonder respect te benaderen. En het is onbehoorlijk een zondaar te verheerlijken. De vorst, de rechter en de machthebber staan hoog in aanzien. En toch is geen van hen groter dan degene die de Heer vreest. Een wijze slaaf wordt door vrije mannen gediend, en een verstandig man moppert daar niet over. Kom niet met spitsvondigheden aan als je je werk moet doen, en pronk niet als je krap zit. Iemand die werkt en ruimschoots van alles is voorzien, is beter af dan iemand die maar pronkend rondwandelt
en gebrek heeft aan brood. Mijn kind, wees bescheiden, maar behoud je zelfrespect en schat jezelf op je echte waarde. Als iemand zichzelf onrecht aandoet, wie zal hem dan rechtvaardigen? En wie zal iemand eren die zichzelf gering schat? Een arme wordt geëerd om zijn kennis, en een rijke wordt geëerd om zijn rijkdom. Als je geëerd werd als arm mens, hoeveel meer word je dan geëerd als je rijk wordt? En degene die als rijke man geminacht werd, zal des te meer geminacht worden als arme. Hoofdstuk 11. Door wijsheid wordt de nederige verheven en komt hij in de kring van de machthebbers te zitten. Prijs niemand om zijn schoonheid en verafschuw geen mens om zijn uiterlijk. Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat zij voortbrengt is het beste in zijn soort van wat zoet is. Wees niet trots op de kleren die je draagt en word niet verwaand als men je eer bewijst. Want de werken van de Heer zijn wonderlijk, ook al zijn ze voor de mensen verborgen. Veel heersers zijn verlaagd tot het zitten op de grond, terwijl degene in wie men geen erg had, de diadeem te dragen kreeg. Veel machthebbers zijn diep in oneer geraakt, en beroemdheden vonden zichzelf overgeleverd aan de genade van vreemden. Spreek geen afkeuring uit voordat je onderzoek hebt gedaan. Denk eerst na en maak pas dan je afkeuring kenbaar. Antwoord niet voordat je hebt geluisterd en onderbreek niemand terwijl hij nog aan het woord is. Meng je niet in een strijd die voor jou geen belang heeft en ga niet met zondaars op de rechterstoel zitten. Over rijkdom en armoede. Mijn kind, bemoei je niet met te veel dingen. Doe je te veel, dan blijf je niet vrij van schuld. Wat je najaagt, bereik je niet, en wat je ontvlucht, ontloop je niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen, en er zijn er die steeds meer achterstand oplopen. Anderen zijn sukkels, om hulp verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoede. Maar de ogen van de Heer zien hen goedgunstig aan, en hij richt hen op uit hun armoede. Hij heft hun hoofden op, tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood, armoede en rijkdom, het komt van de Heer. Wat de Heer geeft, is het blijvend deel van de vrome mensen. En zijn gunst werpt altijd goede vrucht af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht. En het loon dat ze krijgen is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen en ze alles aan anderen moeten nalaten wanneer zij doodgaan. Houd je aan je verplichtingen en blijf erbij, en ga door met je werk tot je oud bent. Vergaap je niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in je werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid om een arme in één klap rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome mens, en zijn welslagen bloeit in een oogwenk op. Zeg niet: wat heb ik nog nodig?
Wat voor goed kan ik verder nog krijgen? Zeg niet, mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In goede tijden wordt de tegenslag vergeten. In slechte tijden weet men niets meer van de goede tijden. Het is voor de Heer niet moeilijk om een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur van lijden doet alle weelde vergeten en het einde van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet je niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een man gekend. Wees gastvrij, maar voorzichtig. Haal niet iedereen in huis, want een bedrieger zit vol slinkse streken. Als een lokpatrijs in een kooi, zo is het hart van de hoogmoedige en hij loert als een belager op je val. Listig verdraait hij goed tot kwaad en zelfs het kostbaarste bederft hij. Een vonk kan een groot vuur worden en een zondaar loert nu eenmaal op bloed. Pas op voor de boosdoener, want hij smeedt kwaad. Hij kan voorgoed een smet op je werpen. Als je iemand die niet deugt in huis haalt, zal hij jou in verwarring en tot dwaling brengen en je van je verplichtingen vervreemden. Hoofdstuk 12. Verstandige weldadigheid. Als je een goede daad verricht, weet dan voor wie, en je zult dank krijgen voor je goedheid. Een goede daad voor een vrome zal vergolden worden, zo niet door de ander, dan door de Allerhoogste. Degene die de zondaar goedheid geeft, zal het niet goed vergaan, want hij heeft zeker geen gerechtigheid beoefend. Geef aan een vrome en help de zondaar niet. Geef goedheid aan degene die nederig is en geef het niet aan de onvrome. Geef hem geen wapen in de hand waarmee hij jou de baas kan worden. Want het kwaad dat jij zult ervaren zal dubbel zo groot zijn als het goede dat je hem gegeven hebt. Want ook de Allerhoogste verfoeit de zondaars en hij straft de onvromen. Geef aan een goed mens en help de zondaar niet. Hoed je voor je vijand. In goede tijden weet men niet wie zijn vriend is. In slechte tijden blijft de vijand niet verborgen. Als het goed gaat met iemand, dan hebben zijn vijanden hartzeer. Als het slecht gaat met hem, dan verlaat ook zijn vriend hem. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, want zoals koper groen wordt, zo komt bij hem de kwaadaardigheid tevoorschijn. Ook als hij zich vernedert en ineengedoken loopt, moet jij je in acht nemen en voor hem oppassen. Dan zul je zijn als iemand die een spiegel gepolijst heeft, maar goed weet dat hij steeds weer dof wordt. Laat hem niet naast je staan, want hij brengt je ten val en hij neemt je plaats in. Laat hem niet aan je rechterhand zitten, want hij zal op jouw plaats uit zijn en je zult mijn waarschuwing te laat begrijpen en dan diep getroffen zijn door mijn woorden. Wie heeft er medelijden met een bezweerder die door een slang gebeten wordt en met al degenen die te dicht bij wilde dieren komen? Datzelfde geldt ook voor iemand die met een zondaar omgaat en een smet van zijn zonden meekrijgt. Een tijd lang zal hij bij jou blijven, maar als het misloopt met je,
dan houdt hij geen stand. De lippen van de vijand zijn honingzoet, maar zijn hart is erop uit om je in een kuil te laten tuimelen. De ogen van je vijand staan vol tranen, maar wanneer hij de kans krijgt, is hij met geen bloed te verzadigen. Treft jou een ongeluk, dan vind je hem naast je, alsof hij je wil helpen, maar hij komt om je de voet te dichten. Dan schudt hij zijn hoofd, dan klapt hij in zijn handen, en onder veel gefluister trekt hij een ander gezicht. Spreuken, hoofdstuk 22, versen 9 tot en met 12. Iemand met een vriendelijk oog wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen. Verjaag de spotter en de strijd is afgelopen en het is gedaan met ruzie en schelden. Degene die de zuiverheid van hart bemint en aangenaam kan spreken, heeft de koning tot vriend. De ogen van de Heer behoeden de kennis, maar hij verwerpt de woorden van de bedrieger.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 285. En wij hebben zo net het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 4, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 10 tot en met 12 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 9 tot en met 12 gelezen. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Wat de Heilige Schrift ons van een goede koning zegt, verwijst naar Christus, over wie in de persoon van Salomo in de psalm gezegd wordt. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid. Psalm 72, vers 1. Maar wat er over de slechte koning geschreven staat, staat op de duivel, zoals wij bij Jezus Sirach lezen. Een onbekwame koning richt zijn volk te gronde. Terecht zegt hij dat, want deze is een trawant van de duivel. Gene echter behoort aan Christus. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 285. Dat betekent dat wij morgen 286 zijn. En dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 5. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 13 tot en met 15. En Spreuken, hoofdstuk 22, versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 286.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het

0: van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur.

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 22. Wanneer iemand die een vrouw gehuwd heeft niet meer van haar houdt, omdat hij iets onbehoorlijks bij haar heeft ontdekt, zodat hij een scheidingsbrief voor haar schrijft, haar die ter hand stelt en haar zijn huis uitstuurt, en als die vrouw, nadat zij zijn huis verlaten heeft met een ander is gehuwd, en ook die tweede man houdt niet meer van haar, zodat hij voor haar een scheidingsbrief schrijft, haar die ter hand stelt en haar zijn huis uitstuurt, of die tweede man met wie zij gehuwd is, komt te sterven, dan kan de eerste man die haar verstoten heeft niet opnieuw met haar trouwen, aangezien zij voor hem onrein is geworden. Daar heeft de Heer een afschuw van, en u mag geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u schenkt. Iemand die pas getrouwd is, hoeft niet in het leger te gaan of andere verplichtingen op zich te nemen. Een jaar lang is hij vrij om voor zijn huis te zorgen. Hij zal vreugde brengen aan de vrouw met wie hij getrouwd is. Een handmolen of een bovenste molensteen mag men niet in pand nemen, want dan neemt men het leven zelf in pand. Wanneer iemand een van zijn broeders, een Israëliet, rooft en betrapt wordt als hij hem als slaaf behandelt of verkoopt, dan moet die rover sterven. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. In gevallen van huidziekte moet u zich met de grootste nauwgezetheid houden aan de aanwijzingen van de Levitische priesters. Wat ik hun heb voorgeschreven, moet u nauwgezet volbrengen. Bedenk wat de Heer uw God met Mirjam gedaan heeft bij uw uittocht uit Egypte. Wanneer u aan uw naaste iets leent, mag u zijn huis niet binnengaan om een pand van hem te innen. U moet buiten blijven staan, en de man op wie u een vordering heeft, moet het pand buiten bij u brengen. Is die man arm, dan mag u zich niet in zijn pand te rusten leggen. U moet het hem bij het vallen van de avond terugbezorgen. Dan kan hij in zijn mantel slapen. Hij zal u daarvoor zegenen en de Heer uw God zal het u als verdienste aanrekenen. Van een arme en behoeftige dagloner, een volksgenoot of een vreemdeling die in uw stad of in uw land woont, mag u het loon niet inhouden. Iedere dag moet u hem voor zonsondergang zijn loon uitbetalen, want hij is arm en ziet er verlangend naar uit. Anders roept hij de Heer aan tegen u en rust er schuld op u. Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet om hun vader. Ieder zal ter dood gebracht worden vanwege zijn eigen schuld. U mag de rechten van een vreemdeling of een wezen niet schenden en het kleed van een weduwe niet als pand aannemen. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer uw God u daaruit verlost heeft. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij het binnenhalen van de oogst een schoof op uw akker vergeet, mag u niet teruggaan om die te halen. U moet die overlaten aan vreemdelingen, weduwen en wezen. Dan zal de Heer uw God u zegenen bij al uw werk. Wanneer u de olijven hebt afgeslagen, mag u de takken niet opnieuw gaan afzoeken. Dat is het deel van vreemdelingen, weduwen en wezen. Wanneer u de oogst van uw wijngaard inzamelt, mag u geen nalezing houden. Dat is het deel van vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.

Deuteronomium, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 19. Wanneer twee mannen die oneenigheid met elkaar hebben voor het gerecht verschijnen, en men velt een vonnis over hen door de onschuldige vrij te spreken en de schuldige te veroordelen, dan moet de rechter de schuldige, als hij tot stokslagen is veroordeeld, voor zich op de grond laten leggen en hem in zijn tegenwoordigheid een aantal stokslagen laten toedienen, overeenkomstig de aard van het misdrijf. 40 slagen mag je hem geven en niet meer. Als uw broeder meer slagen toegediend krijgt, dan zou hij voor uw ogen al te zeer vernederd worden. U mag een dorsende os niet muilbanden. Wanneer twee broers bij elkaar wonen en een van hen komt te sterven zonder een zoon na te laten, dan mag de vrouw van de overledene niet huwen met een man buiten de familie. Haar zwager zal gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en het zwagerhuwelijk met haar sluiten. De eerste zoon die zij hem schenkt, zal op naam van zijn overleden broer staan, zodat zijn naam niet uit Israël verdwijnt. Is de man niet van zin zijn schoonzuster te huwen, dan moet zij naar de oudste in de poort gaan en zeggen: mijn zwager weigert de naam van zijn broer in Israël te laten voortleven. Hij wil met mij geen zwagerhuwelijk sluiten. Dan moeten de oudsten van de stad hem ontbieden en hem over de zaak spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: ik ben niet van plan haar te huwen, dan moet zijn schoonzuster ten overstaan van de oudste naar hem toe gaan, hem zijn sandalen van de voeten trekken, hem in het gezicht spuwen en daarbij zeggen: zo wordt er gedaan met de man die het huis van zijn broer niet in stand houdt. En in Israël zal het heten: barrevoeters gespuis. Wanneer twee mannen met elkaar vechten en de vrouw van de een komt haar man te hulp en grijpt de aanvaller met de hand bij zijn schaamdelen, dan moet u haar onverbiddelijk de hand afkappen. U zult in uw buidel geen twee soorten gewichten hebben, zware en lichte. U zult geen twee soorten eva in huis hebben, grote en kleine. Uw gewichten moeten vol en zuiver zijn en uw eva's eveneens. Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Want de Heer uw God heeft een afschuw van iedereen die zoiets doet, van iedereen die onrecht doet. Blijf denken aan wat de Amalekieten u op uw tocht uit Egypte hebben aangedaan, hoe zij onderweg op u afkwamen en, toen u doodop was van vermoeienis, zonder enige vrees voor God alle zwakken die waren achtergebleven, neermaaide. Als de Heer uw God u in het land dat hij u in eigendom geeft rust heeft verleend van alle vijanden in uw omgeving, dan moet u de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvagen. Vergeet dat nooit.

Deuteronomium, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 19. Wanneer u in het land bent gekomen dat de Heer uw God u in eigendom geeft, wanneer u het in bezit hebt genomen en er gevestigd bent, dan moet u de eerste veldvruchten die u oogst in het land dat de Heer uw God u schenkt, in een korf doen en daarmee naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen. U moet naar de priester gaan, die er in die dagen is, en hem zeggen: vandaag belijd ik voor de Heer mijn God dat ik in het land ben gekomen en dat hij onze vaderen onder ede beloofd heeft. De priester neemt dan de korf voor u aan en zet hem voor het altaar van de Heer uw God. Dan moet u, staande voor de Heer uw God, het woord nemen en zeggen: mijn vader was een zwervende Arameer. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan en terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, een groot, machtig, talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaar ons slecht behandelde, ons onderdrukte en ons harde slavenarbeid oplegde, hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen en met tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken. Een land dat overvloeit van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond die u, Heer, mij hebt geschonken. Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen, u voor hem neerbuigen en samen met de levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, feest vieren, vanwege al de weldaden die hij aan u en aan uw huis heeft geschonken. Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tiende, de gehele tiende van uw oogst volledig hebt afgestaan en aan de levieten, de vreemdelingen, de weduwe en de wezen hebt gegeven, en zij daar in uw stad volop van eten, dan moet u voor de Heer uw God verklaren: ik heb het heilige uit mijn huis weggedaan en het gegeven aan de levieten, de vreemdelingen, de weduwe en de wezen, zoals u mij geboden hebt. Geen van uw geboden heb ik overtreden of veronachtzaamd. Ik heb er niet in de rouwtijd van gegeten, het niet weggedaan terwijl ik onrein was, en er niets van aan hun doden geofferd. Ik heb gehoor gegeven aan de Heer mijn God en alles wat u mij geboden hebt ten uitvoer gebracht. Zie neer uit de hemel, uw heilige woning. Zegen uw volk Israël en zegen de grond die u ons hebt geschonken. Het land dat overvloeit van melk en honing, zoals u onze vaderen onder ede beloofd hebt. Vandaag gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen. U moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel. U hebt vandaag aan de Heer de verzekering gegeven dat hij uw God zal zijn. U moet dus zijn wegen gaan, zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhouden en naar hem luisteren. En de Heer heeft vandaag aan u de verzekering gegeven dat u, zoals hij beloofd heeft, zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden. Hij zal aan u meer eer, faam en luister schenken dan aan andere volken die hij geschapen heeft. En u zult een volk zijn dat de Heer uw God is gewijd, zoals hij beloofd heeft.

Deuteronomium, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 26. Mozes en de oudsten van Israël droegen het volk op: onderhoud de voorschriften die ik u vandaag geef. Op de dag dat u de Jordaan overtrekt naar het land dat de Heer uw God u schenkt, moet u grote stenen oprichten, ze met kalk bestrijken en daarin alle bepalingen van deze wet griffen, op de dag dat u oversteekt. Dan zult u het land binnengaan dat de Heer uw God u schenkt. Een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u beloofd heeft. Als u de Jordaan over bent, moet u die stenen op de berg Ebal oprichten, zoals ik u vandaag voorschrijf, en ze met kalk bestrijken. U moet daar voor de Heer uw God een altaar bouwen, met onbehouwen stenen. Van ruwe steenblokken moet u dat altaar bouwen. Daarop moet u aan de Heer uw God brandoffers opdragen, en ook slachtoffers, er maaltijd houden en feest vieren voor de Heer uw God. En in de stenen moet u duidelijk alle woorden van deze wet griffen. Mozes en de Levitische priesters richten het woord tot heel Israël. Wees stil, Israël, en luister. Vandaag bent u het volk van de Heer uw God geworden. Daarom moet u hem gehoorzamen en zijn geboden en voorschriften volbrengen die ik u vandaag voorhoud. Op die dag gebood Mozes het volk: wanneer u de Jordaan bent overgestoken, moeten de volgende stammen op de Gerizim gaan staan om de zegen uit te spreken over het volk: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En de volgende stammen moeten op de Ebal gaan staan voor de vervloeking: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. Dan moeten de Levieten het woord nemen en met luide stem tegen alle mannen van Israël zeggen: vervloekt is de man die een gehouwen of gegoten beeld maakt en dat in het verborgene opstelt. Want de Heer verafschuwt het maaksel van zo'n beeldhouwer. En heel het volk antwoordt: amen. Vervloekt wie zijn vader of moeder veracht. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie bij zijn buurman een grenssteen verlegt. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie een blinde de verkeerde weg wijst. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie de rechten van vreemdeling, wees of weduwe schendt. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij de vrouw van zijn vader, want hij slaat het dek van zijn vader op. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij een dier. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij zijn zuster, een dochter van zijn vader of zijn moeder. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij zijn schoonmoeder. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie zijn naaste heimelijk neerslaat. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie steekpenningen aanneemt om onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie de voorschriften van deze wet niet hooghoudt en ze niet volbrengt. En heel het volk zegt: amen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 69. Als u inderdaad gehoorzaamt aan de Heer en alle geboden die ik u vandaag opleg stipt volbrengt, dan zal hij u hoog verheffen boven alle volken op de aarde. Dan zullen de volgende zegeningen over u komen en u ten deel vallen, omdat u gehoorzaamt aan de Heer uw God. Gezegend bent u in de stad, gezegend bent u op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw grond en de vrucht van uw vee, de worp van uw runderen en de aanwas van uw schapen. Gezegend is uw korf en uw trog. Gezegend bent u bij uw komen, gezegend bij uw gaan. De Heer zal de vijanden die zich tegen u verheffen voor u op de vlucht drijven. Langs één weg rukken zij tegen u op, langs zeven wegen vluchten zij. De Heer zal zegen laten komen in uw schuren en bij al uw ondernemingen. De Heer uw God zal u zegen in het land dat hij u schenkt. De Heer zal van u een volk maken dat hem is toegewijd, zoals hij u onder ede beloofd heeft, als u tenminste de geboden van de Heer uw God onderhoudt en zijn wegen gaat. Alle volken op de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u is uitgeroepen en zij zullen ontzag voor u hebben. Op de grond die de Heer uw vader onder ede beloofd heeft, zal hij u rijke overvloed schenken in alles, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw grond. De Heer zal de rijke schatkamer van de hemel voor u openen, om uw land op tijd regen te geven en al uw ondernemingen te zegenen, zodat u aan veel volken kunt lenen, maar zelf niet hoeft te lenen. Tot kop zal de Heer u maken en niet tot staart. U zult omhoog gaan en nooit omlaag, als u tenminste gehoorzaamt aan de geboden van de Heer uw God, die ik u vandaag geef en die nauwgezet volbrengt. En als u van alle voorschriften die ik u vandaag geef rechts nog links afwijkt, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren. Als u echter niet gehoorzaamt aan de Heer uw God en zijn geboden en voorschriften die ik u vandaag opleg niet stipt en uitvoer brengt, dan zullen de volgende vervloekingen over u komen en u treffen. Vervloekt bent u in de stad, vervloekt bent u op het land. Vervloekt is uw korf en uw trog. Vervloekt is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw grond, de worp van uw runderen en de aanwas van uw schapen. Vervloekt bent u bij uw komen, vervloekt bij uw gaan. Bij alles wat u onderneemt, zal de Heer vloek, verwarring en verwensing over u zenden, tot u in korte tijd omgekomen en weggevaagd bent, omdat u slecht hebt gehandeld en mij hebt verlaten. De Heer zal zorgen dat de pest zich bij u nestelt, tot deze u heeft weggevaagd van de grond die u in bezit gaat nemen. De Heer zal u slaan met tering, koorts, ontsteking en koudvuur, met droogte, dorheid en korenbrand. Die zullen u op de hielen blijven zitten tot u bent omgekomen. De hemel boven uw hoofd zal brons zijn, de aarde beneden u ijzer. De Heer zal stof en zand op uw land laten regenen. Uit de hemel komen die op u neer, totdat u bent vernietigd. De Heer zal u voor uw vijanden op de vlucht drijven. Langs één weg rukt u tegen hen op. Langs zeven wegen vlucht u, zodat u een afschrikkend voorbeeld wordt voor alle koninkrijken op aarde. Uw lijken zullen tot aas dienen voor de vogels in de lucht en voor de dieren op het land. En er zal niemand zijn die ze wegjaagt. De Heer zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, die u niet kunt genezen. De Heer zal u slaan met razernij, blindheid en waanzin, zodat u midden op de dag als een blinde in het duister rondtast, op uw weg niet vooruitkomt en altijd verdrukt en beroofd wordt terwijl niemand u helpt. Verlooft u zich met een vrouw, een ander zal haar bezitten. Bouwt u een huis, u zult er niet in wonen. Plant u een wijngaard, u zult zelfs de eerste vruchten niet plukken. Uw runderen worden voor uw ogen geslacht, maar u zult er niet van eten. Uw ezels worden in uw bijzijn geroofd en u ziet ze niet meer terug. Uw schapen worden aan uw vijand uitgeleverd en niemand komt u te hulp. Uw zonen en dochters worden uitgeleverd aan een ander volk. Iedere dag zult u smachtend naar hen uitkijken, zonder dat u er iets aan kunt doen. Een onbekend volk zal de opbrengst van uw grond en uw zwoegen verteren. Zelf zult u aldoor onderdrukt en mishandeld worden. Waanzinnig zult u worden door wat uw ogen zien. De Heer zal u slaan met kwaadaardige, ongeneeslijke zweren op uw knieën en op uw dijen, van uw voetzool tot op uw kruin. De Heer zal u en de koning die u aanstelt wegvoeren naar een volk dat u zelf en uw voorouders niet hebben gekend. Daar kunt u andere goden dienen, goden van hout en van steen. En bij alle volken waarin de Heer u drijft, zult u een voorwerp worden van ontzetting, een mikpunt van schimp en van spot. Veel zaad zult u naar uw akkers dragen, maar weinig zult u oogsten, want de sprinkhanen vreten ze kaal. Wijngaarden zult u planten en verzorgen, maar de wijn zult u niet opdrinken of opslaan, want de wormen vreten ze weg. Olijfbomen zult u bezitten in heel uw gebied, maar zalven met de olie zult u zich niet, want uw olijven vallen af. Zonen en dochters zult u verwekken, maar toebehoren zullen zij u niet, want als gevangenen gaan zij van u weg. Van al uw bomen en van de opbrengst van uw grond maakt het ongedierte zich meester. De vreemdeling die bij u woont zal steeds hoger boven u stijgen, zelf zult u steeds dieper zinken. Hij zal aan u lenen, u niet aan hem. Hij zal de kop zijn, u de staart. Al deze vervloekingen komen op u neer en zullen u achtervolgen en treffen tot u bent vernietigd, omdat u niet hebt gehoorzaamd aan de Heer uw God en de geboden en bepalingen die hij u gaf, niet hebt onderhouden. Bij u en uw nakomelingen zullen die vervloekingen voor altijd een teken en een waarschuwing zijn, omdat u in de tijd van overvloed de Heer uw God niet met vreugde en blij van geest hebt gediend. Daarom zult u in honger, dorst en naaktheid, in gebrek aan alles, dienstbaar zijn aan de vijanden die de Heer op u afstuurt. Een ijzeren juk zal hij op uw nek leggen, tot hij u heeft vernietigd. De Heer zal van verre, van de grenzen van de aarde, een volk op u afsturen dat neerschiet als een arend, een volk waarvan u de taal niet verstaat, een wreed volk dat de oude mensen niet ontziet en geen medelijden heeft met de jeugd. Het verteert de vrucht van uw vee en de vrucht van uw grond, tot u bent vernietigd. Het laat niets voor u over, geen koren, geen most en geen olie, geen worp van uw runderen, geen aanwas van uw schapen, tot het u ten gronde heeft gericht. Het belegert uw steden, en in heel uw land zullen die hoge en sterke muren waarop u vertrouwd hebt, ineenstorten. Het belegert al uw steden in het hele land dat de Heer uw God u schenkt. In de verschrikkelijke nood waarin uw vijand u brengt, zult u de vrucht van uw schoot opeten, het vlees van de zonen en dochters die de Heer u heeft geschonken. En als de meest verfijnde en verwende man in die verschrikkelijke nood die de vijand over uw steden brengt, niets meer over heeft, zal hij achterdochtig kijken naar zijn broer, naar zijn geliefde vrouw en naar de kinderen die hij nog heeft, om het vlees van de kinderen dat hij eet, maar niet met hen te hoeven delen. En als de meest verfijnde en verwende vrouw, zo verfijnd en verwend, dat zij haar voeten maar amper op de grond durft te zetten, in de verschrikkelijke nood die de vijand over steden brengt, niets meer over heeft, dan zal zij met achterdocht kijken naar haar geliefde man, naar haar zoon en naar haar dochter, om heimelijk de nageboorte van haar schoot en de kinderen die zij baart te kunnen opeten. Als u al de geboden van deze wet, die in dit boek staan opgetekend, niet nauwgezet volbrengt in ontzag voor de verheven en ontzagwekkende naam van de Heer uw God, dan zal hij u en uw nakomelingen met vreselijke plagen treffen, met zware slepende kwalen, met kwaadaardige langdurige ziekte. Alle plagen van Egypte die u zo'n schrik hebben aangejaagd, zal hij op u laten terugvallen, zodat ze aan u blijven vastkleven. en alle andere ziekten en plagen die niet in dit boek staan opgetekend, zal de Heer eveneens over u laten komen, totdat u bent vernietigd. In plaats van talrijk te worden, als de sterren aan de hemel, zult u met slechts enkele overblijven, omdat u niet naar de Heer, uw God, hebt geluisterd. Zoals de Heer er vreugde in vond u gelukkig en talrijk te maken, zo zal hij vreugde in vinden u ten gronde te richten en u te vernietigen. U zult uitgerukt worden uit de grond die u in bezit gaat nemen. De Heer zal u onder alle volken verspreiden, van het ene einde van de aarde tot aan het andere. Daar zult u andere goden dienen, die u en uw voorouders niet hebben gekend, goden van hout en van steen. En bij die volken zult u geen rust vinden. Geen veilige plek zal er zijn voor uw voeten. De Heer zal daar uw hart laten sidderen, uw ogen laten kwijnen en uw ziel laten versmachten. Voortdurend zal uw leven in gevaar zijn. Dag en nacht zult u in angst zitten, omdat u uw leven niet zeker bent. In de ochtend zult u zeggen, was het maar avond. En 's avonds zult u zeggen, was het maar ochtend. Om de schrik die uw hart vervult en om dat wat uw ogen moeten aanzien.

Deuteronomium, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 28. Mozes riep heel Israël bijeen en sprak: U hebt alles gezien wat de Heer voor uw ogen in Egypte heeft gedaan, met de farao, met al zijn hovelingen en met heel zijn land. Met eigen ogen hebt u de grote plagen, de grote tekenen en wonderen gezien. Maar tot op deze dag heeft de Heer u geen hart gegeven om te verstaan, geen ogen om te zien, geen oren om te horen. 40 jaar heb ik u door de woestijn laten trekken. De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en ook de sandalen aan uw voeten niet. Geen brood had u te eten, geen wijn of sterke drank te drinken. Zo moest u begrijpen dat ik de Heer, uw God ben. Toen u deze plaats hebt bereikt, trokken Sichon, de koning van Chesbon, en Og, de koning van Basan, tegen ons te strijden, maar wij hebben hen verslagen. Wij hebben hun land veroverd en het aan Ruben, Gad en de halve stam Manasse gegeven. Onderhoud dus de bepalingen van dit verbond en volbreng ze. Dan zult u voorspoed hebben bij alles wat u onderneemt. Vandaag staat u allen voor de Heer uw God, uw hoofden, uw rechters, uw oudsten en uw schrijvers, alle mannen van Israël, met uw kinderen en uw vrouwen, met de vreemdelingen in uw kampen, van de houthakkers tot de waterdragers, om toe te treden tot het verbond van de Heer uw God, tot het verdrag dat hij vandaag met u sluit. Vandaag wil hij u verheffen tot zijn volk, en wil hij uw God zijn, zoals hij u heeft beloofd en aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Ik sluit dit verbond en dit verdrag niet alleen met u, maar ook met allen die hier vandaag samen met ons voor de Heer onze God staan, evenals met hen die vandaag niet bij ons zijn. U weet immers hoe wij in Egypte hebben gewoond en hoe wij op onze tocht door het gebied van verschillende volken

grenzen zijn getrokken. Toen hebt u hun gruwelbeelden gezien, hun schandgoden van hout en steen, van zilver en goud. Laat niemand van u, geen man of vrouw, geen geslacht of stam, zijn hart nu afkeren van de Heer onze God, om de goden van die volken te gaan vereren. Er mag bij u geen wortel zijn die gif en alsem voortbrengt. En wanneer iemand bij het horen van deze vervloekingen zichzelf gezegend noemt en zegt, mij zal het goed gaan, ook al blijf ik mijn verstokte hart volgen, de overvloed zal de dorst wel lessen. Dan zal de Heer hem dat nooit vergeven. Nee, de toren en de jaloezie van God zullen tegen die man ontbranden. Alle vervloekingen die in dit boek staan opgetekend, zullen hem overvallen. En de Heer zal zijn naam van de aarde wegvagen. De Heer zal hem uit de stammen van Israël halen en hem treffen met al de vervloekingen van het verbond die in het wetboek staan opgetekend. En wanneer een volgende generatie, de kinderen die na u komen, en de vreemdelingen die uit een ver land afkomstig zijn, de plagen zien en de ziekten waarmee de Heer dit land heeft getroffen, dan zullen zij zeggen, dit hele land is door zwavel en zout verschroeid. Er wordt niet gezaaid, er groeit niets, geen enkel gewas schiet erop. In zijn hevige toorn heeft de Heer het totaal verwoest, net als Sodom en Gomorra, net als Adma en Seboim. En alle volken zullen vragen, waarom heeft de Heer zoiets met dat land gedaan? Wat betekent die geweldige, ziedende woede? En dan zal het antwoord zijn, ze hebben zich niet gehouden aan het verbond dat de Heer, de God van hun vaderen, met hen had gesloten toen hij hen uit Egypte leidde. Ze zijn andere goden gaan vereren en hebben zich voor hen neergebogen, goden die zij niet kenden en die hij niet voor hen had bestemd. En daarom is de toren van de Heer tegen dit land ontbrand en heeft hij er alle vervloekingen op laten neerkomen die in dit boek staan opgetekend. In grimmige toren en hevige woede heeft de Heer hen van hun grond verjaagd en naar een ander land gedreven waar ze vandaag nog zijn. Wat verborgen is, gaat de Heer onze God aan. Maar wat geopenbaard is, gaat voor altijd ons en onze kinderen aan. De bepalingen van deze wet die wij moeten volbrengen.

Deuteronomium, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 20. Wanneer alles wat ik u nu heb voorgehouden over u gekomen is, de zegen en de vloek, en wanneer u het in uw hart overdenkt, onder welke volken de Heer uw God u ook heeft verspreid, zodat u zelf met uw kinderen terugkeert tot de Heer uw God, en hem met heel uw hart en heel uw ziel weer gehoorzaamt, zoals ik u dat vandaag voorhoud, dan zal de Heer uw God u in uw vroegere staat herstellen. Hij zal zich over u ontfermen en u opnieuw bijeenbrengen uit al de volken waaronder hij u verspreid had. Al bent u verspreid tot het einde van de wereld, de Heer uw God zal u weer bijeenbrengen. Hij zal u vanuit daar terughalen en u naar het land brengen dat uw voorouders in bezit genomen hadden. En u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u gelukkig maken en nog talrijker dan uw voorouders. De Heer uw God zal uw hart en dat van uw nakomelingen besnijden, zodat u hem zult beminnen met heel uw hart en heel uw ziel, en daardoor het leven zult bezitten. Dan zal de Heer uw God al deze vervloekingen laten neerkomen op de vijanden en tegenstanders die u achtervolgd hebben. Maar u zult weer gehoor geven aan de Heer en alle geboden volbrengen die ik u vandaag geef. De Heer uw God zal u rijke voorspoed schenken in alles wat u onderneemt, in de vrucht van uw schoot, in de worp van uw vee en in de opbrengst van uw grond. Want de Heer zal er weer vreugde in vinden om u gelukkig te maken, zoals hij dat ook bij uw voorouders deed. Maar dan moet u aan de Heer gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend. Dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u vandaag geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen. Ze zijn niet over zee, en u hoeft niet te zeggen: wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk. Als u luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u vandaag geef, als u de Heer uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen. Maar als uw hart afdwaalt, als u niet luistert en u laat verleiden, zodat u zich voor andere goden neerbuigt en die vereert, dan kondig ik vandaag aan dat u zult omkomen en dat u niet lang zult leven op de grond die u na de overtocht over de Jordaan in bezit gaat nemen. Ik neem vandaag de hemel en aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies het leven. Dan zult u met uw nakomelingen het leven bezitten, door de Heer uw God te beminnen, naar hem te luisteren en aan hem gehecht te blijven. Want dat betekent voor u leven en lengte van dagen op de grond die de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heeft toegezegd.

Deuteronomium, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 30. Aan het slot van zijn woorden tot Israël zei Mozes tegen hen: Ik ben nu 120 jaar en nauwelijks meer tot iets in staat. Bovendien heeft de Heer mij gezegd: U komt de Jordaan niet over. Maar de Heer uw God zal bij de overtocht voor u uitgaan. Hij zal die volken voor u vernietigen, zodat u hun land in bezit kunt nemen. Jozua zal bij de overtocht voor u uitgaan, zoals de Heer gezegd heeft. De Heer zal hen vernietigen, zoals hij Sichon en Og, de koningen van de Amorieten, en hun land heeft vernietigd. En als de Heer hen aan u overlevert, moet u met hen precies zo handelen als ik u heb voorgeschreven. Wees sterk en moedig. Wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want de Heer uw God trekt zelf met u mee. Hij laat u nooit alleen, hij laat u niet in de steek. Toen riep Mozes Jozua, en in tegenwoordigheid van heel Israël zei hij tegen hem: Wees sterk en vol moed. U zult dit volk in het land brengen dat de Heer aan hun vaderen onder ede beloofd heeft. U zult hun dat land in bezit geven. De Heer gaat voor u uit. Hij zal met u zijn. Hij laat u niet aan uw lot over en laat u niet in de steek. Wees dus niet bang of bevreesd. Daarna stelde Mozes deze wet op schrift en overhandigde die aan de Levitische priesters die de ark van het verbond van de Heer dragen en aan alle oudsten van Israël. En Mozes beval hun: Op het loofhuttenfeest van ieder zevende jaar, het jaar dat voor de kwijtschelding is aangewezen, wanneer Israël voor de Heer verschijnt op de plaats die hij uitkiest, moet u deze wet in het bijzijn van heel Israël voorlezen. Roep dan het volk bijeen, mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen in uw steden. Zij moeten ernaar luisteren en de Heer uw God leren vrezen, zodat zij al de bepalingen van deze wet nauwgezet volbrengen. Ook hun kinderen, die er nog geen weet van hebben, moeten ernaar luisteren en de Heer uw God leren vrezen, zolang u leeft op de grond die u na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen. En de Heer sprak tot Mozes: Het ogenblik van uw dood is gekomen. Roep Jozua en ga met hem naar de tent van samenkomst, dan zal ik hem aanstellen. Toen Mozes en Jozua in de tent van samenkomst gekomen waren, verscheen de Heer in een wolkkolom die bij de ingang van de tent bleef staan. De Heer sprak tot Mozes: U gaat nu bij uw vaderen rusten. Maar dit volk zal ontuchtig achter vreemde goden aanlopen van het land waar het komt. Het zal mij verlaten en het verbond verbreken dat ik met hen gesloten heb. Op die dag zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Ik zal hen aan hun lot overlaten en mijn gelaat voor hen verbergen, zodat iedereen hen kan verslinden en veel rampen en tegenslagen hen treffen. Op die dag zal het zeggen: Deze rampen hebben mij getroffen, opdat mijn God niet met mij is. Maar ik zal op die dag mijn gelaat blijven verbergen, vanwege al het kwaad dat zij hebben gedaan door zich tot andere goden te wenden. Schrijf daarom het volgende lied op en leer het de Israëlieten. Leg hun dit lied in de mond, zodat ik een getuigenis tegen hen heb. Want ik ga deze mensen naar de grond brengen die ik hun vaderen onder ede beloofd heb, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Daar zullen zij zich volop dik eten, zich tot andere goden wenden en die vereren. En mij zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken. En als hen dan een menigte rampen en tegenslagen treft, zal dit lied tegen hen blijven getuigen, omdat het voortleeft bij hun nakomelingen. Maar al te goed ken ik de plannen die zij vandaag al hebben, nog voordat ik hen in het land heb gebracht dat ik hun onder ede beloofd heb. En op die dag schreef Mozes dit lied en leerde het de Israëlieten. De Heer stelde Jozua, de zoon van Nun, aan en zei: Wees sterk en volmoed, want u zult de Israëlieten in het land brengen dat ik hun onder ede beloofd heb. Ik zal met u zijn. Toen Mozes al de bepalingen van deze wet op schrift had gesteld, beval hij de Levieten die de ark van het verbond van de Heer dragen: Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heer uw God. Daar zal het als getuige tegen u dienen.
Ik weet maar al te goed hoe opstandig en hardnekkig u bent. Nu reeds, terwijl ik nog in leven ben, bent u al in opstand gekomen tegen de Heer. Wat zal het dan worden als ik dood ben? Roep alle stamoudsten en schrijvers bijeen. In hun bijzijn zal ik deze woorden uitspreken en de hemel en de aarde tegen hen tot getuige nemen. Want ik weet dat u na mijn dood tot zware zonde zult vervallen, dat u zult afwijken van de weg die ik u heb voorgeschreven. Dan zal het onheil u treffen, omdat u kwaad doet in de ogen van de Heer en hem tart door de maaksels van uw handen. Toen sprak Mozes ten aanhoren van de hele gemeente van Israël de woorden van dit lied.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 52. Hoor hemelen, wat ik ga zeggen, luister aarde naar de woorden van mijn mond. Mijn boodschap zal zijn als stromende regen, mijn leer als de druppende dauw, als fijne regen op gras, als dauw op opkomend gras. De naam van de Heer roep ik uit. Breng eer aan onze God. Hij is de rots, wat hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht. Een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is hij en waarachtig. Zij vervielen in zonde en zijn niet zijn zonen, maar een onbetrouwbare verdorven generatie. Is dat uw dank aan de Heer, dwaas onnozel volk? Hij is toch uw vader, hij heeft u verwekt, hij heeft u gemaakt en het leven gegeven. Denk aan de dagen van vroeger. Herinner u de tijd van voorbije generaties. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zeggen het u. Toen de Allerhoogste bezit toewees aan de volken en hij de mensen ieder hun deel gaf, heeft hij de grenzen van de volken bepaald naar het getal van Gods zonen. Het deel van de Heer was zijn volk. Jacob het land dat hem ten deel viel. Hij vond het in de woestijn, in de wildernis, dat oord vol gehuil. Hij heeft het verzorgd en bewaakt, het behoed als de appel van zijn oog, als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, haar vleugels uitspreidt en hen opneemt en draagt op haar wieken. Alleen de Heer heeft zijn volk geleid. Geen vreemde God stond naast hem. Hij voerde hen naar de hoogte van het land, de oogst van het veld gaf hij hun te eten. Met honing uit de rotsen voedde hij hen, met olie uit keihard gesteente, met boter van koeien en melk van schapen, met vette lammeren, rammen en bokken uit Bassan, met de fijnste bloem van de tarwe en wijn uit het bloed van druiven. En Jacob at en raakte verzadigd. Maar Jezeroen werd vet en opstandig. Dik werd hij, vet en zwaar. Hij verliet de God die hem had gemaakt, onteerde de rots die zijn heil was. Zij tartten hem met vreemde goden, tergden hem met gruwelijke beelden. Zij offerden aan demonen, niet-goden, godheden die zij nooit hadden gekend. Nieuwelingen, pas opgekomen, die hun vaders nooit hadden geëerd. De rots die u voorbracht, hebt u verlaten. De God die u verwekte, hebt u vergeten. De Heer zag het. Gekrenkt als hij was, verwierp hij zijn zonen en dochters. En hij sprak: ik verberg voor hen mijn gelaat. Ik wil zien hoe het dan met hen afloopt. Een onbetrouwbare generatie zijn zij, mensen op wie men niet aan kan. Met niet-goden hebben zij mij getart, met hun goden van niets mij getergd. Nu tart ik hen met een niet-volk en terg hen met een natie van niets. Het vuur van mijn toorn is ontbrand, dringt door tot de diepte van het dodenrijk. Het verzengt de aarde en al wat er groeit en verteert de grondvesten van de bergen. Ik bedelf hen onder rampen. Al mijn pijlen verschiet ik op hen. Moordende honger, vernielende pest, verwoestende ziekten. Ik stuur dieren met scherpe tanden en giftige slangen op hen af. Buiten brengt het zwaard de dood en in hun huizen de schrik bij jonge mannen en meisjes, bij zuigelingen en grijzaards. Ik zou hen vernietigd hebben en hun naam bij de mensen uitgewist, had ik niet de spot van hun vijanden gevreesd, het onbegrip van hun belager, die zeggen zou: onze macht heeft hen overwonnen, de Heer heeft er niets toe gedaan. Want het is een volk zonder begrip en alle inzicht ontbreekt hun. Waren zij wijs, zij zouden het vatten en acht slaan op wat nog komen gaat. Hoe kon één man er 1000 verjagen en 2 mannen er 10.000 doen vluchten, als niet hun rots hen verkocht had, als de Heer hen niet in de steek had gelaten? Onze rots is niet als de hunne. Dat zullen zij zelf erkennen. Hun wijnstok stamt uit Sodom, uit de wijngaarden van Gomorra. Hun druiven zijn giftige druiven, zij dragen bittere trossen. Hun wijn is slangenvenijn en wrang als addergif. Wees overtuigd, dat alles bewaar ik. In mijn schatkamers berg ik het op. voor de dag van wraak en vergelding, de tijd dat hun voeten wankel worden. Ja, hun ongeluksdag is nabij, wat voor hen is bestemd, nadert snel. De Heer zal recht spreken over zijn volk. Hij erbarmt zich over zijn dienaren. Als hij ziet dat hun kracht is vergaan en dat het bittere einde hen bedreigt, dan zal hij zeggen: waar zijn hun goden? De rots waarop zij vertrouwden, die het vet van hun slachtoffers aten en dronken de wijn die zij plengden. Dat zij maar opstaan om u te helpen, dat zij u omringen met hun bescherming. Erken dan dat ik het ben, ik alleen, er is geen God buiten mij. Ik ben het die dood maakt en levend. Ik sla wonden en heel ze ook weer. Er is niemand die redt uit mijn hand. Ik hef mijn hand naar de hemel en ik zeg: zowaar ik in eeuwigheid leef, ik scherp mijn fonkelend zwaard en maak mij gereed voor het oordeel. Ik neem wraak op mijn vijanden. Ik bestraf degenen die mij haten. Ik voer mijn pijlen dronken met bloed. Mijn zwaard verslindt vlees, bloed van geslagenen en gevangenen, van de langharige leiders van de vijand. Verheug uw volken over zijn volk, want hij wreekt het bloed van zijn dienaren, neemt wraak op zijn vijanden en zuivert het land voor zijn volk. Mozes kwam naar voren en droeg met Hosea, de zoon van Nun, ten aanhoren van het volk de hele tekst van dit lied voor. En toen hij voor heel Israël deze toespraak had beëindigd, zei hij tegen hen: neem alle woorden ter harte die ik vandaag als getuigenis tegen u gesproken heb, en beveel uw kinderen dat zij alle bepalingen van deze wet stipt naleven. Want het gaat om een belangrijke zaak voor u, waar uw leven van afhangt. Ja, daarvan hangt af hoe lang u zult leven op de grond die u aan de overkant van de Jordaan in bezit gaat nemen. Dezelfde dag sprak de Heer tot Mozes: ga het Abarim-gebergte op, op de berg Nebo in Moab, recht tegenover Jericho. Dan kunt u Kanaan zien, het land dat ik de Israëlieten in bezit geef. Daar zult u sterven, op de berg die u beklimt, en met uw voorvaderen worden verenigd, zoals uw broer Aaron, die op de berg Hor overleed en met zijn voorvaderen werd verenigd. Want u bent mij ontrouw geweest bij de wateren van Meribit Kades in de woestijn Sin, omdat u mij bij de Israëlieten niet als heilig hebt behandeld. Vanuit de verte mag u kijken naar het land dat ik de Israëlieten schenk, maar u zult er niet binnengaan.

Deuteronomium, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 29. Dit is de zegen die Mozes, de man van God, voor zijn dood over de Israëlieten uitsprak. Hij zei: De Heer is van de Sinaï gekomen, uit Seir stralend over hen opgegaan, van het Parangebergte in luister verschenen. Ontelbare heiligen waren met hem, machtigen gingen aan zijn zijde. Met liefde omringt u uw volk, de heiligen zijn in uw hand, en zij zitten aan uw voeten en komen op uw woord omhoog. Mozes heeft ons een wet gegeven, als bezit voor de gemeente van Jacob. Er is in Jezeroen een koning gekomen toen de leiders van het volk vergaderden, toen Israëls stammen bijeenkwamen. Ruben moet leven, hij mag niet sterven, al is hij klein in getal. Over Juda zei hij: Luister, Heer, naar het roepen van Juda en breng hem terug bij zijn volk. Sterk zijn handen en help hem tegen zijn vijand. Over Levi zei hij: Geef aan Levi uw Toemim, de Urim, aan uw getrouwen, die u betroefd hebben bij Massa, getoetst bij het water van Meriba. Hij is het die zei van zijn vader en moeder: Ik bekommer mij niet om hen. Hij schonk aan zijn broers geen aandacht en keek niet om naar zijn kinderen. Maar aan uw woord hield hij vast, aan uw verbond bleef hij trouw. Zij leren Jacob uw geboden en Israël uw wet. Zij brengen u geurige gaven, op uw altaar branden zij offers. Zegen, Heer, zijn kracht. Begunstig al wat hij doet. Breek zijn tegenstanders de lendenen, zodat zij niet meer opstaan. En over Benjamin zei hij: De beminde van de Heer woont veilig. Hij beschermt hem iedere dag. Hij woont tussen zijn heuvels. Over Jozef zei hij: Gezegend door de Heer is zijn land, met de edele dauw uit de hemel, met het water van diep onder de aarde, met het mooiste dat rijpt in de zon, dat groeit bij de wisselende maan, met het puik van de aloudige bergen en het beste van de eeuwige heuvels, met het beste dat de aarde bezit, en de gunst van hem die woont in de doornstruik. Deze zegen komen op het hoofd van Jozef, op de kruin van de gewijde onder zijn broers. Prachtig is hij, een eerstgeboren stier met horens als een buffel. Hij stoot er de volken mee neer, allemaal, tot het einde van de aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm, de duizenden van Manasse. Over Zebulon zei hij: Vier feest, Zebulon. Als u uittrekt, vier feest, Issakar, in uw tenten. Zij roepen hun verwanten naar de berg, waar zij passende offers brengen. Zij halen rijkdom uit de zee en verborgen schatten uit het zand. Over Gad zei hij: Gezegend is hij die ruimte geeft aan Gad. Hij ligt op de loer als een leeuw, een arm en een schedel is zijn buit. Het beste koos hij voor zichzelf, waar de taak van leider hem wachtte, waar de hoofden bijeenkwamen. Hij deed wat de Heer van hem vroeg. Hij hield zich aan besluiten voor Israël. Over Dan zei hij: Dan is een jonge leeuw, die voorwaarts stormt vanuit Bassaan. Over Naftali zei hij: Naftali heeft de gunst van de Heer, hij is vervuld van zijn zegen, hij bezit de zee en het zuidland. Over Asar zei hij: Asar is gezegend boven alle zonnen en de meest geliefde van zijn broers. Hij zal zijn voeten baden in olie. Zijn grendels zijn van ijzer en brons. Zijn sterkte blijft voor altijd. Er is geen God als de God van Jezeroen. Hij rijdt langs de hemel om u te helpen, met verhevenheid over de wolken. De God van oudsher is uw toevlucht. Wijd open zijn de armen van de eeuwige. De vijand drijft hij voor u uit. Hij beveelt u: sla hem neer. Israël woont veilig, ongestoord in Jacobs verblijf, in een land van koren en most, waar de hemelen druipen van dauw. Wie, Israël, is er gelukkig als u, een volk bevrijd door de Heer? Hij is het schild dat u redt, het zwaard dat u hoog houdt. Uw vijanden kruipen voor u en u zet uw voet op uw nek.

Deuteronomium, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 12. Toen ging Mozes vanuit de vlakte van de Moab de berg Nebo op, naar de top van de Pisga, recht tegenover Jericho. En de Heer liet hem het hele land zien, Gilead tot aan Dan, heel Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, het gebied van Juda tot aan de zee in het westen, de Negeb, de Jordaanstreek, de vlakte van Jericho, de palmenstad, tot Soar toe. Toen zei de Heer tegen hem: dit is nu het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb, en waarvan ik heb gezegd: aan uw nakomelingen zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, ofschoon u de overtocht daarheen niet zult meemaken. Daar, in Moab, stierf Mozes, de dienaar van de Heer, zoals deze dat gezegd had. Hij werd begraven in het dal bij Bet Peor in Moab. Tot vandaag toe weet niemand waar zijn graf ligt. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet verzwakt en zijn krachten niet afgenomen. In de vlakte van Moab treurden de Israëlieten 30 dagen om Mozes, totdat de rouwtijd voorbij was. Jozua, zoon van Noen, was vervuld van de geest van wijsheid, sinds Mozes zijn handen op hem had gelegd. En de Israëlieten gehoorzaamden hem en deden wat de Heer aan Mozes had opgedragen. Er is in Israël nooit meer een profeet opgetreden als Mozes, die de Heer van aangezicht tot aangezicht gekend heeft, en die, door de Heer gezonden, in Egypte bij de farao, bij zijn hovelingen en bij heel zijn land al die tekenen en wonderen deed, en met grote macht voor de ogen van Israël indrukwekkende daden verricht.

Joshua. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, sprak de Heer tot Joshua, de zoon van Noen, de helper van Mozes. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu moeten ze zich voorbereiden om met heel dit volk de Jordaan over te trekken naar het land dat ik aan de Israëlieten ga geven. Zoals ik Mozes beloofd heb, geef ik u iedere plek die uw voetzool betreedt. Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot de Libanon en van de grote rivier, de Eufraat, heel het gebied van de Hethieten tot de grote zee in het westen. Niemand zal u kunnen weerstaan, uw leven lang. Ik zal met u zijn zoals ik met Mozes ben geweest. Ik zal u niet opgeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. U zult dit volk in het bezit brengen van het land dat ik hun vaderen onder ede beloofd heb. Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de wet die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts nog naar links, dan zal het u goed gaan, waar u ook gaat. Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet. Ik herhaal, wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen, want de Heer uw God is met u, waar u ook gaat. Toen gaf Joshua aan de schrijvers de opdracht om het kamp rond te gaan met het bevel. Maak proviand klaar, want over 3 dagen trekt u over de Jordaan om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u in eigendom geeft. Tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse had Joshua gezegd: denk aan de opdracht die Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft gegeven. De Heer uw God heeft u rust gegeven en u dit land geschonken. Uw vrouwen en kinderen en uw vee kunnen in het land blijven dat Mozes u in het Overjordaanse gegeven heeft. Maar uw mannen moeten zich wapenen voor uw broeders uittrekken om hen te helpen. Zodra de Heer aan uw broeders dezelfde rust geschonken heeft als aan u en ook zij het land in bezit hebben genomen dat de Heer uw God hun heeft, mag u terugkeren en genieten van het bezit van uw eigen land, dat Mozes, de dienaar van de Heer, u ten oosten van de Jordaan gegeven heeft. Zij hadden geantwoord: wij zullen al uw bevelen opvolgen en overal heen gaan waar u ons zendt. Zoals wij altijd naar Mozes geluisterd hebben, zullen wij ook luisteren naar u. Moge de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes is geweest. Iedereen die zich tegen een bevel van u verzet en niet naar u luistert als u ons iets opdraagt, zal ter dood gebracht worden. Wees dus sterk en moedig.

uit die bij u hun intrek hebben ingenomen, want ze hebben de bedoeling het land te verkennen. Maar de vrouw bracht de beide mannen naar een schuilplaats en antwoordde toen: ja, die mannen zijn wel bij mij geweest, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Tegen donker, vlak voordat de stadspoort dichtging, zijn ze weggegaan. Waarheen, weet ik niet. Maar als u ze onmiddellijk achterna gaat, haalt u ze nog wel in. Ze had hen op het dak gebracht en verborgen onder het vlas dat daar op rekken te drogen ging. Daarop gingen ze de verkenners achterna in de richting van de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan. Zodra de achtervolgers de stad uit waren, werd de poort weer gesloten. Nog voordat de mannen waren gaan slapen, kwam de vrouw bij hen op het dak en zei: ik weet dat de Heer jullie het land heeft gegeven. De angst voor jullie heeft ons overvallen en alle bewoners van het land sidderen voor jullie. We hebben gehoord dat de Heer bij de uittocht uit Egypte de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd en dat jullie in het Overjordaanse de twee koningen van de Amorieten, Sichon en Och, aan de vernietiging gewijd hebben. Toen wij dat hoorden, is de schrik ons om het hart geslagen en heeft niemand nog de moed gehad iets tegen jullie te ondernemen. Werkelijk, de Heer, jullie God, is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Zweer nu bij de Heer dat jullie je over mijn familie zullen ontfermen, zoals ik mij over jullie ontfermd heb. Dan weet ik zeker dat ik jullie kan vertrouwen, dat je mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en al het hunne in leven zult laten en ons van de dood zult redden. De mannen antwoordden: wij staan met ons leven borg voor jullie. Als jij onze plannen niet verraadt, zullen wij jou onze dankbaarheid en trouw bewijzen wanneer de Heer het land aan ons heeft overgeleverd. Toen liet zij hen aan een touw door het raam naar beneden zakken. Haar huis stond namelijk tegen de stadsmuur, zodat zij in de muur woonde. Ze zei nog tegen hen: ga de bergen in, dan zullen de achtervolgers jullie niet vinden. Houd je daar 3 dagen schuil tot zij terug zijn. Dan kun je verder gaan. Daarop zeiden de mannen: we zullen ons houden aan de belofte die je van ons gevraagd hebt. Als wij het land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het raam binden, waardoor je ons naar beneden hebt gelaten, en je vader en je moeder en je broers en met heel je familie bij je in huis brengen. Als iemand uit je huis de straat op gaat, komt zijn bloed op zijn eigen hoofd. Wij dragen dan geen verantwoording. Wij zijn wel verantwoordelijk als men de hand slaat aan iemand die bij je in huis is. Maar als je onze plannen verraadt, zijn wij ontslagen van de belofte die je van ons gevraagd hebt. Zij antwoordde: dat is afgesproken. Ze liet hen gaan en bond de rode koord aan het raam. De mannen trokken de bergen in en bleven daar 3 dagen, tot de achtervolgers teruggekeerd waren. Die achtervolgers hadden op alle wegen gezocht en niets gevonden. Toen kwamen de beide mannen uit de bergen naar beneden, staken de Jordaan over en kwamen bij Jozua, de zoon van Noen. Ze vertelden wat hun was overkomen en zeiden: de Heer heeft ons het land in handen gegeven. De bewoners zijn nu al doodsbang voor ons.

Joshua, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. De volgende ochtend vertrokken Joshua en de Israëlieten uit Sittim. Ze bereikten de Jordaan en overnachten daar voordat zij de rivier overstaken. De derde dag gingen de schrijvers het kamp door en gaven het volk het bevel: als u ziet dat de Levitische priesters de ark van het verbond van de Heer uw God optillen, ga er dan achteraan. Maar bewaar een afstand van 2000 el en kom niet dichterbij. U zult dan zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit geweest. Joshua zei tegen het volk: heilig u, want morgen zal de Heer wonderbare dingen bij u doen. Tegen de priesters zei Joshua: draag de ark van het verbond voor het volk uit. Daarop droegen zij de ark van het verbond voor het volk uit. En de Heer sprak tot Joshua: vanaf nu zal ik zorgen dat u hoog in aanzien komt bij de Israëlieten. Zij moeten weten dat ik met u ben zoals ik met Mozes ben geweest. Daarom moet u de priesters die de ark van het verbond dragen het bevel geven: als u aan de oever van de Jordaan komt, ga dan in de rivier staan. Toen zei Joshua tegen de Israëlieten: kom luisteren naar wat de Heer uw God u te zeggen heeft. En Joshua zei: nu zult u ondervinden dat de levende God bij u is en dat hij de Kanaïten, Hittieten, Sjiwieten, Perizieten, Girassieten, Amorieten en Jebusieten voor u zal verdrijven. De ark van het verbond van de Heer van heel de aarde zal u voorgaan, de Jordaan in. Zoek 12 mannen uit, één uit elke stam van Israël. Zodra de priesters die de ark van de Heer van heel de aarde, dragen, hun voetzool in het water van de Jordaan hebben gezet, zal het water hogerop in de Jordaan afgesneden worden en als een muur blijven staan. Toen het volk op weg ging om door de Jordaan te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de priesters die de ark droegen bij de Jordaan kwamen en hun voet in het water zetten, de Jordaan treedt in de oogsttijd overal buiten zijn oevers, bleef stroomopwaarts het water staan. In de verte bij de stad Adam, in de omgeving van Saritan, rees het op als een muur. En het water dat wegstroomde naar de zee van Araba, de Zoutzee, werd er volkomen van afgesneden. Zo trok het volk bij Jericho de rivier door. Terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken, stonden de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen midden in de Jordaan. En zij bleven op de droge bedding staan tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken.